0: Ik denk dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LE kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt, bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe dag is begonnen, woensdagochtend. Een dag waarop je het niet alleen hoeft te doen. Is dat even een mooie bemoediging zo aan het begin van deze dag? We hebben namelijk een helper. En over die helper gaat ook de overdenking van Rebecca Onderstal zometeen van de PKN. Eerst slaan we de Bijbel open om de dagtekst met elkaar te lezen. Die staat vandaag in 1 Johannes 4, vers 13. Daar lezen we dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest.

0: Misschien stond deze wel in jouw lijstje voor de opwekking top 100. Nou, de kans is best wel groot dat je hem gaat horen. Want dit jaar maken we niet één, maar twee dagen de opwekking top 100. Omdat er zoveel is gestemd, starten we donderdag al met de lijst. Je hoorde Vrede voor Jeruzalem. Aankomend weekend dan is het weer zover. Het Pinksterweekend, de uitstorting van de Heilige Geest. Daar staan we dan bij stil. Misschien ben je in deze dagen in aanloop van dat Pinksterweekend op je werk of met familie of vrienden al wel een beetje aan het praten over Pinksteren. Wat betekent dat nou eigenlijk voor jou? Rebecca Onderstal van de PKN die deed dat ook met een aantal leden uit de kerk.
1: In de aanloop naar Pinksteren had ik een gesprek met mensen in mijn kerk over de Heilige Geest. Wat is dat, Heilige Geest? Jezus heeft het zelf voor zijn dood over de trooster of de helper die komen zal. En de komst daarvan is verbonden met het feest van Pinksteren. Maar wat stel je daarbij voor? Hoe merk je daar iets van in je eigen leven? In die gesprekken met mensen uit mijn kerk vertelde iemand een verhaal en dat wil ik jullie vertellen. Het is het verhaal van Geertje. Geertje en haar vriendinnen zijn op vakantie in Frankrijk. Het is even geleden. Je moet weten, het was de tijd dat je nog geen mobiele telefoons had. Dus ze zijn in Parijs en dan worden ze op een mooi Frans pleintje beroofd van al hun bezittingen. Hun geld, hun pasjes, het is ook nog zondag, alles is dicht en ze kunnen dus ook niemand bellen. Er is geen hulp. En ze kunnen niet naar huis zonder geld, zonder treinkaartje, dus daar staan ze. Geen van de vriendinnen weet raad, maar Geertje wel, die zegt, ik ga bidden. Ze zoekt een rustig plekje op ergens aan de Seine. Daar gaat ze zitten en ze bidt. Eigenlijk luistert ze en ze vraagt, wat moeten we nu? En dan komt er een ingeving. God geeft antwoord. Er komt een ingeving die ze zelf niet bedacht zou hebben. Ga naar het station en ga in de rij staan voor het loket. Dan komt het goed. Nou, omdat het zo'n gek idee is, denkt Geertje, dat moet wel van God komen. En ze troont haar vriendinnen mee naar het station, mopperend en wel. En terwijl ze in de rij staan, een hele lange, worden die vriendinnen steeds bozer om dat idiote idee van Geertje. En dat laten ze ook horen daar in die rij. Wat doen we hier eigenlijk, mopperen ze. En terwijl het loket steeds dichterbij komt, stel ik me voor dat Geertje om zich heen kijkt en zich afvraagt, wat gaat er nu gebeuren? Waar is die helper? God zei dat het goed zou komen, dus laat die hulp maar komen. Is ze vol vertrouwen of toch heeft ze enige twijfel? Nou, terwijl ze daar staan, hoort iemand achter Geertje die mopperende vriendinnen en begint een gesprek. Hij vraagt, het is een Belg, dus hij verstaat hun, aan Geertje waarom ze zo boos op haar zijn. En als ze uitlegt dat ze beroofd zijn, dan vraagt hij, begrijp ik het goed dat jullie geholpen zouden zijn als ik het geld voorschiet voor die treinkaartjes? Ze kunnen alleen maar knikken. En die man die trekt een dikke portemonnee tevoorschijn. Geertje vraagt zich nog even af of dat geld allemaal wel eerlijk verkregen is, maar ze zijn er vooral blij mee. En ze spreken af dat ze het geld na terugkomst zullen brengen naar de moeder van deze Belg die ergens in Nederland woont. Eind goed, al goed, ze kunnen naar huis. Zo kwam het goed door de helper in Parijs. Johannes vertelt over de komst van die helper, die Heilige Geest, in het evangelie in Johannes 20. Hij vertelt er eigenlijk heel kort over. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dus Jezus blaast op de leerlingen. En in die adem ontvangen ze iets van zijn geestkracht, zijn vrede. Zijn helpende Heilige Geest. Jezus laat zijn vrienden niet zomaar achter. Hij geeft ze een helper, de Geest.

0: The Belonging Co. en Carrie Job, je hoorde Hosanna. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Rebecca Onderstal hoorde je hoe de Heilige Geest, die werd uitgestort tijdens Pinksteren, als een soort hulp werd voor de leerlingen van Jezus die op pad moesten gaan en het evangelie moesten verkondigen. We gaan nu luisteren naar een tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Maar hoe merken we daar nou iets van die helper? Van Geertje leer ik dat het gebed daar een belangrijke rol in speelt. Als oefenplek, als moment van concentratie om open te staan, om je te laten helpen. Je kunt het ook zo zeggen, je doet een stapje opzij voor God. Je maakt ruimte om te luisteren. En daar kunnen bepaalde goede gewoontes bij horen. Iets wat je dagelijks doet. Tijd die je neemt om stil te vallen op een manier die bij jou past. Of dat nou op de fiets is, of 's avonds in bed, of op een ander moment. En het zit niet in geweldige teksten of in precieze lijstjes of in precies weten wat je moet zeggen. Het verhaal van die helper in Parijs laat een paar dingen mooi zien. Als je contact zoekt met de helper die God geeft, dan hoef je de tegenspraak en het gemopper en het ongeloof niet uit te schakelen. Dat verhaal vertelt zelfs dat gemopper helpt om hulp te vinden, om contact te maken. En wachten hoort erbij. Je weet niet hoe lang het duurt tot je iets hoort, tot er iets gebeurt. Hoe lang die rij duurt voor het loket. En waar je eigenlijk precies voor in de rij staat. Dus wachten hoort bij bidden. Het is een oefening in wachten en luisteren. En dat is eigenlijk best moeilijk in alles wat we doen en in alles wat we ons afvragen en wat we ook graag zelf willen oplossen. Om dan te luisteren naar die helper, die eigenlijk is als een soort souffleuse die je iets wil influisteren. Maar dan moet je je oren wel open houden. Ja maar, denk ik dan vaak. Wie zegt dat je dan het juiste hoort? Het gebeurt toch heel vaak dat iemand denkt Gods stem te horen, maar daarmee brokken maakt, mensen veroordeelt of zelfs kwaad doet. Dat luisteren naar God, dat gaat niet vanzelf. Dat moet je wel oefenen. Je moet leren onderscheiden wat van God is en wat niet. Wat is nou echt Gods souffleuse, Gods helper, en wat is je eigen stem die je hoort? Het is ook een kwestie van het willen leren en oefenen. Een methode die ik mooi vind is die van het levensgebed, die we kunnen leren van Ignatius van Loyola, een monnik. En die leert je om aan het eind van de dag terug te kijken in je gebed als je bidt. En na te voelen wat je hebt meegemaakt en gedaan tijdens een dag. En door daar de tijd voor te nemen en te voelen en terug te kijken, kun je ontdekken dat er dingen zijn die je vreugde geven en rust. En die dingen die op de lange duur, dus niet op het moment zelf, maar als je nog weer terugkijkt, vreugde geven, die, ja, je zou bijna kunnen zeggen goed voelen, die kunnen wel eens van God zijn. En met God verbonden. Dat zijn de goede dingen. En daar kun je voor danken. En dan zijn er ook dingen die je onrust geven als je terugkijkt. Waarbij je voelt en je afvraagt, deed ik dat nou eigenlijk wel goed? Deed ik een ander of mezelf of de schepping daarmee wel recht? Of juist kwaad? En dat zijn dingen, daarbij kun je om vergeving vragen of Gods hulp. Dus bidden is, kort gezegd, een stapje opzij doen. Het is luisteren. Het is ruimte maken. Om te ontdekken waar je de helper van God kunt horen. En wat hij jou influistert. En ja, dat is weer wat we mogen ontdekken met Pinksteren.

Chef Sleuter, je hoorde Counting My Blessings. Daarvoor de overdenking van Rebecca Onderstal over de helper, de Heilige Geest. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast. Mijn

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Garage Ploeg en Surruisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
9: Nieuw!

0: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Gasslim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
9: Word sponsor van...

0: van een meisje in Bangladesh. worldvision.nl.
1: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? kinderopvangkoala.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja hoor, een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 20 mei. 20 mei 2026. Het is 6 uur geweest. En zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw verzoekplaat. Wat kan ik voor je opzoeken en wat kan ik zometeen namens jou op de radio draaien? Stuur het door met de app van Grootnieuws Radio.
6: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
6: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl. Let's
9: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
25: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De Nieuwe Morgen.
26: Met Joeri van der Geest.
25: Het christelijke radiostation.

met een kopje koffie in de hand. Heerlijk genieten van de muziek van Joy Enriquez. Lord, I need you. Ja, en dat maakt het alweer 9:09 op deze woensdagochtend. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Ik kijk op de kalender. Het is 20 mei 2026. En dit is de nieuwe morgen. Met vandaag de laatste reguliere uitzending van de week. Want vanaf morgen, ja, dan begint het toch echt de opwekking top 200. Je hoort het goed, de 200. Ja, ik moet er zelf ook een beetje aan wennen, hoor. Want normaal gesproken natuurlijk de top 100. Maar ja, er bestaan inmiddels meer dan 900 opwekkingsliederen. Er zijn ook zoveel stemmen binnengekomen dat we dachten, nou, waarom maken we er geen top 200 van? Dus vanaf morgenochtend dan gaan we los in aanloop naar komend weekend. Dan zijn we als Groot Nieuws Radio weer aanwezig op de Pinksterconferentie van Opwekking. Dus dat allemaal morgen en vrijdag. Hè. Dan die top 200 dus. Vandaag nog even een gewone woensdag. En ben ik benieuwd, wie ben je eigenlijk en waarom ben je nu al wakker? Ik hoor het graag van je via de Groot Nieuws Radio app. Wie ben je en waarom ben je wakker? Hey Daniel, bedankt man voor dit verzoek. Elevation Worship, hij zegt geweldig lied. Alleluia, namens jou nu op de radio.

0: Ja, heerlijk. Dankjewel, Daniel, voor Elevation Worship. Chandler Moore, Chris Brown en Alleluia. Een hele goede morgen, woensdag. Vandaag begint het nog wat onstuimig. Vanochtend stevige buien en zelfs kans op onweer. Ja, het staat er toch echt. Maar toch in de loop van de dag dan breken de wolken door en wordt het 15 tot 18 graden. En het mooie is, met Pinksteren, dan draait het gewoon helemaal om. Hè. Dan wordt het zomers warm vanaf vrijdag al. En in het weekend temperaturen lokaal 30 graden. Dus perfect weer om ook met een t-shirt rond te lopen. En mochten we die nou net niet in de aanbieding hebben, maar wel in de verkoop. Want Groot Nieuws Radio, we zijn tegenwoordig ook erg modebewust bezig. Op onze website kun je informatie vinden over de t-shirts die we nu ook kunnen aanbieden. Met daarop Groot Nieuws Radio op. T-shirts van Groot Nieuws Radio. Dus dan kun je die dit weekend wellicht wel dragen. Niet alleen lekker luchtig en lekker zomers, maar ook een hoopvolle boodschap die erop staat. Meer informatie vind je op de website.
1: De dagtekst.
0: www.grootnieuwsradio.nl. Goed, dan nu de dagtekst van vandaag. 1 Johannes 4, vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. De dagtekst van vandaag. 1 Johannes 4, vers 13.

De Opwekking Band met Reni Krijgsman. En Alleen door Jezus. Opwekkingslied 899. En vanaf morgenochtend, 7 uur, dan beginnen we met de lijst. De Opwekking Top 200. Ja, ik ben benieuwd hoe vaak ik en hoe vaak de andere collega's zich toch gaan verspreken dit jaar. Want jarenlang hebben we de Opwekking Top 100 uitgezonden. En nu dus twee keer zoveel, de Opwekking Top 200. Alright. Nou, eerst nog even de nieuwe morgen vandaag. En zeg ik een hele goede morgen tegen Roel, tegen Nico, Hendrik uit Urk, Corina, Kees, Arie, Antje, Marjolein, Jaco. Ook Gert-Jan is van de partij, Alexander, Anko, Marat, Henriette, Arjan. Heel gezellig dat jullie er maar bij zijn. Roel die laat bijvoorbeeld weten, nou, ik ben er gewoon weer bij hoor. Nico die rijdt momenteel dwars door Nederland voor de aardappelboeren. Hij doet de groeten aan Sarah Jansen. Hendrik die wenst iedereen een rijk gezegende werkdag. En Corina die geniet lekker mee van de uitzending met een kopje koffie erbij. Kees, momenteel onderweg naar Bruinisse vanuit zijn DAF-hotel. En Ari, ja, die zegt gewoon even goedemorgen, Juri. Antje, zij geniet van de muziek, is bezig met de campingspullen. En ze kijkt heel erg uit naar komend weekend met Opwekking. Ze blijft namelijk kamperen. En lijkt me leuk om je daar te zien, Antje. Ik ben er zondagmiddag en op maandagmorgen. Ja, en zaterdag ben ik er ook, maar ik heb er geen uitzending. Dus wie weet dat we elkaar dan nog even tegen het lijf lopen. Marjolein, ook een goede morgen tegen jou. Je werd al om 5 uur wakker van het licht buiten. Maar wist met een slaapmasker toch nog een uurtje mee te pakken. Ja, heerlijk is dat, hè? Ik heb er zelf ook een. Bekentenis bij deze. Jaco die checkt in vanuit Dordrecht richting Koudekerken. Wens iedereen heel veel zegen vandaag. En Gert-Jan is al vroeg actief op het Pinksterconferentieterrein in Biddinghuizen voor de opbouw als sleutelspecialist. Alexander die telt echt af. Nog maar 1 nachtje slapen voordat hij de caravan richting veldje F2 gaat. Anko begint de dag sportief met een hardlooprondje door Dronten. En Marat en Henriette, die staan vandaag stil bij Pinksteren en de kracht van de Heilige Geest bij deze alvast. Arjan die maakt ondertussen weer een mooi rondje via Terneuzen en Zierikzee. Remco meldt zich wakker, John vanuit Arnhem. Nou, en dit is toch even een mooi uitzicht. Een mooi uitzicht van Margriet vanuit Noorwegen. Op een prachtige dag kijkt ze uit op een grasveld. En ik zie een heel mooi meer met allerlei bergen. En ze zegt, ja, met jullie begin ik elke dag met nieuwe moed om het zware boerderijwerk te doen. Wie ben je en waarom ben je wakker? Meld het.

0: The Kingdom en Holy Water. Het is 1 minuut voor 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In huurhuizen komen steeds vaker problemen met schimmel, lekkages en tocht aan het licht. Vorig jaar deed de huurcommissie veel meer inspecties in huizen dan het jaar ervoor, schrijft het AD. Er komt deze week een golf van renteverhoging aan bij hypotheken, meldt de Telegraaf. En dat komt onder meer door de oorlog in Iran, waardoor er onrust is op de kapitaalmarkt. En de pro-Palestijnse demonstranten die gisteren zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over geweld van de politie. Die zou met een wapenstok hard op betogers hebben ingeslagen. Er werden 70 mensen opgepakt.
2: Groot nieuws update.
0: De VVD wil een einde maken aan thuisonderwijs. Op dit moment hoeven ouders hun kind niet naar school te sturen als geen enkele school past bij hun geloof. Vooral gezinnen uit de reformatorische hoek maken daar gebruik van. De staatssecretaris van Onderwijs gaat nu onderzoeken hoe ze die regeling kan afschaffen. En dat gaat dan om de regeling voor thuisonderwijs voor streng gelovige gezinnen. En 12 christelijke organisaties roepen de kerken in Nederland op om in actie te komen tegen abortus. Ze maken zich zorgen over de toename. In 2 jaar tijd is het aantal abortussen met 27% gestegen naar bijna 40.000 per jaar. De organisaties, waaronder Schreeuw om Leven en de NPV, hebben deze week een brief gestuurd naar alle kerken in Nederland. En er is iets grondigs mis op het hoofdkantoor van de protestantse kerk in Nederland, blijkt uit een onderzoek door een extern bureau. Medewerkers voelen zich sociaal onveilig en durven hun zorgen niet uit te spreken, schrijft het Nederlands Dagblad. Aanleiding was een artikel eerder in de krant afgelopen najaar, waarin oud-medewerkers vertelden over de slechte werksfeer. Het bestuur is daarna opgestapt en de directeur is met ziekteverlof. De kerk zegt nu te werken aan herstel van vertrouwen. En de protestantse Open Hofgemeente in Kampen krijgt een prijs voor het kerkasiel dat ze al 550 dagen volhoudt. Dag en nacht wordt er een kerkdienst gehouden om een Oezbeeks gezin te beschermen tegen uitzetting. De jury van de Overhoopprijs vindt dat de gemeente daarmee een moreel appel doet op heel Nederland. En dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst bewolkt en enkele buien. Vanmiddag vaker droog en meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A7 ging het mis, van Den Oever naar Zaanstad bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging is een kwartier vanaf Wognum. Verder ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 bij Landsmeer. Daar is de weg nu ook dicht. Je kunt omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht, de parallelbaan is dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 2 uur duren en de vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
4: Joeri van de Geest.
0: Psalm 125, 126, 127 en nou, vooruit. Psalm 128 lezen we ook zometeen om 7:15.
2: De Nieuwe Morgen.

Het is inmiddels 8 jaar geleden dat Lauren Daigle wereldwijd doorbrak met You Say van haar album Look Up Child. Nummers zijn inmiddels op meer dan 1 miljard streams. Vandaag een nieuwe lied van haar, Lauren Daigle, Wonder Project en You Lead Me. Van harte welkom op deze woensdagochtend, de dag waarop Martijn al vroeg onderweg is vanuit Almelo met paardenvoer richting Heijen. Met de koffiepot vol en grootnieuwsradio op de speakers. Peter die rijdt momenteel naar zijn werk in de Meern. Wens iedereen godzegen toe. Ja, Rianne. Die probeert het aandeel wakkere vrouwen wat op te schroeven. Het valt erop dat er vooral mannen zijn die zichzelf wakker melden. Dus bij deze Rianne is erbij. Hopen nog misschien te zien op opwekking. Nou, ik hoop het ook, Rianne. Trouwens, het programmaboekje, dat vind je op de website van Grootnieuws Radio. Trouwens ook in de app. Daarin zie je precies wie wanneer presenteert. Want je kan gewoon langskomen in de studio. Adriaan die opent zijn autobedrijf deze ochtend in Utrecht Centrum. En Walter die heeft vandaag zijn laatste werkdag voor opwekking begint. Dan begint ook zijn opbouwploeg met heel veel plezier. Lydia, inmiddels op bed, gaat zometeen naar therapie. Ja, misschien heb ik jou nog niet genoemd. Het staat je vrij om een berichtje te sturen met de app van Grootnieuws Radio. Zometeen de Bijbellezing, ook Linda Randall onderweg naar Marcel en Lydia. Dank.

0: Linda Randall, Put Your Hand in the Hand.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:45, tijd voor de Bijbellezing. We lezen vandaag 4 psalmen, psalm 125 tot en met 128.
3: Een pelgrimslied. Als je op de Heer vertrouwt, sta je zo stevig als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft staan. Net zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heer rondom zijn volk, nu en voor altijd. Hij zal niet toestaan dat het kwaad voor altijd zal blijven heersen over zijn volk. Want anders zou zijn volk ook slechte dingen gaan doen. Heer, wees goed voor mensen die goed leven, maar laat het slecht aflopen met de mensen die slechte dingen doen. Ik wens Israël vrede toe. Psalm 126, een pelgrimslied. Het leek wel een droom toen wij die gevangen waren meegenomen weer naar Jeruzalem terug konden gaan. We lachten en we juichten. De andere volken zeiden: de Heer heeft iets geweldigs bij hen gedaan. Ja, de Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zo blij over. Heer, breng verandering in ons lot. Zoals de droogstaande beek in de woestijn weer gevuld worden door de regen. Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien, omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Psalm 127, het pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Het heeft geen zin om vroeg op te staan en tot laat te werken. Het heeft geen zin om zo te zwoegen voor je eten. Want aan de mensen die van hem houden, geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Hij geeft ze als beloning. Flinke zonen zijn voor een vader wat scherpe pijlen zijn voor een krijger. Het is heerlijk voor een man als hij zijn pijlkoker vol heeft met zulke pijlen. Dan hoeft hij zich niet te schamen als hij in de poort van de stad met zijn vijanden spreekt. Psalm 128, een pelgrimslied. Het is heerlijk voor je om diep ontzag voor God te hebben. Het is heerlijk voor je als je hem in alles gehoorzaamt. Want dan zal je kunnen leven van het werk dat je handen hebben gedaan. Je zal gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. Je vrouw zal zijn als een wijnstruik vol druiventrossen tegen de muur van je huis. Ze zal je veel kinderen geven. Er zullen net zoveel zonen en dochters rond je tafel zitten als dat er druiventrossen zitten aan een wijnstruik en olijven aan een olijfboom. Zo goed zal de Heer voor je zijn als je diep ontzag voor hem hebt. De Heer die in Jeruzalem woont zal goed voor je zijn. Je zal je leven lang genieten van de welvaart van Jeruzalem. Je zal lang genoeg leven om je kleinkinderen te zien. Ik wens Israël vrede toe.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
4: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Warren & Co. en Church Take Me Back hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio, waar inmiddels toch weer heel wat vrouwen zijn, hoor. Rianne die meldde zich vanmorgen wakker. Die zei, nou, ik ga even het percentage vrouwen op die lijst met wakkere mensen ophogen. Het valt me namelijk op dat er heel veel mannen zijn. Nou, het viel mij niet zo op, maar ik zie nu opeens wel heel veel vrouwen die zich wakker melden. Onder meer Esther, die zegt, nog een vrouw. Momenteel omrijden over de A1 en met Groot Nieuws Radio is het toch minder erg. Joke uit Vlissingen meldt zich. Anneke uit Dordrecht. Ik zie hier nog een berichtje van Rosa. Ik zie hier nog een berichtje van een Sonja. Goedemorgen voor iedereen. Veel heil en zegen toegewenst. Simone, goedemorgen. Ik ben ook wel even onderweg. 30 minuten omrijden voor mijn eerste cliënt. Ik werk in de thuiszorg. Nou, en zo zijn er waarschijnlijk wel heel veel meer andere vrouwen, maar ook mannen die zich meer dan welkom mogen voelen om zich wakker te melden in de app van Groot Nieuws Radio. Dit lied is ook prachtig en van een vrouw. CeCe Winans en Wordy.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dekbed en matras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
11: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd...

0: Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Peter Vrouthheusten. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. De problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, de A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.
9: Ja, gewoon linksaf gaan daar. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 20 mei, 7 uur geweest. En zometeen dan gaat de nieuwe morgen verder met Hillsong Chapel. Voor je binnen nu in een paar minuten.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
16: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
18: Je ziet ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
20: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
21: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
22: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
21: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
23: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
24: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
25: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
26: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
31: Hey, ik kan niet werken vandaag.
29: Hoezo?
31: Sorry, het is WK.
32: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De Nieuwe Morgen.
1: Met Joeri van der Geest.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dit staat dus ook in de opwekkingsbundel. Het heet daar Mijn Redder, nummer 680... met een iets andere tekst, Bergen moeten wijken... voor zijn geweldige kracht. Maar dit is het origineel in het Engels. Mighty to save your Hillsong Chapel. En die tekst die komt regelrecht uit de Bijbel. Sefanja 3, vers 17, waar staat... De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. En dat lied is eigenlijk dat ene vers op muziek gezet. Mighty to save. En dat maakt het 13 minuten over 7. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. De dag waarop Miranda rustig aan het wakker worden is. Nu al zin heeft in vrijdag, want dan begint de Pinksterconferentie Opwekking. Sarienke laat ook horen dat de vrouwen goed vertegenwoordigd zijn. Vanmorgen rijdt ze onderweg naar haar dienst op de crisisafdeling van de psychiatrie. Arjan is ondertussen druk aan het maaien voor een golfwedstrijd. Zometeen doen 160 golfers daaraan mee. En Ewald die rijdt met Groot Nieuws Radio richting Gele Muiden. En ja, ook opwekking begint steeds meer te leven bij de wakkere mensen. Piet en Ineke die zijn alvast onderweg. Ik denk in gedachten richting het terrein voor zondag. En Josina uit Gouda, die laat weten deze ochtend opvallend filevrij naar haar vroege dienst in Capelle aan de IJssel te gaan. En Saloa is vanuit Ridderkerk onderweg naar haar werk in de zorg. Ja, er staat nog iets moois muzikaals te gebeuren dit weekend. Want Louis, samen met Miranda, Stefan en Ramona, momenteel onderweg richting Brussel voor een nachtje weg. En een optreden van Battle Music. Ja, ziet er ook mooi uit. Mooie vooruitzichten die te lezen en te zien zijn in de app van Groot Nieuws. Ja, ik lees het ook hier. Een ander onderzoekje. Dat ouders steeds gestrester worden. En angstiger over de toekomst van hun kinderen. Nou, mooie reden om zometeen eens te bellen met gezins- en opvoedcoach Linda de Groot.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, 1 Johannes 4, vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, dat weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. De dagtekst van vandaag, 1 Johannes 4, vers 13.

0: Ja, het is een heftig artikeltje wat ik las in het Reformatorisch Dagblad over gezinnen die veel stress ervaren. Zoveel stress als tijdens de tweede coronagolf, schrijft de krant. Nou, allemaal naar aanleiding van het onderzoek Staat van Gezinnen 2026. En ouders die geven daarin aan zich overweldigd te voelen of ervaren dat de grond onder hun voeten wegzakt. En daarnaast zijn veel ouders angstig over de toekomst van hun kinderen. Nou, ik was benieuwd, waar komt die stress vandaan? En vooral, hoe kan je hoopvol blijven opvoeden, ook als de toekomst niet altijd zo hoopvol lijkt? Nou, mooie aanleiding om weer eens te bellen met de gezins- en opvoedcoach Linda de Groot. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Nou, je hebt zelf 4 kinderen. Als je dit zo leest, dit onderzoek, gaat het bij jou thuis allemaal heel ontspannen? Of herken je die stress ook wel een beetje waarover geschreven wordt?
1: Nou, natuurlijk herken ik ook de stress. Want een hoop ballen die in de lucht gehouden moeten worden natuurlijk. Ja. Dus stress en een beetje tijdsnood. Ja hoor, ik denk dat dat iedereen wel bekend is. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik noemde net een aantal stevige uitspraken. Zo kan ik ze toch wel klassificeren van ouders. Ja, zie je dat overweldigd gevoel ook wel eens terug bij... Ja, misschien wel jezelf of anders de ouders die je spreekt?
1: Ja, absoluut. In mijn werk bij het platform Christelijk Opvoeden spreken we natuurlijk heel veel ouders die stress en spanning ervaren. Maar niet alleen stress, maar ook dat overweldigende gevoel. Hè, van doe ik het wel goed? En je ziet natuurlijk zoveel om je heen. Er zijn zoveel meningen en visies daarop. Dus eigenlijk die zoektocht van hoe doe ik het zo goed mogelijk? Wat we eigenlijk dus allemaal willen. Dat is denk ik een hele grote vraag bij opvoeders, ja.
0: Ja, nou is er zo'n onderzoek, hè, dat is allemaal vaak ook cijfers en getallen. Komt er misschien gelijk een voorbeeld bij je op waarvan je denkt... oh, dat is echt het overweldigende gevoel waarover geschreven wordt?
1: Ja, ze refereren in dit artikel natuurlijk ook heel erg terug naar de coronatijd. En dat soort dingen, hè, van dat alles op je afkomt en je het zelf moet doen. Ja. Maar ook de druk van financiën en kinderopvang, et cetera. En kijk, ik denk altijd stress is niet iets van alleen dit tijdstip natuurlijk. Hè. Dat is iets wat ieder tijdperk kent, zo zijn uitdagingen. Maar de bedreiging die wij in deze tijd hebben, is dat we veel te veel zien van anderen. Dus waar je vroeger alleen je dorpskerk had of het erf waar je op leefde, is nu letterlijk de hele wereld natuurlijk aan onze voeten. Dus ik geloof dat je brein echt overprikkeld raakt van al het wereldnieuws en alle invloeden. En dat dat niet echt helpend is aan hoe we rustig onze opvoeding kunnen doen, zeg maar.
0: Nou ja. Zou de oplossing dan kunnen zijn om gewoon niet op social media te gaan?
1: Dat kan inderdaad voor sommigen zeker een oplossing zijn. Of in elk geval erover na te denken. Hoe laat je het nieuws tot je komen? En wat kan jouw hoofd daarin wel en niet aan? Ja, want ik zie wel... Ja, want dat maakt dat je allerlei prikkels krijgt... waardoor angst en verwarring in je gedachten komt. En je niet tot rust komt om eens even rustig te reviewen van... hoe gaat het eigenlijk in mijn gezin en hoe doe ik het eigenlijk?
0: Nee. Ja. Ja. Maar goed, dus dan zet je de televisie aan of dan lees je de krant... en dan hoor je misschien het nieuws op de radio. En dan is er alsnog een onzekere toekomst. Want dat las ik ook, dat er dus angst is voor de toekomst. Dat het ook een grote rol speelt in de stress. Mm-hmm. Dus gewoon eigenlijk alle media de deur uit. Is dat de conclusie?
1: Nee, dat is zeker niet de conclusie. Want dan zouden we onze kop in het zand steken. Ja. Maar ik kijk dus we moeten gewoon in de tijd waarin we leven... continu zoeken naar onze identiteit in Jezus. En wat vertelt God ons? En uiteindelijk, dat vind ik zo mooi, hè? Als je die Bijbeltekst in Matthäus 6, vers 34... van maak je geen zorgen over de dag van morgen. Die heeft genoeg over zijn eigen problemen. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Want als je hoofd wel vol zorgen zit... dan kan dat heel leeg voelen natuurlijk, hè, zo'n tekst. Mm-hmm. Maar ik vind het dus mooi dat dan Jezus is eigenlijk... Kijk, als ik kijk naar ons als opvoeders... zijn wij continu aan het... streven, doen. We willen het zo goed mogelijk doen. Maar Jezus is ook heel veel aan het werken, aan het geven en aan het delen. Maar hij kiest er ook voor om af en toe gewoon daar even uit te gaan. En eventjes tijd met zijn vader te besteden. En weg te gaan van de menigte. Dus als je vraagt van hoe kunnen we dan hoop putten in een onzekere toekomst? Ja, dan denk ik, dan is dat de grootste les die Jezus ons geeft. Van als we dan eens even uit dat doen en streven gaan, ook af en toe even uitzoomen. Inderdaad, even weg van het wereldnieuws of de meningen van anderen. Maar God, wat heeft u tot mij te zeggen? Welke openbaring kunt u mij geven? Zodat je het echt even vanuit een ander perspectief kunt bekijken. Ja.
0: Ja, mooi. Mooie tekst inderdaad. Matteüs 6, vers 34. Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Nou, die zouden we op een tegeltje kunnen plakken.
1: Ja, nou zeker. Ja, het haalt even in perspectief dat wij als mensen kunnen een heleboel doen. Maar ten diepste moeten we onze rust en identiteit halen bij God. En hij kan je die bovennatuurlijke rust geven die de wereld je niet kan geven. Nee. Dus dat is de bron waar we continu naar terug zouden moeten gaan. Ja.
0: Ja. Nou, mooi, dankjewel. Linda de Groot, gezins- en opvoedscoach. En meer praktische tips te vinden bij Platform Christelijk Opvoeden. Dankjewel, Linda.
1: Graag gedaan.

0: Michael W. Smith en A Million Lights. 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schimmel en lekkages komen steeds vaker voor in huurhuizen, schrijft het AD. Vorig jaar deed de huurcommissie 100 onderzoeken per week naar dit soort misstanden, veel meer dan het jaar ervoor. De tientallen opgepakte pro-Palestijnse demonstranten in Den Haag hebben geen goed woord over voor het optreden van de politie bij het protest gisteravond bij de Tweede Kamer. Agenten zouden agressief zijn geweest en op betogers hebben ingeslagen. En wie op zoek is naar een hypotheek moet snel toeslaan, want de rentes schieten omhoog, schrijft de Telegraaf. De oorlog in Iran is de boosdoener. Banken zijn bang dat daardoor de inflatie toeneemt.
2: Groot nieuws update.
0: 12 christelijke organisaties roepen de kerken in Nederland op om in actie te komen tegen abortus. Ze maken zich zorgen over de toename. In 2 jaar tijd is het aantal abortussen met 27% gestegen naar bijna 40.000 per jaar. De organisaties, waaronder Schreeuw om Leven en de NPV, hebben deze week een brief gestuurd naar alle kerken in Nederland. En een christelijke apotheker in Nieuwegein zorgt voor ophef in de Tweede Kamer. Hij verkoopt geen morning-after-pillen, spiraaltjes en abortusmedicatie omdat hij het leven wil beschermen. Afgelopen weekend werd hij in een opiniestuk in de Volkskrant beschuldigd van discriminatie. En de minister van Volksgezondheid twijfelt nu of de apotheker zich op gewetensbezwaar mag beroepen. De SGP en de ChristenUnie nemen het voor hem op. Een apotheker hoeft niet alle medicijnen te leveren zolang hij doorverwijst. De brancheorganisatie gaat met de apotheker in gesprek. En er is iets grondig mis op het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk in Nederland, blijkt uit een onderzoek door een extern bureau. Medewerkers voelen zich sociaal onveilig en durven hun zorgen niet uit te spreken. Aanleiding was een artikel in het Nederlands Dagblad afgelopen najaar, waarin oud-medewerkers vertelden over de slechte werksfeer. Het bestuur is daarna opgestapt en de kerk zegt nu te werken aan herstel van vertrouwen. En Israëlische archeologen denken dat ze het Bijbelse dorp Bethsaida hebben gevonden. Dat was de geboorteplaats van de discipelen Petrus, Andreas en Filippus. Bij de opgraving aan het meer van Galilea zijn een oude kerk en een huis uit de eerste eeuw na Christus ontdekt. Volgens de onderzoekers wijst alles erop dat dit Bethsaida is, meldt All Israel Nieuws. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend eerst bewolkt en enkele buien met in het oosten een kleine kans op onweer. Vanmiddag vaker droog en meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen. Wat zijn er een hoop mooie dingen om naar uit te kijken. Zometeen om 7:45 de overdenking van Kees Posma. Ook muziek van de Opwekking Band. En nu eerst Megan Woods.
5: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

vorig jaar op nummer 49 in de Opwekking Top 100. En waar die dit jaar staat, ja, dat gaan we vanaf morgen horen. Hè? De Opwekking Top 200. Vanaf morgen 7 uur hier op Groot Nieuws.

0: Granny Cash en Jesus All Along. Het is tijd voor de overdenking van Kees Posma. Mooi dat al zijn overdenkingen beginnen met Jezus. En deze overdenking heet dan ook Jezus leidt met ons mee.
1: Wat zeg je eigenlijk op zo'n moment? Het meisje lag links van me in een wit kistje. Haar gezichtje een beetje opgemaakt, zodat ze zou lijken op wie ze was geweest. Maar ze was er niet meer. Ze zou moeten springen en dansen, haar broertjes moeten uitdagen en zo nu en dan haar ouders tot wanhoop moeten drijven. Dat doen meisjes van 9 nou eenmaal. Ik kijk naar een groot aantal knuffels, waarschijnlijk haar favorieten, die rondom haar hoofd en lichaam zijn gepositioneerd. De rij wordt korter. Het is bijna mijn beurt. Wat zou Jezus hebben gezegd en gedaan als het zijn beurt was? Hij zou vast niet zo besluiteloos zijn geweest als deze struikelaar. Hij zou immers als geen ander met deze ouders kunnen meelijden. Meelijden in de rauwe werkelijkheid van het leven. Hij is de enige die dwars door de buitenkant kan kijken. Een spade dieper graaft. Het dekseltje van ons witte kistje moeiteloos en liefdevol optilt. Er kwam in die 33 jaar dat hij, als ons leefde, verleiding, moeite en pijn op hem af. Hij had honger en dorst en vaak had hij geen plek om even te rusten. Was meestal druk, werd soms overweldigd door een mensenmassa die iets van hem wilde. Werd rechtvaardig boos, moest soms huilen. Hij was volledig God, maar ook volledig mens. 100% van beide. Er is daarom niemand, ook jij niet, die een vuist naar de hemel kan maken en kan zeggen: u begrijpt niet hoe ik mij voel. U begrijpt niet waar ik doorheen ga. Jezus is geen CEO van een bank die advies geeft aan iemand die onder de armoedegrens leeft. Of een politicus die vanuit een ivoren toren raad geeft aan hen die het leven niet zien zitten. Nee, Jezus is afgedaald uit de toren om bij ons te wonen. Hij heeft de lift naar beneden genomen om ons te ontmoeten bij de ingang. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Ik weet zeker dat hij niet alleen kan meelijden met deze ouders die hun kindje hebben verloren, maar ook met mijn ongemak en het ongemak van de honderden voor en achter in de rij. Hij huilde zelf immers bittere tranen om Jeruzalem, maar ook bij het overlijden van zijn goede vriend Lazarus. Hij rouwde hartstochtelijk om degenen die er niet meer waren. Verdriet, als liefdestaal gericht aan iemand die niets meer terug kan zeggen. Gecondoleerd, sterkte met jullie verlies, weet ik met gebroken stem uit te brengen. Een ongemakkelijke knuffel en een klopje op de schouder. Fijn dat je bent gekomen, dat waarderen we, zegt de vader. Ach, het is niet veel. Gelukkig sluit Jezus de rij en vult hij aan waar ik opnieuw tekortgeschoten ben. Dit vaarwel is een tot straks, hoor ik hem fluisteren, terwijl hij de ouders omhelst en het meisje over haar gezichtje strijkt.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
24: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit.

0: uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
1: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze voerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk.
6: Een hele goede morgen. From the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, zingt Paul Wilber zometeen.
7: Mijn internet is traag, maar ik wil de show.
8: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
7: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
8: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil sneller dan snel.
10: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
14: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
13: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.

0: Nu alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
2: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De nieuwe morgen.
9: Met Joeri van der Geest.
8: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Ja, het is allemaal begonnen voor deze man, Paul Wilbur, met een gitaar van $20. Hij was 8 jaar jong en zijn vader, ja, die drukte hem opeens zo'n gitaar van nog geen $20 in zijn handen. En hij zei, ja, je moet elke dag een half uur oefenen. Dat was de afspraak, of hij nu zin had of niet. En nou, uiteindelijk heeft het hem wel ergens gebracht, die Paul Wilbur. Namelijk hier op Groot Nieuws Radio op deze woensdagochtend, waar hij te horen was met Praise Adonai. Nou, kijk er even naar het weerbericht van vandaag. Dan zie ik dat er vanochtend nog flink wat buien zijn. Zelfs nog kans op onweer. Maar in de middag breken de wolken. Er wordt het 15 tot 18 graden. Dus ja, wat trek je nou vandaag aan? Een spijkerbroek vandaag, dat is zo gek nog niet. Want kijk ik in de geschiedenisboeken, ja, ik ben van alle markten thuis, dan zie ik dat Levi Strauss het patent vandaag kreeg op de spijkerbroek in 1873. Dus dat is dan vandaag. Hij heeft zelf, fun fact, nog nooit een spijkerbroek gedragen. Want ja, het was werkkleding. Voor de cowboys, voor de mijnwerkers, voor de houthakkers. En Levi Strauss zelf, ja, dat was een rijke koopman. Dus die droegen natuurlijk geen spijkerbroeken. Nou, voor komend weekend zou je die natuurlijk ook kunnen dragen. En gelijk even kledingadvies vanaf mijn kant. Het kan 30 graden worden, dus een t-shirt van Groot Nieuws Radio, dat zou nog niet zo'n hele gekke combinatie kunnen zijn. Via de website van Groot Nieuws Radio kun je t-shirts bestellen. Dus nou, voor komend weekend op opwekking tijdens de Pinksterconferentie, een spijkerbroek gecombineerd met een hoopvol t-shirt. Het is zo gek nog niet.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is 1 Johannes 4, vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. De dagtekst van vandaag is 1 Johannes 4, vers 13. En zometeen ga ik even bellen met Nienke. Nienke uit Zeewolde. Er staat namelijk iets bijzonders te gebeuren voor haar komend weekend. Ze gaat belijdenis doen in haar geloof.

0: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: belijdenis doen met Pinksteren. Bewust uitspreken dat je gelooft op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een mooi moment. En in veel kerken is het dan ook een goed gebruik om dat met Pinksteren te doen. En zo ook in de protestantse gemeente in Zeewolde. Daar doen aankomende zondag 5 mensen belijdenis. Waaronder de 43-jarige Nienke Heinsbroek. Ja, geloof is een rode draad in haar leven, maar lang zocht ze naar het juiste moment en de ruimte om belijdenis te doen. En komende zondag, dan is het zover. Goedemorgen, Nienke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het met de spanning momenteel, een paar dagen van tevoren?
1: Het gaat goed, ik ben oké.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké. Is het nog spannend om iets, zoiets te doen voor zoveel bekenden?
1: Ja, ik heb wel inderdaad wat vrienden uitgenodigd en familie. Het is wel spannend om daar te staan, maar het gaat helemaal goed komen.
0: Oké. Hoe bereid je voor op een belijdenis?
1: Nou, we hebben eigenlijk met de dominee hebben we wel gesprekken gehad over jouw weg met God in het leven en de Heilige Geest. Evangelie van Marcus gelezen. En dan word je toch wel bewust meer van dingen. En door daar samen over te praten is gewoon heel mooi.
0: Ja, want sommige kerken die hebben bijvoorbeeld een doopdienst. Andere kerken hebben weer een belijdenisdienst. Wat houdt een belijdenis precies in? Waar ga je zondag belijdenis van doen?
1: Nou, eigenlijk belijdenis van je geloof. Dus je laat zien. Vroeger ben ik al wel gedoopt. Maar ja, nu laat ik eigenlijk zien voor mezelf, voor God en voor de kerk. Van, ik ben fan van Jezus. Ik wil Jezus volgen. En dat is gewoon een mooi moment.
0: Ja. Ja, en waarom vind je het belangrijk om belijdenis daarvan te doen?
1: Het is eigenlijk toch een soort van geëikt moment, zeg maar, om daar weer even om die stop in stap te zetten, om daarbij stil te staan. Dat is gewoon een soort van. Wat een vriend van mij ook zei, eigenlijk een soort ook van statement maken. En dat vind ik mooi.
0: Ja, en ook ten overstaan van vrienden, familie, maar ook van de gemeente. Als het ware dat iedereen het mag zien, dat je fan van Jezus bent, zoals je het zelf zegt.
1: Ja, dat zeiden tegen mijn nichtje Charlotte van. Eigenlijk
0: beleid
1: is eigenlijk dat wat je fan bent van Jezus.
0: Ja, wauw. Ja, precies. Oké, wauw. En misschien een persoonlijke vraag, maar goed, je doet er belijdenis van. Wat maakt het dat je fan bent van Jezus?
1: Nou, eigenlijk is het Jezus is de rot in mijn leven. En in een wereld dat er eigenlijk heel veel afleiding is op dit moment. Hè, wat er gebeurt, onrust in de wereld. Maar ook heel veel andere afleiding. En je maakt ook veel mee in het leven. Ook mensen verloren. En dat maakt je toch wel weer even bewust van. Wat gebeurt er eigenlijk? En waar is mijn rots? En vriend zou eigenlijk ook. Jezus geeft innerlijke vrede die de wereld niet kan geven. Dus dat is gewoon. Iedereen is op zoek. Maar dit is echt de oplossing.
0: Ja, precies. En normaal gesproken, bij een, als je fan bent van een voetbalclub, dan loop je in shirtjes rond en andere dingen. Maar hoe kunnen andere mensen zien dat je fan bent van Jezus?
1: Nou, ik loop nog niet in een voetbalshirtje rond.
0: Nee.
1: Maar ik probeer wel naar de andere mensen wel een voorbeeld te zijn of zo over te hebben.
0: Ja,
1: op een goede manier.
0: Ja, gaaf. Mooi dat je dat deelt, Nienke, en dat je daar belijdenis van wilt doen. En het lied dat ook zal klinken komende zondag, dat is een lied van Lauren Daigle, het lied Thank God I Do. En wat zegt dat lied jou?
1: Nou, ik ben eigenlijk superfan ook van Lauren. En eigenlijk is het min of meer God bedankt dat ik u ken. Hè. Dus u bent mijn zuurstof, mijn houvast, bron van het leven. En dat vind ik gewoon echt een heel mooi en gaaf lied. Eigenlijk van. Bedankt ook voor mijn levensweg. En bij u ben ik thuis.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Mooi. Nou, alvast welkom bij de club, Nienke. Nienke Heinsbroek, dank je wel. En een hele mooie dienst aankomende zondag. We gaan nu alvast luisteren naar jouw belijdenislied. Thank God I Do van Lauren Daigle.
1: Dank je wel.
0: Doeg.

0: do. Lorne Daigle en Thank God I Do. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Ongelukken op honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn niet meegenomen in de officiële politiecijfers. Ambulances registreren op die plekken 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Handhavers van de NS gaan vandaag voor het eerst op pad met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken. De test duurt 1 jaar. En de demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze keihard door de politie zijn aangepakt. Ze zouden klap hebben gehad met een wapenstok.
2: Groot nieuws update.
0: De VVD wil een einde maken aan thuisonderwijs voor strenggelovige gezinnen. Op dit moment hoeven ouders hun kind niet naar school te sturen als geen enkele school past bij hun geloof. Vooral gezinnen uit de reformatorische hoek maken daar gebruik van. De staatssecretaris van Onderwijs gaat nu onderzoeken hoe ze die regeling kan afschaffen. En oud-politicus Leen van Dijk is woedend op zijn eigen partij, de ChristenUnie. De partij heeft haar standpunt over asielzoekers aangescherpt en steunt nu strengere maatregelen. Van Dijk was vroeger fractievoorzitter en kan er niet langer over zwijgen. Volgens hem raakt de nieuwe koers aan het bestaansrecht van de partij, zegt hij in Dagblad Trouw. En 12 christelijke organisaties roepen de kerken in Nederland op om in actie te komen tegen abortus. Ze maken zich zorgen over de toename. In 2 jaar tijd is het aantal abortussen met 27% gestegen, naar bijna 40.000 per jaar. De organisaties, waaronder Schreeuw om Leven en de NPV, hebben deze week een brief gestuurd naar alle kerken in Nederland. En Israëlische archeologen denken dat ze het Bijbelse dorp Bethsaida hebben gevonden. Dat was de geboorteplaats van onder meer de discipelen Petrus, Andreas en Filippus. Bij de opgraving aan het meer van Galilea zijn een oude kerk en een huis uit de eerste eeuw na Christus ontdekt. Volgens de onderzoekers wijst alles erop dat dit Bethsaida is, meldt All Israel News. En dan nog het Groot Nieuws Radio Weerbrief van Buienradar. Vanochtend is het eerst bewolkt met enkele buien en in het oosten een kleine kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
3: Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
4: Van de Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen de overdenkingen horen van Kees Posma. Ook Ruben Morgan onderweg naar Sela. Dit is Juich Hosanna.
5: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

0: Lekker zeg. Juich Hosanna hoorde je van Cela. Komt uit 2009, uit de tijd dat Albert Smelt van Trinity nog bij Cela zong. Gaat over Palmzondag, over Jezus die Jeruzalem binnenrijdt. Niet op een paard zoals een koning hoort, maar op een ezel. En toch juicht de hele stad hem toe. Hosanna roepen ze. Juich Hosanna. Het is 8:08 op deze woensdagochtend. En collega Martin van achter de schermen, je bent weer even terug de schoolbank ingegaan,
1: ja,
0: begreep ik.
1: Heel eventjes. Ja, je zou het in alle voorbereidingen op opwekking natuurlijk bijna vergeten. Maar terwijl jij je tent van de vliering plukt, zijn er een hoop scholieren aan het zweten, nog tijdens de examens. Het is belangrijk om hen niet te vergeten. Dus ik dacht, ik ben eens even in de examens van vandaag gedoken. Wat staat er op het programma? En ja, natuurlijk heb ik daarbij even wat oefenexamens doorgenomen. Gewoon om even te checken of het nog ergens opgeslagen staat. Nou, dan beginnen we met het vak Duits. Dat staat vandaag op de planning voor de HAVO-scholieren. Nou, dat examen doornemen ging niet bepaald wonderbaar, zullen we maar zeggen. Geen woordjes stampen, maar vooral teksten lezen en uitleggen. Ik heb even gegraven en kwam qua grammatica niet verder dan het rijtje Mietnacht, Bytezeit, Fonsu, Aus. Maar eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee meer hoe ik dat moet gebruiken. Dan komen we bij biologie. Dat staat ook op de planning van vandaag. Ik scan er even doorheen, maar ik ontdekte al gauw dat ik helemaal niet ver kom zonder BINAS. Ik weet niet of je nog weet wat dat is, een BINAS.
0: Heb
1: je,
0: nooit
1: dat gedaan. Is zo'n boek waarin allemaal alle elementen dingen staan. Ja, die heb ik niet meer in de kast, dus ik heb maar gewoon overal het woord fotosynthese ingevuld in de hoop dat ik tenminste één keer goed zat. Ja, het vak drama. Ja, ik vroeg me eerlijk gezegd hoe dat dan getoetst wordt. Moet je dan een toneelstuk opvoeren in de gymzaal? Nou, dat gaat te diep voor nu, maar het leek mij verrassend leuk. Dus ik ben maar overdreven hard gaan huilen dat ik daar geen examen in heb gedaan. Ik barstte uit in een musicallied. Zoveel drama dat ik geloof ik wel geslaagd ben. Maatschappijwetenschappen. Volgens mij heette dat maatschappijleer bij mij vroeger. Maar ik dacht kat in het bakkie. Maar dat oefenexamen voelde eerlijk gezegd als afstuderen op rechten. Mijn idee was dat ik met het uitleggen van de trias politica en een beetje debatteren wel wist hoe het werkte. Maar blijkbaar heb ik dat verdrongen. Dus bij deze niets dan respect voor wat alle examenkandidaten allemaal moeten weten. En tot slot het vak Engels. Ja, mijn vrouw en ik hebben ooit de fantastische dramaserie The Crown gekeken op Netflix over het Britse koningshuis. Lang verhaal kort, dat is niet genoeg om te slagen.
0: Alright, nou heel veel succes vandaag als er examens op je programma staan.

0: Eben Morgan en Stil hoorde je. Het is 9:15 en daarmee tijd voor de overdenking van schrijver Kees Posma, schrijver van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking, ja, die heb je misschien al een keer gehoord. En ik vond hem prachtig. Jezus is zachtmoedig.
1: Een slechte keuze die ik ouders wel eens zie maken, is dat ze hun kinderen meenemen naar een speelgoedwinkel om voor een ander kind een cadeau te kopen. Dat loopt zelden goed af. Het jonge grut komt de winkel binnen struikelen en waant zich in de peuterhemel. Alles op ooghoogte maakt geluid, geeft licht en licht voor het grijpen. Als het wolkje van moeder nee op het orkest krijgt, voel je de spanning stijgen. Het begint met een kreuntje, gevolgd door een huiltje. Bij een tweede nee kunnen alle verkleinwoorden de kast in. Het kind schreeuwt, trekt de aandacht, met name ook van andere ouders en van de jonge medewerker die zich nog niet kan inleven in wat moeder lief hier doormaakt. Kleine Thijsje, het prinsje, ontdoet zich van zijn masker en gaat op de grond liggen en doet dan wat alleen kinderen kunnen. Als mama hem van de grond pakt, lijkt hij ineens 40 kilo zwaarder en zo glibberig als een slang. Probeer een boze peuter eens in zijn autostoeltje te krijgen en je zult zien waar kinderen van dit formaat toe in staat zijn. Mama grist snel een Lego-setje uit de schappen en lispelt dat Thijsje nog niet jarig is. Jezus zegt over zichzelf dat hij zachtmoedig is. En zachtmoedigheid betekent zoiets als dat je makkelijk aan de hand mee te nemen bent. Het tegenovergestelde van Thijsje, zeg maar. Maar zachtmoedigheid is veel meer dan de afwezigheid van drift of trots. Iemand die zachtmoedig is, zoals Jezus dat is, is iemand die geduldig het onrecht verdraagt als hij onderdrukt wordt, zonder bitter te worden. Als hij vandaag eens 20 minuten zou geven aan het lezen van een evangelie naar keuze, dan zie je daar dat de perfecte Zoon van God nogal wat te verduren kreeg. Hij werd beschimpt, uitgelachen, op de proef gesteld. Er werden diverse aanslagen op zijn leven gepleegd. Hij werd niet begrepen. En hij was met name geliefd om wat hij deed. En niet zozeer om wie hij was. Dat is genoeg om het bijltje erbij neer te gooien, zou je denken. Maar Jezus? Jezus ging door. Hij was namelijk zachtmoedig. Hij was makkelijk aan de hand mee te nemen. Die hand, dat was de hand van de Vader. Een wenk van mensen om in hun kamp te komen, beantwoordde hij zelden. Een opdracht van zijn Vader daarentegen voerde hij meteen uit. Jezus was een God-pleaser en niet een man-pleaser. Zou het niet fantastisch zijn als op onze uitvaart dit wordt gezegd? Hij was makkelijk aan Vaders hand mee te nemen, zelfs als dat de moeilijkste weg bleek. Soms leidt Vader ons naar een plek waar het niet om ons draait, maar om iemand anders, zoals bij Thijsje. De opdracht is dan om simpelweg naar Jezus te gaan die zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Ga maar naar hem toe, hij is te vertrouwen, ook bij tegenwind.

0: de Ovekie Band. En wij houden van die God. Wow, is morgen dan... Nee, dan is vandaag de laatste keer Blessings.
1: Ja, dat is
0: van de
1: vandaag.
0: Week.
1: En morgen?
0: De Ovekie Top 100.
1: Gaan we alle opwekkingnummers gaan we eventjes omkeren. Dus ja. ik zie er naar uit.
0: Ja, de Ovekie 200 zelfs. Ik ben benieuwd hoe vaak we ons gaan verspreken. Ja, we doen het natuurlijk echt al jaren.
1: Het blijft de opwekking top 100, dat blijft het gewoon, denk ik.
0: Ja, nou, dit jaar dus maar niet echt. Ja, de opwekking 100 plus 100.
1: Ja, maakt niet uit. Wij hebben erop gestemd. Het zijn wat dat betreft de allermooiste. Dat hebben wij samen gezegd. Dus dat is belangrijk. En daar gaan we dan gewoon van genieten, hoe het dan heet. Al heet het, wat zullen we zeggen?
0: Ja, nou.
1: Johannes de Heer.
0: Nee, oké.
1: Er zitten ook Johannes de Heer nummers in, hè?
0: En 100%. Ja,
1: het zit echt alles. Prachtig.
0: Mooi gevarieerd. Ja. Mooi gevarieerd. Oké, dus... maar vandaag dan wel echt de laatste keer Blessings.
1: Ja.
0: Oké, van deze week.
1: Van deze week. We gaan niet weg. Volgende week zijn we er gewoon weer.
0: Maar dat is even goed om te weten. Want als je dan vandaag nog een blessing hebt, dan moet je dat echt vandaag doen.
1: Dat is waar.
0: Ja, oké. Nou, de eerste, die staat er vast.
2: De eerste blessing van de dag.
1: We beginnen vandaag met een muzikaal feestje voor Eduard van Dijk uit Hoofddorp. En als er één iemand een feest viert, dan vieren we natuurlijk mee. Ja. Maar dat geldt ook als je niet in een feeststemming bent, dan zijn we er ook. En dan hoop ik ook dat ik mooie muziek voor je heb. En is het nou zo, jullie zei het al, dat je graag nog een blessing wil doorgeven voor het Pinksterweekend, dan is dit het moment om eventjes een appje te sturen naar de studio. En wie weet kan ik nog wat voor je doen. Is het voor verderop dit jaar? Dan zou ik even naar de blessingsplanner gaan. grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: De website. Heel goed, zo meteen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van

0: Struik op vriendschap.nl.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Alles.

0: van Grootnieuws Radio en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
6: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer.

0: Hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
4: Ja, bedankt voor het advies. De zender schakelt weer over op blessingsmodus. En de vraag is, ben jij klaar voor ontvangst? Waar kunnen we je met het radiosignaal bereiken? En hoe zit, lig of sta jij bij de radio vandaag? Je kunt je actuele luisterstatus nu doorgeven. Er kan ongelimiteerd naar de studio geappt worden. Er zit geen maximum op het aantal berichten. Maar mocht het in één bericht kunnen, dan is dat natuurlijk wel, heeft het wel onze voorkeur. Je kunt ook iets inspreken. Jouw vertrouwde stem op de radio, dat is toch het mooiste wat er is.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
12: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
13: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
20: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
23: Groot Nieuws.
22: Blessings.
23: Met Tim Hendricks.
22: Het christelijke radiostation.

0: alles wat je hebt mee naar de rivier. Brian Dirksen met The River hier aan de start van Blessings. En wie ook aan de start van Blessings staat, dat is Carola. Die meldt zich voor het strijkorkest. Ik zie een stevige strijkplank en de Mercedes onder de strijkijzers. Geen halfwerk voor Carola. Mariet is er ook.
1: Goedemorgen. Ik ben net klaar met sporten en even naar huis fietsen. Lekker ontbijten en... Begeleid met Blessings, komt alles goed. Fijne dag.
0: Zo is het. Goedemorgen. En Corina schuift aan met een bakje koffie. En hier de status van Jan Tiede, die zegt: ben op school, was precies op tijd. Is de docent er niet? Ik denk dat ze vergeten zijn het rooster aan te passen. Maar komt mij goed uit, kan ik nog even in alle rust mijn ontbijtje eten en alle tijd voor Blessings. Kijk, knap staaltje omdenken, Jantine. Rita die wenst ons een gezegende dag vanuit Delft. Groeten terug. En Leonie die zegt: ik heb net boodschappen gedaan. Nu naar huis voor wat e-learnings voor mijn nieuwe baan. En morgen alvast beginnen met klaarmaken voor het Amazing Grace Festival, waar ik heen ga met mijn zoon van het weekend. Gaaf. Succes ook met je nieuwe baan, Leonie. Ronald die wacht vanuit het Isala ziekenhuis in Zwolle tot hij zijn lieve vrouw Maaike weer op mag halen na een heftige hartkatheterisatie. En Gerda die zegt: goedemorgen. Mijn kamergenootje Boukje uit Verwert en ik, we liggen hier in het ziekenhuis van Sneek en wij kunnen wel Blessings gebruiken. Nou, we gaan ons best doen voor jullie. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de Blessings van woensdag 20 mei 2026. En even een klein stukje planningsmanagement. Kijken we naar de programma-gids voor de komende dagen. Morgenochtend 7 uur, dan starten wij met de opwekking top 100. Geen Blessings, maar wel gewoon morgenavond wens. Vrijdag kun je ook de hele dag genieten van de opwekking top 100. Richting Pinksterconferentie opwekking natuurlijk. Hè. Ook daar zijn we dit jaar weer bij. Hebben de studio daar opgebouwd tussen al die andere tentjes. En we nemen je weer helemaal mee en vieren samen het Pinksterfeest. Maar nu... de Blessings van vandaag. En dit is de eerste. 1000 halleluja's komen jouw kant op. Eduard van Dijk uit Hoofddorp. Mijn echtgenoot Eduard, zegt Ingrid van Dijk, wordt zaterdag 23 mei 60 jaar. En daarom, Eduard, deze plaat. We zijn dankbaar dat we het mogen vieren. Gaan vieren met ons gezin. En een week later, op 30 mei, met een praise en receptie met genodigden. We wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe met je blijvende passie voor onze Heer. Deze is voor jou, lief van Ingrid, ook namens Gabriel en Eline en Boas natuurlijk. Deze plaat cadeau voor je 60ste verjaardag. 1000 halleluja's met de Opwekking Band.

De Opwekking Band met 1000 halleluja's. Mirjam die is al aan het inpakken voor opwekking. Kratje wordt netjes tot de rand toegevuld met campinggear. En Klaas die gaat ook morgen. Morgen gaat hij. Hij heeft hier de oude pas van vorig jaar nog. Ik weet niet of je daarmee binnenkomt, Klaas. Maar je kan het proberen. Henk Fernhout stuurt ons ook een bericht. En Henk, jij wil graag een blessing doorgeven aan jullie schoondochter Rianne. Rianne, maandag jongsleden geopereerd aan een hernia. En zeg je, wij hopen en bidden op een spoedig herstel. En daarom via de radio even de hartelijke groeten van papa en mama Fernhout voor jou, Rianne. En we gaan een plaat draaien. Dat gaat over de Heer die regeert. Te weten dat er iemand is die groter is, sterker is dan alles wat er in deze wereld is. Dat is toch heel fijn, lijkt mij. Ik hoop een bemoediging voor je. Christina Herwig uit Dussen. Deze plaat, In de Hemel is de Heer, van André van Zijl, heeft alles met jou te maken. Christina, van harte gefeliciteerd. Namens Pa Donker, die zegt, gefeliciteerd met je 43ste verjaardag vandaag. Ik wens je van harte God zegen toe met Peter en je 4 prachtige kinderen. En geniet maar van alles wat God op je pad brengt. En als het niet leuk is, vertel het hem maar. En ik bid dat je dicht bij hem mag blijven. Ja, dan lieve Christina, zegt Karin, zegt Antje, Lydia, Elsa en Jacqueline. Lieve Christina, van alle leden van de Vrouwen Bijbelstudiekring, ook van harte gefeliciteerd met je verjaardag. God zegen voor je nieuwe levensjaar. En de allermooiste herinnering die we aan je hebben is de volle aanbidding tijdens het door jou zingen van het lied In de Hemel is de Heer. En dus daarom speciaal voor jou, dit lied. Groetjes en een fijne dag gewenst van ons allemaal. Karin, Antje, Lydia, Elsa en Jacqueline.

Aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. André van Zijl met In de Hemel is de Heer. Wat een statement deze morgen. Wat niet betekent dat er geen lijden is. En dat weten we hier in het programma. Dat weten we maar al te goed. En dit bericht van Martijn Willemsen wil ik graag meenemen. Martijn, je zegt goedemorgen. Ik wil graag een blessing aanvragen voor mijn vrouw Irene. Irene Willemsen. Ik heb afgelopen maandag te horen, of wij hebben afgelopen maandag te horen gekregen, dat we ons wondertje in ontwikkeling weer terug moeten mogen geven aan onze Heer. Het was eerst goed met de hartslag, maar het is toch niet goed. En het is de tweede keer binnen een jaar dat we een stukje van onszelf zo moeten teruggeven aan onze Heer. Door dit alles is onze dank nog groter geworden voor onze drie gezonde kinderen. Allerliefste vrouw, lieve Irene, dit is voor jou. Liefs van je man, Martijn. 10,000 Reasons met Rand Collective Experiment.

Martijn, dank je wel voor het delen van deze blessing voor jouw vrouw. En voor het delen van een stukje verhaal. Wat we, maakt dat wij kunnen meeleven voor een stukje. En misschien ook herkenning voor anderen die het horen van vanmorgen. Rand Collective Experiment, 10.000 Reasons, hier vandaag. We gaan naar Hazeswoude-dorp met een plaat voor Dick en Jacqueline. Het Psalm Project hebben we meegenomen. We hebben ook Wim, Nanja, Hanna, Levi en Sarah meegenomen. Want dat zijn toch een beetje de hoofdpersonen hier in het verhaal. Ze zeggen, Jacqueline en Dick, deze week zijn jullie beide jarig. Alvast van harte. Ook hebben we dit jaar jullie 40-jarig huwelijksjubileum gevierd. God is trouw door deze jaren heen. Dat hebben we gezien. Lieve groet van Wim, Nanja, Hanna, Levi en Sarah. En dit lied voor jullie uitgekozen. We gaan er naar luisteren op Psalm 139.

0: Jacqueline. Psalm 139, de Psalm Project.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik krijg een berichtje van Linda, die zegt... Vrijdag is onze jongste dochter Diante jarig. 17 jaar geleden had ze een moeilijke start. Ze werd ruim 10 weken te vroeg geboren, woog krap 1000 gram. Pas na 99 dagen mocht ze naar huis. En nu maakt ze haar laatste examen wiskunde. Toen ze opgedragen werd, werd het lied Til mij op voor haar gezongen. God heeft haar in deze 17 jaar zeker gedragen. En lieve Diante, we zijn ontzettend trots op jou. En met liefde voor je aangevraagd. Opwekking 581. Dit is het lied dus van 17 jaar geleden. Til mij op met de Opwekking Band.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

waarschijnlijk herken je dit wel. How good it is to sing praise to the Lord. Wat het ook met jezelf mag doen. Je hoort Chris Tamlin en dit is Lucas, de zingende postbode. Hij meldt zich. Ben er weer bij in mijn werkauto, zingend onderweg in Nijkerk. En jullie gaan met mij mee. Nou, heel graag. Suzanne die zegt, sorry, ik schakel nu pas in. Even uitgeslapen. Geeft toch helemaal niet, Suzanne. Dat is belangrijk. Goed slapen. Mirjam die heeft ondertussen weer een kratje vol. Deze keer een kratje met lekkers voor het Pinksterweekend op opwekking. Gaan we naar Geldermalsen met de volgende blessing. Wij als Bijbelkring Gellicum. Vandaag willen wij onze trouwe leden Arie en Sylvia in het zonnetje zetten. Arie en Sylvia Welner uit Geldermalsen. Ze zijn vandaag 45 jaar getrouwd, mensen. Arie en Sylvia, jullie hebben geen makkelijke 45 jaar achter de rug. En ook nu hebben jullie met grote gezondheidsissues te maken. Maar al die jaren was hij in jullie midden. En daar leven en getuigen jullie van. Lieve Arie en Sylvia, wij wensen jullie nog veel gelukkige jaren samen toe met hem namens ons allemaal. Daan, Marco, Tabitha, Hans, Annemarie, Ida, Erik, Ad en Marian. En dit zijn Ellie en Rickert.

Ja, een van die fantastische liedjes van Ellie Rickert. Al die jaren mochten we speciaal draaien voor Ali en Sylvia Werner uit Geldermalsen. Namens de Bijbelkring speciaal voor jullie. Goed zeg, ja, dan naar Nieuwekerk met de volgende plaat. Waar zou ik zijn zonder jou, zegt Wim Bouwman tegen jou, Hanny Bouwman. Vandaag is de grote liefde van mijn leven jarig, laat Wim ons weten. Mijn allerliefste Hanny, moeder van onze 4 kinderen en 7 kleinkinderen. Nooit is haar iets te veel, terwijl ze druk is met haar werk in het verzorgingshuis. Ze druk met ons gezin en de mantelzorg voor haar oude moeder van 94. En ik zeg het veel te weinig, maar Hanny, we houden ontzettend veel van jou. Ik hou ontzettend veel van jou. Nog 2 weken, lieve schat, en dan mogen we lekker 4 weken uitrusten en samen weg op vakantie. Ja, ik ben onze lieve Heer heel erg dankbaar voor zo'n lieve vrouw als jij. En daarom ook vandaag dit lied voor je. Het is voor jou, van Wim.

0: zal maar voor je gezongen worden of aangevraagd worden. Annie, dat is jou overkomen bij deze. Niet zomaar gedraaid, nee, met een speciale reden. Waar zou ik zijn zonder jou? Christian Verwoerd. En ja, we leven met elkaar mee in goede en slechte tijden. Marinela die schakelt bijna iedere dag wel in. En het is leuk om even met jou, Marinela, ook jouw verjaardag te vieren. Want je bent jarig vandaag van harte. En ja, je zegt, ik ben heel erg dankbaar. Want na al die jaren zoveel pijn en afwijzing voel ik steeds meer de liefde van God. Want hij is goed. Dat is wel heel gaaf dat in jouw leven steeds meer naar boven mag komen. Nou, mooi. We zijn ook vandaag weer samen onderweg met een nieuwe Thijs en Jorieke. Wat zit er allemaal in vandaag?
1: Ja, het is vandaag een beetje een gekke aankondiging, Tim.
0: Wat dan?
1: Ik kondig natuurlijk altijd onszelf al aan.
0: Ja.
1: Maar vandaag kondig ik nog iets meer onszelf aan dan normaal.
0: Oh?
1: Een beetje mijzelf. Ja, het is wat ongemakkelijk. Maar ik heb het grote opblijfavondboek geschreven. En dat is een beetje, die is vandaag uitgekomen. Die komt vandaag uit.
0: Het grote opblijfavondboek.
1: En dat is eigenlijk in deze studio ontstaan. Door een uitzending met Michelle. Daar ga ik straks al dingen over vertellen.
0: Ja.
1: En daarom gaan we het vandaag hebben over waardevolle gezinsmomenten. Wat zijn dat voor jou? Wat zijn van die herinneringen van vroeger? Hoe bouw je het er zelf aan als je op dit moment een gezin hebt? En gaan inspiratie delen met elkaar. En ik ga nog iets bijzonders doen. Het eerste exemplaar is straks voor Jorieke.
0: Wat ontzettend goed, hé. Opblijfavond, ik heb er zin in. Straks dus lekker Thijs en Jorieke luisteren.

0: de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Wauw! Wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
8: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken. Conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal

0: ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
0: Zometeen Thijs en Jorieke. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar Blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
7: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe! Geeft ruimte. Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
15: Ja,
14: maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Queen en Anymore.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet mijn woord van vorig jaar, Thijs, moet ik weer een beetje uit het... Uit de stof halen.
2: We zaten in de auto en ik heb hier aan gedacht. Ik dacht, zal ik beginnen over jouw woord van vorig jaar? Maar ik vond het een beetje flauw, dus ik heb het ingeslikt.
0: Goed, ja, ik heb zo zelfreflecterend, mag ik dat zeggen? Ik heb een zelfreflecterend vermogen. Ik had hem zelf al door.
2: Wat was jouw woord van vorig jaar ook alweer? Help ons even herinneren.
0: Dat was positief. Komt goed.
2: Ja. Dat had je even nodig.
0: Jij zei elke keer van nee, dat woord moet je vorig jaar laten. Maar het was zelfs dat jij zei ja, is het zo'n dag? Ja, het is zo'n dag.
2: Nou, ik moet wel zeggen, het begon natuurlijk een beetje dat jij al... Je begon eigenlijk alweer wat uit te geven wat je eigenlijk nog niet had ontvangen. Ik heb het nu over tijd. Dat je dacht, de snelweg is weer open, de A30. Gaat ons heel veel tijd schelen.
0: Ik dacht echt, woe!
2: Jij begon serieus, kunnen we dan 7 minuten laten vertrekken? Ja, ik denk 7 minuten in mijn hoofd. Als je 7 over 6 sta ik nog steeds om 6 uur klaar. Dus ja, mij levert dat niks op.
0: Half 6 mijn wekker of 7 over 6 mijn wekker. Dat vind ik echt veel.
2: We gingen weer carpoolen. Jij reed vandaag. En wat kwamen we allemaal tegen? Neem ons even mee.
0: De papierbak. Eerst moest ik zelf nog de papierbak buiten zetten. Oh ja. Kan gebeuren. Dat was nog niet gebeurd. Toen bleek opeens dat ik was bij mijn auto.
2: Klinkt als had wel moeten gebeuren. Was nog niet gebeurd.
0: Daar zeg ik helemaal niks over. En toen mijn telefoon lag nog weer binnen. Dus ik moest weer mooi terughollen. Nou, dus toen was ik inderdaad iets later bij jou. Maar jij dacht dus de goede tijd. Maar ik dacht, ik ga toch de andere tijd. Nou, toen kwamen we dus, dachten van nou, nu scheuren we dus naar het werk. Nee, was er ergens een ongeval op de 28. Toen was er een ongeval op een andere weg. En toen dachten we nou, dan sneaken we hier eraf. Was er weer een wegafsluiting. Ja. Het was natuurlijk, het was me wat. Maar we bleven natuurlijk positief.
2: Ja, vond je?
0: Nee, best wel. Nee, je kan niet zeggen niet positief.
2: Ah, het werd zelfs een beetje lachwekkend op een gegeven moment. Dat je denkt, zit hij hier ook nog dicht?
0: Klopt, het werd een beetje lachwekkend. Maar los daarvan merk ik gewoon, hè, we zijn natuurlijk helemaal aan het preppen voor opwekking. Daar krijg je veel informatie tot je.
2: Ja.
0: Het overspoelt me allemaal een beetje.
2: Veel mailtjes, hè?
0: Veel vragen van collega's. Ik moet daar morgen al zijn. Dus ik voel wel van, ja, jongens, ik ben wel de eerste live-verslaggever daar ter plekke.
2: Hoe kom je aan zo'n apparaat, hè?
0: Dat heb ik nu gecheckt.
2: Ja. Oh, dat weet je.
0: Ja, dat komt allemaal. Maar ik moest opeens 100 dingen. Ja. Ik heb nog geen parkeerticket. Dan heb ik dat weer niet. Het overspoelde me allemaal even een beetje.
2: En het deed wel wat met je spanningsboog vanochtend, merkte ik. Want dan waren we 2 minuten iets aan het doen. En dan stuitte je weer. Oh, ik moet even dit mailtje sturen. Oh, hoe zit dit?
0: Ja, als ik dan overspoeld ben, dan ga ik echt van de hak op de tak.
2: Dus het kan ook wel eens in de uitzending dat terugkomt. Nou, ik denk, nu we eenmaal hier zitten...
0: Nu komen we gewoon in de hyperfocus van de uitzending. Eigenlijk zijn deze 2 uur nu echt heel goed voor mijn hoofd. Ik heb nu gewoon 1 taak. En daar focus ik me totaal op. En dat is ook geen straf vandaag, kan ik je zeggen. Want vandaag hebben we zo'n leuke ochtend. Want we vieren vandaag dat jouw allernieuwste boek is uitgekomen. Een boek zoals het er nog niet is. Niet door jou geschreven, maar sowieso. Het is zo origineel. En ik denk dat zoveel mensen hier zo ongelooflijk blij mee gaan zijn. Het is namelijk het grote opblijfavondboek. 52 creatieve ideeën voor onvergetelijke gezinsmomenten.
2: Een mooie samenvatting. Ja, hij is er eindelijk. Dat is altijd zo heerlijk als je er zo lang aan gewerkt hebt. En hij is zo ontzettend mooi geworden. Dus ik ben hier super blij mee.
0: Ja, maar dit is... Kijk, we kunnen natuurlijk niet alleen maar in superlatieven blijven praten.
2: Niet.
0: Ik zat ook heel kijken, hoe kan ik nou aan de mensen thuis uitleggen wat dit boek is? Maar gewoon elke bladzijde heb je gewoon een opblijfavond die van A tot Z wordt uitgewerkt. Stap voor stap wordt je meegenomen. Wat je moet voorbereiden. Hoeveel tijd het is. Je kan dus helemaal kiezen wat voor avond bij jou past. Het is ongelooflijk.
2: En het leuke is, het begon echt in deze uitzending, in deze studio. We hebben natuurlijk Michelle vaker gesproken. Ze was de gast in die opvoedserie waar we het vaak over hebben, omdat die ook bij onszelf veel impact heeft gemaakt. En zij zei daar dingen over die gezinstradities. Nou, ik zal er straks meer over vertellen. Mm-hmm. Maar dat heeft het zaadje geplant. En dat is uitgegroeid tot dit boek. En daarom vind ik het ook heel tof om hem hier vanochtend met jullie allemaal te kunnen presenteren.
0: En dat gaan we dus doen. We gaan het natuurlijk over hebben. We spreken ook nog hele leuke andere gasten, zoals Bert Bos van Trinity Witskenoord. Zij komt nog voorbij. We gaan natuurlijk een spel spelen, waardoor jij natuurlijk ook het boek kan gaan winnen. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd, wat is voor jou een onvergetelijk gezinsmoment? Nu of vroeger?
2: Praat lekker met ons mee. Deel het in de WhatsApp. Ook als je denkt, hey, ik heb vragen over dingen, praat lekker met ons mee. En je kunt ons ook altijd bereiken via grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Ik dacht even, welke website ga je nu noemen, maar...
2: Oh, je wil mijn eigen website? Nee, die weten mensen ook wel te vinden.
0: Meteen aanschaffen, maar oh, wat een boek zeg. Daar ben ik er blij mee, voor later vooral.

0: Michelle, Mike van Putten en Veilig in mijn armen. Er was nog iets waarvan ik merkte trouwens vanochtend waar ik ook niet geheel positief over was.
1: Nog iets? Wat dan?
0: Nee. Wacht, nu zeg ik het weer negatief.
1: Oh ja.
0: Waarvan ik bedoel, ik bleef eens positief, wel redelijk. We gingen er een beetje om lachen. Maar ik ging dus ook even dan de weer-app openen.
1: Ja, dat heb ik ook heel wat over gehoord, ja. Je vond dat je hier redelijk positief... Ik ben dus wel eens benieuwd als je er echt negatief zou zijn. Hoe zou het dan klinken? Want wat zag je in de weer-app?
0: Ja, ik zag gewoon alleen maar zon.
1: Heerlijk toch?
0: Nee, ik zag
1: lekker weer.
0: Nee. Als iemand nu nog tegen mij gaat kijken... Oké, van het weekend snap ik. Dat met opwekking is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
0: Je wil geen modder. Het wordt hartstikke lekker weer. Vindt het gros van de mensen. Maar goed, die teller van die temperaturen... die lopen maar op en op en op. Het houdt niet op. Ik zag 30. Ik zag 32 staan.
1: Ja.
0: Ja, toen dacht ik echt, ja, waar is het eerste vliegtuig naar IJsland? Kan ik vertrekken?
1: Nu kom je echt over als zo'n klagende Nederlander... waar het echt nooit goed voor is. Maar mag ik er één ding over zeggen?
0: Met dit weer hoor je mij helemaal niet klagen.
1: Nee, dit weer niet.
0: Maar dat komt omdat ik een beetje overspoeld ben. Ja. Hè? Dus ik kreeg gewoon een beetje... dat ik dacht, poef. Ja, dan wordt het warm.
1: Je filters zijn niet helemaal optimaal afgestemd. Laten we dat even zeggen. Hey, mag ik er één ding aan toevoegen? Wat ik helemaal meevoel met je. Het is nu dus 14 graden.
0: Ja.
1: Ik vind dus de overgang in een paar dagen tijd van 14 naar 30... dat vind ik eigenlijk niet te doen.
0: Ja.
1: Dus ik vind, je moet daar een beetje naartoe groeien. En op een gegeven moment denk je dan, nu gaat het wel.
0: Daar hebben we geen kans voor.
1: Nee,
0: het is gewoon bam, daar gaan we. Dus,
1: en nog meer wat je van het hart moet?
0: Nee. Dit was het eigenlijk wel. Nou, dat ik zin heb in deze ochtend. En dat ik hoop dat de mensen ook natuurlijk lekker mee gaan doen. Oh ja, nog één vraagje. Ik ben dus morgenochtend...
1: Donderdag, ja.
0: Donderdag, al op opwekking.
1: Ja.
0: Terwijl de deuren gaan officieel pas om 1 uur open.
1: Maar jij mag eerder naar binnen.
0: Wie zijn daar ook? Ja, ik weet, er zijn ook hartstikke veel mensen daar.
1: Ja.
0: Toch ook een beetje zo'n beeld dat ik daar dan een beetje soort roepen in de woestijn ben. Terwijl ik hartstikke veel moet doen natuurlijk. Hè. Ik moet natuurlijk lekkere mensen bijpraten.
1: Ja, ik zie vooral heel veel mensen die keihard aan het werk zijn.
0: Klopt,
1: dat jij daar tussendoor loopt. Je denkt, ja, hallo.
0: Mag ik je storen? Want het is natuurlijk echt het moment voordat echt het allemaal gaat beginnen.
1: Ja.
0: Dus ben jij daar al en denk je, ja, ik vind het hartstikke leuk als je langskomt. Stuur even een berichtje via de app. Kijk, zo doen we dat, Thijs.
1: Je gaat dat alvast even regelen. Kom me dan even ophalen met een golfkarretje. Dan kom ik zo naar je toe.
0: Nou, ik zat wel te denken, misschien heb ik even de step van mijn kind mee.
1: Oh.
0: Ik zal razen die reporter op een step.
1: En dan over de wegen. Dan kun je niet over het gras, want dat gaat vastlopen met de modder.
0: Dat snap ik.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de

0: is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Je hoorde de band Lef en Kijk omhoog. Op zaterdag mocht ik de hele dag met de band Lef optrekken.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ja, een heidag. Ja, hoe noem je dat, hè?
2: Een heidag.
1: Een heidag, ja. Ik mocht met allemaal thema's van... Ja, daar mag ik natuurlijk niks over zeggen.
2: Nee.
1: He, thema's en dingen natuurlijk van ja, eventueel, hè, een volgend album.
2: Ja.
1: Daar, ja, dan gingen we daar hele mooie gesprekken over voeren. Dat was gaaf, zeg.
2: Maar noem eens even iets. Wat heb je gedaan met ze? Heb je ze laten associëren? Heb je ze gekke spelletjes laten doen?
1: Nee. Ik voelde al... ik moet niet te gek doen.
2: Nee.
1: Niet van, nou, kijk wat voor creatieve dingen ik nu allemaal wel. Het ging gewoon wel echt over gewoon een hele goede, diepe gesprek met elkaar voeren. We hebben wel even introotjes geraden. Ik doe dat soort dingetjes.
2: Oh,
1: even,
2: ja,
1: even een beetje inkomen. Maar ze hebben een leuke reel gemaakt op hun Instagram.
2: Wie was daar het beste in?
1: Wie had er gewonnen? Nou, volgens mij Freek toch.
2: Toch
1: net,
2: wel?
1: Net aan. Oh, ja. Ja, ik moet hem toch die eer geven. Maar hè, ze was ook goed. Paar waren echt een stuk minder.
2: Een paar namen horen we niet, oké. Okay. Nee, is goed.
1: Een paar namen hoor je wat minder, inderdaad. Maar het was een hele toffe dag. Oh, er gaan we toch pareltjes komen?
2: Oh, gaaf.
1: Ja, dat is wel heel, heel gaaf. Maar we gaan het nu over een andere parel hebben.
3: Thijs en Jorieke.
4: Bij Groot Nieuws Radio.
1: Het grote opblijfavondboek 52 creatieve ideeën voor onvergetelijke gezinsmomenten is het nieuwste boek van Thijs. Een boek zoals dat is er nog niet. En ik vind het echt te gek dat het boek er is. Gefeliciteerd, Thijs.
2: Ja, dankjewel. Weet je wat leuk is? Je had het net even over jouw bijdrage bij Lef. En eigenlijk heb je bij dit boek eenzelfde soort bijdrage gehad.
1: Nou,
2: ik
1: wel een beetje.
2: Zal ik even schetsen hoe dat ongeveer
1: schets het even,
2: is?
1: Ja.
2: Nou ja, we zaten hier op een ochtend. Ik denk dat het een dinsdagochtend was. Laten we gewoon net doen of het een dinsdagochtend was. De uitzending voor te bereiden. En ik zat een beetje na te denken van, ja, welk boek ga ik nu oppakken?
1: Van die honderden ideeën.
2: Maar ja, dat was wat schrijfruimte. Dus ik dacht, wat gaan we doen? En opeens zei jij... Je moet het opblijfavondboek gaan doen.
1: Ja, ik weet het nog echt. Ik kreeg altijd in de douche de beste ideeën. Die avond ervoor kreeg ik echt zo'n eureka-moment. Dat ik echt dacht, ja, maar waarom doe je dat niet? En dat zeg ik natuurlijk niet voor niks. Jij hebt met je gezin, doe je al jarenlang opblijfavonden. Heel veel mensen doen opblijfavonden, maar de meeste doen... gewoon, ja, logisch, gewoon film en chips of een spelletje. Wat hartstikke leuk is. Maar dan hoor ik al die verhalen van jou, wat je allemaal deed met je gezin. Dat je echt denkt, ja, weet je, het gros... dat mensen ook zeiden, ja, dat doet Thijs. Dat hoor ik altijd mensen zeggen, ja, dat is heel leuk voor je... maar dat kan ik natuurlijk zelf niet. Ik kan het niet bedenken, misschien uitvoeren... maar dan moet ik echt alle tools klaar hebben. Dat is gewoon niet te doen. Toen dacht ik, ja, maar zoveel mensen die zouden meer willen... maar hebben geen idee, dit boek bestaat niet... Je hebt al die ideeën.
2: En het leuke was, kort daarvoor had mijn vrouw dat ook gezegd. Ja, ik denk als deze twee zeer belangrijke vrouwen in mijn leven dat allebei zeggen, ja, dan heb ik dat maar uit te voeren.
1: Mm-hmm.
2: Ik werd daar heel enthousiast van. Ik weet nog dat we die ochtend meteen gingen brainstormen. Welke moeten er dan in ieder geval in? En ja, die godslijst die we toen hebben gemaakt. Heel veel van die ideeën zijn dus in dit boek uiteindelijk ook terechtgekomen.
1: Ja, zo tof, ontzettend, hè? Cool. Zo ontzettend cool. 52 ideeën voor elke week een idee. En... ja, kan je een beetje heel even een beeld een beetje schetsen van wat kunnen mensen verwachten?
2: Ja, het is heel divers. Want je hebt heel veel verschillende opblijfavonden. Je hebt heel veel verschillende energielevels waarin je denkt, wat gaan we nou vanavond doen? En ik dacht, het is ook leuk dat er voor ieder wat wils in zit. Dus er zitten hele creatieve avonden in waar je gewoon lekker met elkaar aan de slag gaat. Bijvoorbeeld met een tijdscapsule maken. Dus dan noteer je eigenlijk waar je zit je op dit moment in je leven. Welke muziek luister je? Welke films kijk je? Welke boeken lees je? En dat stop je dan in een tijdscapsule. Bijvoorbeeld een glazen pot zou dat kunnen zijn. En dan doe je wat voorspellingen, wat briefjes naar de toekomst. Je gezin van later, je maakt een paar mooie foto's met elkaar. Dat gaat allemaal in die pot en die berg je dan voor 5 of voor 10 jaar op. En dan pas mag je hem weer tevoorschijn halen. Maar er zit ook gewoon een escape room in. Je weet hoe gek ik ben op spelletjes. Want je denkt echt een escape room die je in je eigen huis kan doen. Met alle downloads erbij die je dan even moet binnenhalen. Want daar zat ik wel over na te denken. Ik heb natuurlijk heel veel quizzen, heel veel spelletjes.
1: Ja.
2: Ik dacht, ja, als je nou in dat boek ook alle antwoorden gaat zetten...
1: Nee, dat is niet leuk.
2: Dan weet je hoe dat gaat met kinderen. Is het toch heel verleidelijk om dat dan te gaan lezen?
1: Ik zou dat doen, ja. Ik zou dat doen.
2: Even spieken en dan weet je opeens alle antwoorden. Dat is niet leuk. Dus bij dat soort avonden zitten downloads die je op mijn website dan weer kan vinden... om te zorgen dat het niet allemaal al verklaart... verklapt is van tevoren.
1: En er zitten avontuurlijke avonden, samenwerkavonden, sportieve avonden, relaxte avondjes, creatieve avonden en echt kidsavonden. Dat is heel, heel grappig, heb je dat ook gedaan. En dat is dan ook weer allemaal weer onderverdeeld. Natuurlijk weer op leeftijd, de duur van de avond. Hoeveel, of je wel of geen voorbereiding, of het wel wat geld kost, geen geld kost. Nou, dan kan je dus allemaal kan je soort van kiezen wat op dat moment soort van bij jou en jouw gezin eigenlijk past. Ja, makkelijker kan je het gewoon eigenlijk niet maken.
2: En het leuke vind ik ook dat de kinderen daar zelf natuurlijk heel erg bij betrokken kunnen zijn. Want bij ons thuis gaat het zo dat ze op vrijdagochtend al zeggen: pap, wat gaan we vanavond doen? En vaak weet ik dat dan nog niet, maar dan ga je daar gedurende de dag over nadenken. En nu kan je natuurlijk al met elkaar een beetje denken: hè, wat zullen we komende opblijfavond gaan doen? Het hoeft natuurlijk niet vrijdag te zijn. Maar Jurike, ik heb dus net gezegd, jij hebt hier een belangrijke rol in gehad. Dus ik wil even naar een officieel moment toe.
1: Ja, het is de officiële boekpresentatie natuurlijk.
2: Ja, en ik heb hier het eerste exemplaar. En die eerste exemplaar wil ik heel graag aan jou geven.
1: Oh, dank. Thijs.
2: Want ook gedurende het proces ben je echt zo'n aanmoediger geweest die me elke keer weer hielp en me over die drempeltjes heen hielp. Dus ik vind het ook superleuk hoeveel creativiteit we hier kwijt kunnen. Dus je hebt hier ook een belangrijke rol in gehad. Dus het eerste exemplaar overhandig ik hier in de studio. Is voor jou.
1: Oh, hij is zo mooi. Oh, dankjewel. En ik vind het echt een eer. Ik sta voor het eerst in een dankwoord.
2: Je staat genoemd, jazeker.
1: Ja, dat voelt als zo'n groot eer, voelt dat. Dat vind ik echt heel tof. Super bedankt. En ik denk echt, ja, ik sta gewoon, wat ik zeg, ik denk dat zoveel mensen hier zoveel wat aan gaan hebben. En ik zelf dus ook gewoon voor mijn eigen gezin. En het leuke is ook, hè, je kan natuurlijk denken, oh, opblijfavond, ja, doe ik dat eigenlijk nog? Maar het is ook voor verjaardagsfeestjes kan je dit gebruiken. Van die vakantiedagen waar niet doorheen is te komen. Familieweekenden, kamp, school, clubactiviteiten. Daar zijn allemaal deze ideeën voor. Heel erg tof, Thijs. Ik ben zo blij dat dit er is. En het leuke is, je zei het al, eigenlijk is het idee dus ook ontstaan hier door onze vaste gast Michelle in de opvoedserie.
2: Klopt, ja, want wij waren thuis al wel een beetje begonnen met opblijfavonden. Een beetje, hè, zo rond 8 jaar of zo, dan begint dat vaak een beetje. Maar we waren nog wat zoekend. En we zaten inderdaad een beetje op het niveau van, ja, of een spelletje of een filmpje kijken. En toen spraken we haar in die opvoedserie en daar klikte iets bij mij. En ik dacht, ja, we gaan hier een vast moment van maken en we gaan proberen om daar hele onvergetelijke momenten van te maken. En ik heb een klein stukje opgezocht van wat ze er toen over vertelde.
5: Rituelen zijn belangrijk. Gewoon familierituelen. Dingen waar het later, de oude of je volwassen kind, die denkt, oh, wij deden het zo. En dat kan dingen zijn als hoe je kerst viert. Ook de verjaardagen, maar ook kleine dingen. Wij hadden bij ons altijd vrijdagavond gezinsavond. En deden we leuke dingen. Hadden we altijd pizza met elkaar en deden leuke dingen. Maar ook dat kan echt van alles zijn. Maar rituelen, weekrituelen.
1: Ja, want jij zegt ook inderdaad, houden we bepaalde tijden een familiemoment.
5: Ja.
1: Dat kan ook zo'n soort ritueel kan dat zijn.
5: Dat kan een ritueel zijn. Ja, bouwen herinneringen in.
1: En dan kan je leuke dingen kan je dan doen.
5: Ja.
1: En ook soms één kind speciaal in een schijnwerper zetten.
5: Ja, precies. Gewoon even, deze week is het jouw avond. En jij beslist wat we gaan doen. Ook bijvoorbeeld op vakantie gaan. Hè? Bijvoorbeeld dat je dan in de vakantie zeg, we hebben zoveel dagen waar we gewoon gaan rusten of leuke dingen doen, maar deze dagen dan mag jij kiezen wat de hele gezin gaat doen.
1: Oh ja.
5: En als je dan zie je de uniekheid van elke kind. Die ene kind die gaat, we moesten allemaal gaan winkelen. Die andere kinderen moesten we een wandeling doen en nog eentje gingen we naar een museum of zo. Dus dat soort rituelen.
1: Ja, en een bijzondere herinnering krijg je dan, denk ik ook. En dan zeg je nog, geef complimenten aan elkaar. En ook doe soms gewoon gekke dingen met elkaar in deze fase.
5: Ja, nou precies. Nou, verzin maar iets hele creatiefs, zodat je kind het nooit vergeet. Ik weet nog, in Nieuw-Zeeland, dan deden we op een van onze familieavonden, we deden ze allemaal de blinddoek om. In de auto achterin, dan gingen we Chris helemaal door de stad rijden. 4 keer de rotonde, weet je wel, over drempels, door parkeerterreinen. Zodat ze helemaal verdwaald waren, ja. Moesten ze raden waar we waren. En dan uiteindelijk kwamen we uit bij Burger King en mochten ze een ijsje voor 50 cent of zo, wat het toen was, door de raam.
1: Ja.
5: Weet je wel, dat soort crazy dingen.
1: Ja, dat doet dus ook helemaal niet groots. Maar dat maakt, en het is belangrijk voor deze fase, dat je dus ook echt die mooie herinneringen hebt.
5: Herinneringen bouwen. Herinneringen bouwen, dat ze, weet je wel, gek en creatief.
1: Herinneringen, gek en creatief. Nou, dat heb je wel heel serieus genomen.
2: Ja, we hebben alles uitgehaald. Ja, maar dat klikt. Je merkt natuurlijk zelf ook, dat soort momenten, dan gebeurt er iets in het gezin. Dan heb je die verbinding met je kinderen en dan kom je nieuwe dingen ontdek je van elkaar. En ja, dat vind ik gewoon zo waardevol. En dat gaat gewoon zoveel dieper dan wanneer je met elkaar een filmpje kijkt. Er is niks mis mee, wil ik toch even duidelijk gezegd hebben.
1: Ja.
2: Maar dan zit je samen.
1: Er staat ook een filmavond deluxe. Staat ook,
2: natuurlijk, dat hoort er ook gewoon bij. En soms heb je daar ook gewoon behoefte aan. Want dan zit je helemaal vol. Want dat was het ook wel een beetje. Ik hoorde dat dan bij mijn vrienden inderdaad. Die zeggen, ja, hartstikke leuk wat jullie doen. Maar ik kan het er gewoon niet meer bij doen. Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. En dan dacht ik, ja, maar dan ga ik je helpen. Dan ga ik helpen om die dingen uit te werken. Om allemaal dingen erbij dat je het eigenlijk kant en klaar kan pakken. En natuurlijk moet je het nog steeds zelf doen.
1: Kijk, ik vond het zelf voor je dus heel belangrijk. We hoorden Michelle over dat het heel belangrijk is. Maar waarom, wat ze schrijft ook in jouw voorwoord, schrijft ze ook, je hebt ouders een dienst bewezen. Maar waarom vond je dit dus... Ik merk dat bij jou bijna een soort missie bij is gekomen.
2: Nou,
1: wat
2: zo
1: is
2: voelt
1: die
2: het
1: missie?
2: Wel. Nou, ik heb gewoon, het gaat me echt aan het hart. En dat hebben we hier in deze studio ook vaak over. Als je ziet hoe gezinnen onder druk staan. En hoe moeilijk het is om daar de juiste tijd voor te vinden. Die we allemaal waardevol vinden. Maar om daar echt tijd voor apart te zetten in alles wat we moeten doen. En dat doen we onszelf natuurlijk aan. Dat we actief willen zijn op al die terreinen van het leven. Dat we willen werken. Dat we... Ja, moeten werken, zou ik zelf zeggen. Dat je in de kerk actief wil zijn, dat je op al die gebieden actief bent. En dan moet je ook nog die gezinstijd zo waardevol mogelijk maken. Ik kom van ouders tegen die daar gewoon de puf dan niet meer voor hebben. En ik vind het zo belangrijk dat we investeren in die gezinnen. En ze worden echt zo snel groot. Dat zeggen we altijd tegen elkaar. Dat is echt waar. Onze oudste is nu 15. Het gaat me veel te snel. Dus al die tijd die je kan hebben, vind ik zo waardevol. Dat ik denk, ja, laten we daar mooie momenten van maken. Dat is het echt waard. En je gaat nooit, als je oud bent, denken, oh, had ik nog maar wat meer gewerkt. Maar die gezinstijd, ja, die krijg je maar één keer.
1: Wat voel je dan in dat, inderdaad, je zegt, het komt onder een beetje onder druk ook echt te staan. Doen we dat inderdaad, hoe zie je dat? Doen we dat inderdaad onszelf aan? Of is dat nou eenmaal de tijd waarin we leven? Hoe zie jij dat een beetje?
2: Ja, ik vind dat te makkelijk. Als ik naar mezelf kijk, vind ik dat te makkelijk. Want ik doe het mezelf aan. Ik wil zelf op heel veel gebieden actief zijn. En ik vind dat ook allemaal waardevol. Dus ik denk dat we dat vaak onszelf aandoen. En dat we ook in de tijd leven dat er veel druk op ons wordt gelegd van buitenaf. Maar je bent natuurlijk altijd zelf degene die bepaalt, laat ik dat toe of niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar er zijn ook veel, hè, die uitzendingen hebben we ook gemaakt. Veel mensen die ook zorg moeten leveren voor de generatie boven ze. En tegelijkertijd een jonge generatie opvoeden. Ja, zie het allemaal maar in de lucht te houden. En allemaal de tijd en de aandacht te geven die je belangrijk vindt. Is niet zo eenvoudig.
1: En het is vooral, dus je zegt, ouders willen wel... En dat merk je zelf ook, je wilt wel, maar bij veel ontbreekt gewoon dan wel of de creativiteit of de tijd of gewoon de...
2: Je bent blij dat je op de bank kan ploffen en dat je denkt, ja. Nou, ik heb deze week weer gehaald. En dan staat er alweer een weekend met allemaal sportactiviteiten en andere, vaak mooie dingen, staat alweer voor de boeg. Ja, hoe leuk is het dan als je een boek erbij kan pakken waar de kinderen ook zelf enthousiast van worden. En als je nou echt een avond hebt dat je denkt, ik heb niks meer te geven. Helemaal achterin staan de 4 avonden die door de kinderen zelf worden voorbereid. Dat is zelfs een stuk in het boek verboden voor ouders. Dat maak ik heel duidelijk. Dus dan kun je de kinderen een van die 4, en dat vinden ze nog het allerleukste wat er is. Heel klein tipje van de sluier ervan. Een omkeeravond zit erbij. Hebben we thuis een keer gedaan. Weet je wat het eerste was wat de kinderen deden? Ons naar bed sturen. Dus als je denkt, ik heb niks meer te geven, laat de kinderen een avond voorbereiden.
1: Lekker naar bed. Hey, we hadden een beetje wat voor muziek hoort nou bij. Het hoort toch een beetje bij spelen, vrolijkheid, energie. Dus we gaan naar Martin Smith en Joy. I've got

0: Maarten Smit en Joy. Ik kan me zo voorstellen als je nu zo aan het opbouwen bent. Dan is dit nummer, dat wil je gewoon horen, toch?
1: Dan staat die tent zo, toch?
0: Is alles zo, hoppa, is alles gewoon helemaal klaar. Vandaag is de officiële boekpresentatie van het allernieuwste boek van Thijs. Het grote opblijfavondboek. 52 creatieve ideeën voor onvergetelijke gezinsmomenten. En ik zat me wel af te vragen, ik denk echt van over chill dat ik het later allemaal niet zelf hoef te bedenken. Maar goed, ik heb 4 kinderen. Ik heb 2 kinderen. Ik stel ons een vrijdagavond voor, maar mijn man is natuurlijk heel veel vrijdagavond. Weg. Is het ook leuk als je met veel kleiner gezin bent?
1: Ik denk dat het afhangt van de opblijfavond. Ik heb daarom onderaan elke opblijfavond gezet van voor hoeveel personen is het, vanaf hoeveel, voor welke leeftijd is deze geschikt, wat zijn de kosten, hoe lang ben je met voorbereiding bezig. Er zijn er denk ik heel veel. Ik denk dat je de helft met de kleinere gezinnen ook heel goed kan doen. En dat er bijvoorbeeld een pubquizavond, een escape room, een wie is de saboteuravond, wie is de molavond, vinden ze ook fantastisch. Ja, dan is het leuk om met een wat groter groepje te zijn. Dan zou ik zeggen van 4, 5, dat is wel erg leuk. Dus dan heb ik ook vooraan een boek de uitnodiging, zoek dan andere gezinnen in de buurt op waarmee je dat soort avonden samen kan doen.
0: Het is natuurlijk leuk dat jij natuurlijk enthousiast over bent over al die avonden. Die heb je natuurlijk. Heb je ze allemaal zelf getest in je eigen gezin?
1: Bijna allemaal. Sommige nog niet, maar de meeste hebben we gedaan.
0: Het is natuurlijk leuk dat jij dat natuurlijk allemaal heel leuk vindt. Maar ik dacht, er is maar één betrouwbaar iemand aan wie ik kan vragen hoe die opblijfavond nou eigenlijk zijn. Dat is natuurlijk je vrouw. Dus ik heb even aan je vrouw gevraagd. Ja, vertel eens even wat meer over die opblijfavonden. Want ik vind haar toch het meest.
1: Haar geloof je wel.
0: Haar geloof ik wel. Luister mee, hier is Jantine.
2: Wat ontzettend leuk is aan het doen van een opblijfavond is dat je echt met je gezin met een activiteit bezig bent. Dus dat geeft heel veel verbinding binnen je gezin, maar ook gewoon heel veel lol. En dan kan je natuurlijk ook iedere week lekker een film kijken of een spelletje doen. Maar het mooie van verschillende dingen doen, want wij kijken natuurlijk ook films en wij doen ook spelletjes. Maar als je het afwisselt met allerlei andere activiteiten, dan zie je ook dat ieder gezinslid en ieder kind komt ook gewoon weer op een andere manier leuk tot zijn recht. Juist bijvoorbeeld bij een buitenactiviteit, als het een kind is wat juist heel veel beweging nodig heeft, of iets creatiefs een keer te doen, of iets een keer voor een ander te doen. Dus je spreekt dan zoveel andere stukken aan van creativiteit, wat ieder in zich heeft. Ja, dat maakt het gewoon heel rijk. En ja, dan is het ook gewoon echt samen spelen en lekker gek doen. En dat verbindt ook gewoon heel erg. Of je nou een mini vossenjacht gaat doen in het centrum en je gaat heel raar verkleed rondlopen, of je doet de vloer is lava buiten, wat er natuurlijk niet uitziet. Of je doet ticketje in een freerunpark, of gewoon lekker thuis een taartenbakwedstrijd en je helpt elkaar. En je houdt het gewoon een positieve activiteit met elkaar. Dan maakt het ook niet uit of je nou per se op een bepaalde tijd pas laat naar bed gaat. Het gaat er gewoon om dat je echt iets met elkaar mag doen. En dat je daarin echt een traditie opbouwt. En dat hebben wij ook wel een beetje natuurlijk geleerd in de uitzendingen met Michelle van Düsseldorf. Dat zij echt zei, die basisschoolleeftijd is echt die containerleeftijd. Dan kan je echt dingen erin stoppen en ook heel erg die tradities. En dat zijn echt herinneringen voor het leven. En toen zijn we er echt over na gaan denken van, hoe kunnen we dat doen? En dit is een van die dingen. En we hebben ook nog andere tradities. Bijvoorbeeld dat we op zondagavond altijd een lekker toetje doen. De rest van de week eten we bijna geen toetjes. Dus het is verder niet echt dat ze dan de hele week yoghurt moeten eten om dan een lekker toetje te verdienen. Maar gewoon de traditie van een lekker toetje op zondagavond. En ja, zo is ook de opblijfavond. En ja, kijk, dan heb je natuurlijk wel mazzel als je getrouwd bent met Thijs. Dat is zo'n creatief brein. Ja, dan gebeuren er de gekste dingen. En bijvoorbeeld de hele keuken vol plakken met zo van die rode woldraden om een soort lasermees te maken, waar je dan zo, ja, zoals in zo'n film, waar je dan zo tussendoor moet en dan mag je die draadjes niet aanraken. Ja, dat soort dingen, ja, dat bedenk je toch niet? Nou ja, Thijs dus wel. Dus dat is voor ons natuurlijk een mazzeltje. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk zo creatief om zoveel verschillende activiteiten te kunnen bedenken. En dat probleem is nu opgelost. Dus dat is gewoon heel tof aan dit boek. Dus ik ben heel blij dat het er gekomen is. En ik ben natuurlijk ook heel trots. Dus we gaan lekker door met leuke opblijfavonden. En ja, superveel mensen kunnen daarvan meegenieten.
1: Nou, wat lief. Wat goed. Ja, ze kan het veel beter vertellen dan ik zelf.
0: Dat dacht ik ook.
1: Als ik nog eens een keer ziek ben, dan kan ze me wel vervangen hier.
0: Ja, precies. Ja. Helemaal leuk. En ik dacht natuurlijk ook nog... jouw kinderen zijn natuurlijk helemaal de eerste hand aan wie je kan horen of die opblijfavonden eigenlijk succes zijn. Nu is het zo dat jij 2 tieners hebt en een pre-tiener.
1: Ja.
0: Die deed niet mee, hoor.
1: Oh, die wilde niet. Dat snap ik.
0: Maar je jongste wel. Die hoorde van haar favoriete opblijfavond.
3: Oh. De allerleukste opblijfavond die wij hebben gedaan... dat is met de vloer is lava met allemaal tuinkussentjes. Om de beurt moet je dan neerleggen... helemaal naar de ijswinkel en daar een ijsje kopen.
1: Ja, dat was heel... Die gingen we hem buiten doen. Die staat ook in het boek, de vloer is lava. Die hebben toen naar buiten helemaal naar de ijswinkel gedaan. Je weet hoe ver dat is vanaf ons huis. En, want ja, de lava moest geblust worden. Ja, dat doe je met ijs natuurlijk.
0: Maar jullie gingen gewoon een hele route met tuinkussens?
1: Helemaal door de straat, door de wijk, ja.
0: Hoe keken mensen?
1: De meesten vonden dat ontzettend... Ja, de mensen zaten echt een beetje te kijken. Dan leg je natuurlijk even uit. En dan, ja, iedereen vindt dat gewoon ontzettend grappig ook. Dus dit is haar favoriet. Die moeten we vaak doen thuis.
0: Ja, dat snap ik inderdaad, ja. En wie ook echt wel fan zijn van oplafavonden... dat zijn natuurlijk... Dus het volgende uur spreken we ook Bert Bos van natuurlijk Trinity. En dan ook nog Wietse Noordzij komt voorbij om te praten over die waardevolle gezinsmomenten. Er komen heel veel reacties binnen op die op leuke eigen gezinsmomenten. Waar mensen heel erg mooi op terugkijken of wat ze nu aan het doen zijn. We vinden het ook leuk nog een spel te spelen wat eruit komt. Dus wil jij een spelletje spelen zometeen? En dan maak je dus kans om een boek te winnen. We zoeken 2 luisteraars die mee willen doen met een... Met een heel leuk spel.
1: Meld je even in de app en dan kunnen we zo meteen even aan de lijn hebben... en kijken of jij misschien een van de winnaars bent van het grote opblijfavondboek.
0: En mocht je nou denken, ja, ik zeg het gewoon toch maar... je wordt hier enthousiast van thijsnoorland.nl/dt. Daar kan je nu terecht voor het boek. Blijf erbij. Heel graag tot zometeen.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2... Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400

0: met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Nieuw.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
12: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste 2 lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land

0: vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt ook veel zonnebloemolie op de weg. Op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is dicht. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
3: Zometeen
1: meer Thijs en Jorieke.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
9: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
7: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
10: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Gek op lage prijzen.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
9: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Cece Winans en Believe For It.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen, welkom terug.
2: Heel leuk dat je erbij bent deze ochtend.
0: Vandaag is de officiële boekpresentatie van het grote opblijfavondboek van Thijs. 52 creatieve ideeën voor onvergetelijke gezinsmomenten.
2: Ja, en onvergetelijke gezinsmomenten, die willen we ook van jou horen. Nelleke die laat weten, ja, als moeder van jongvolwassen kinderen kan ik volmondig zeggen, die herinneringen die zijn goud. Ze kwamen allemaal weer terug bij de bruiloft van onze dochter vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk wel, hè, als je dan van dat soort herinneringen bouwt, je maakt er goede beelden van, dat kan altijd van pas komen. En iemand anders die heeft het ook over de opblijfavond bij hen thuis. Die zijn legendarisch. Onder andere de schuimparty. Die staat dus ook in het boek. Die wordt heel erg gewaardeerd. Dat kun je heel eenvoudig maken. Het staat, ja, ik zie je kijken hoe werkt dat. Je doet een sok over zo'n opblaasding van luchtbedden. En voor je het weet heb je een hele badkamer vol schuim. En daarna is die helemaal schoon. Ja.
0: En dan doe je keihard muziek aan en dan...
2: Dan zet je de muziek van Trinity aan en wordt dat een fantastische avond.
0: Wat wordt een fantastische avond. Nee, ik zie het helemaal voor me. Heb jij vroeger opblijfavond gehad? Van jou gewoon je kerngezin?
2: Nee, was nog niet echt. Wel dat je wat later naar bed mocht. Ik denk dat we dan veel risk hebben gedaan, wat de ene keer beter eindigde dan de andere keer.
0: Toch
2: maar
0: vaak
2: dat was het vooral, ja.
0: Maar dat is wel even... Ik bedoel, het klinkt nu allemaal heel idyllisch, hè. We hebben het over waardevolle gezinsmomenten, verbinding en allemaal mooi. Maar het is af en toe toch ook gewoon janken, vechten.
2: Ja, het gaat ook niet wel eens leuk. Mis. Maar goed, dat heb je inderdaad. We hebben er wel eens eentje gehad dat we twee teams hadden gemaakt. En dat er twee kids bij elkaar in het team zaten. En dat je aan alles voelde, dit gaat niet lekker. De een betichtte de ander van vals spelen. Ja, en dan is het hek van de dam. Die opblijfavond hebben we niet af kunnen maken.
0: Voordat het allemaal een beetje... Anders wordt het ook weer... Voordat het allemaal een beetje opeens zelfs een soort...
2: Nee, het is nog niet de hemel. Nee,
0: het blijft gewoon...
2: Daar moet ook even eerlijk over zijn.
0: Ja, er is altijd wel een kind misschien die geen zin heeft. Of chagrijnig is.
2: Dat
0: kan gewoon gebeuren.
2: Absoluut.
0: Hey, als ik dit... natuurlijk ook mede inspiratie geweest voor dat hele opblijfavond idee. Trinity, wereldwijs, Bert Bos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, kan ik zeggen dat waardevolle gezinsmomenten investeren in verbinding van families ook jullie missie is als Trinity wereldwijs?
3: Ja, 100%. Ja, absoluut. Alleen al dat je dan met je eigen kind op het podium staat, is al de winst. Los van hoeveel mensen in de zaal zitten, is dat al heel bijzonder.
0: Ja, want inderdaad, ik had de vraag op welke manieren doen jullie dat? Maar dat is al gewoon puur dat je dus met je kinderen gewoon aan het optreden bent.
3: Ja, en dat begon bij het vorige album echt dat we samen gingen schrijven al. Dat we een soort schrijfkamp hadden bedacht. Op een camping zaten we daar met z'n allen. Ideetjes te spuien en proberen iedereen's aandacht langer dan 10 minuten lang vast te houden om daar ook iets verder mee te komen dan alleen maar dingen roepen. Maar vanaf dat hele proces hebben ze het meegemaakt. En dat was aan zich al, dat was echt heel leuk. En dat maakt ook hele leuke liedjes.
0: En want het is natuurlijk voor jullie zelf natuurlijk leuk, maar jullie creëren natuurlijk ook, dat merk ik natuurlijk weer, omdat ik luister weer heel veel met mijn kinderen naar wereldwijs en naar een optreden geweest. Zo zorgen jullie dus ook weer voor anderen, dus eigenlijk weer voor die verbinding en voor zo'n gezinsmoment.
3: Ja, dat is het leuke van muziek, Jorieke. The gift that keeps on giving.
0: Ja.
3: Ja, dat werkt wel zo.
0: Dat is echt wat het doet. Het bestaat natuurlijk nu een aantal jaren, Trinity wereldwijs. Hoe is het om met al je kinderen zo op te treden?
3: Het is heel leuk. Ik vind het heel tof dat je ze... We zien ze groeien op het podium. Dan doen we een prize van de tour een half jaar later. En dan zie je gewoon dat ze allemaal in een half jaar tijd weer heel veel beter zijn geworden. Als ik de eerste show van de tour vergelijk met de laatste, dan denk ik, man, wat ongekend dat jullie dit allemaal doen. Je zit er te zoeken naar hoe jullie dat dan op het podium samen. Je probeert ze uit te dagen. Dus mijn zoon die is geneigd om een beetje in zichzelf te keren en bezig te zijn met optreden, maar niet zo heel erg met rondkijken bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: En dan is het heel leuk dat Niek tegen hem zegt: Sam, ik heb een uitdaging voor je. Deze show moet je me 2 keer aankijken. En dan gaat hij vervolgens het rondje af van wie heb ik nog geen oogcontact gehad tijdens de concerten. Die gaan we nu allemaal deze show 2 keer aankijken.
0: Oh, wat tof. Dus,
3: ja, dat zijn echt hele leuke dingen.
2: Vond je het ook spannend van tevoren? Want ik snap dat het een heel tof concept is als je het bedenkt. Maar als je het dan gaat doen, denk je, gaat dit wel werken? En gaat het leuk zijn? Vinden de kinderen het leuk? Of willen ze allemaal niet meer vlak van tevoren?
3: Nou, het is wel spannend, ja. Zeker in het begin denk je van, wat gaan ze opletten wanneer ze op en af moeten? Gaan ze hun solo's goed zingen? Doodeng, want je kan niks voor ze doen. Ze staan daar met een microfoon. Ze kunnen natuurlijk afvallen, ze gieten. Ja. In elk geval in je hoofd. En dan zie je dat het... Tuurlijk gaat het niet perfect de eerste keer. Maar ja, ze komen er wel. En het mag groeien, weet je wel. En dat is echt wel heel bijzonder daaraan.
0: In het grote Opblijfavondboek staat ook voorin de tip... om de Opblijfavond te beginnen met jullie lied... Opblijfavond.
3: Ja, daar hebben wij Thijs ook goed voor betaald, toch?
2: Nou, en ik moet zeggen, wij doen dat ook heel vaak.
0: Ja, doe je dat ook echt?
2: Ja, er zit een heerlijke clip bij. We hebben allemaal dansen met van die... dingen die je kan breken, die licht geven. En
3: nee, helemaal niet.
2: Niet?
3: Dat zijn signaalstokken voor het parkeren.
2: Niet.
3: Die laag in de productiekant bij de band.
2: Dat ben je niet.
3: Dat weet ik wel.
2: Maar die zijn echt fantastisch.
3: Ik van die breekstokken, man. Nee. Maar weet je wat leuk is? Die opblijfavond, Thijs.
2: Ja?
3: Dat is allemaal in coronatijd.
2: Oh, ja.
3: Dat was geen kind bij betrokken, hoor. We waren gewoon met z'n vieren in de studio.
2: Jullie droomden van opblijfavonden.
3: Dat was een hele goede opblijfavond.
2: Ja.
0: Oh, fantastisch. Maar het is ook echt wel een beetje zo'n iconisch lied is het natuurlijk. Hoe ontstaat zo'n lied?
3: Ja, met wereldwijd zit je heel te zoeken naar welke thema's vinden we belangrijk om mee te geven aan onze gezinnen. Waar we het over hebben, welke dingen willen we vieren, welke dingen willen we leren. En opblijfavond was zo'n ding. Volgens mij was het iets wat vooral bij Albert vandaan kwam, die dat op dat moment al heel erg deed met zijn gezin. En die daar echt een soort icoontje voor wilde bouwen. Van dit monumentje, dit moeten we niet vergeten. En dat gaan we omlijsten met een liedje.
0: Ja, wat deed jij, of doe jij zelf ook echt aan opblijfavonden?
3: Nou, niet zoals Thijs het doet.
2: Nog niet, precies.
3: Wij doen wel, wij proberen wel één avond in de week samen... dat is meestal voor de tv eten en samen een film kijken. En we hebben wel af en toe de ja-dag, dat is dan een hele dag. Die doen we één keer per jaar, denk ik, want anders dan loopt de spuigaat uit. Maar de omkeeravond hebben we een paar keer gedaan. Die is heel populair bij ons.
2: Oh ja.
3: En verder staan we er wel... Ja, ik heb de creativiteit van Thijs echt nodig om op ideeën te komen hiervoor.
0: Ja, dat is... Ja, en dat hebben dus denk ik echt... Nou, ik denk eigenlijk bijna iedereen. Want dat is gewoon echt bizar als je dat boek leest. Wat voor ideeën daarin staan. En dat je zelf dat niet meer hoeft te verzinnen. En dat je gewoon zo hop op hop zie je alles wat je moet doen. Wat je moet voorbereiden, stap voor stap. Ja, dat is inderdaad weergeloos. En dan kan je beginnen dus. Dus tip om te beginnen dus met jullie lied Opblijfavond. Om helemaal in de sfeer te komen.
3: Ja, super tof. Ik ben wel heel benieuwd trouwens nog hoe groot de badkamer van Thijs is. Als je daar een schuimpadje met het hele gezin.
2: Nou, niet super groot. Er past precies een bad in, een wastafel en een douche. Dus die is ook snel gevuld met schuim, moet ik zeggen. En we zetten dus en het bad aan en we zetten de douche aan. En dan had ik nog zo'n luchtbed opblazen om ze allemaal schuim te maken. Dus op drie plekken schuim maken, dan gaat het wel hard.
0: Fantastisch.
3: Ik vind dat tof.
0: Het is een ontzettend leuk. Ik wil je bedanken, Bert, even voor dit moment. Want het voelt gewoon wereldwijs en het Opblijfavondboek. Dat voelt wel als twee handen op één buik, kan ik je wel zeggen.
3: Ja, volgens mij ook, ja. Ja.
0: Ja, dus dat is gewoon een goede match. Hey, super, super bedankt. En ik ben benieuwd welke creatieve dingen je uit het boek gaat proberen.
3: We gaan er misschien wel een foto van maken en even taggen.
0: Ja, oh, leuk. Ja dat zou leuk zijn. Hey, dankjewel, Bert.
3: Doei.
0: Dat was Bert van Trinity. Zometeen gaan we spel spelen uit het grote Opblijfavondboek.
2: Ja, want het kan zomaar zijn dat je denkt, wie mag er nou kiezen? Er zijn zoveel ideeën in. Er staat een spelletje in het boek om je te helpen. Wie mag vanavond Opblijfavond kiezen? Dat gaan we zometeen met twee luisteraars spelen.
0: Oeh, naar huis van gebed.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Rush en We Believe.
1: Thijs Themaquiz.
2: Thijs Themaquiz.
0: Dat die past er wel een beetje bij, toch?
3: Ja, dat kan hier wel bij. Ja.
0: In het kader van je boek die uit is, het grote opblijfavondboek, gaan we daar een spel spelen. Vertel.
3: We gaan een spel spelen met Mirjam en Marjolein. En ja, degene die dit spel het beste speelt, die wint natuurlijk het grote opblijfavondboek. Het is een spel wat ook in het boek terug te vinden is. Want er staat namelijk een pagina in Wie kiest vandaag de opblijfavond. Dan begin je met een spel. En degene die dan dat spel wint, die mag kiezen welke opblijfavond je gaat doen. Het werkt als volgt. Ik heb aan 100 kinderen gevraagd, een aantal vragen. En we zijn op zoek naar de nummer 5 antwoorden. Dus de top 5 antwoorden wat 100 kinderen hebben gezegd op deze vraag.
0: Dus je hebt echt aan 100 kinderen deze vraag gesteld?
3: 100 kinderen hebben dit beantwoord. Wat wil je laten worden? En Marjolein en Mirjam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Aan jullie is dus de vraag, wat hebben die 100 kinderen gezegd? Jullie zijn om zijn beurt aan de beurt. En als je het nummer 1 antwoord geeft, dan levert je dat 5 punten op. Nummer 2 antwoord 4, nummer 3 3, nummer 4 2. En nummer 5 levert je 1 punt op. En jullie mogen maximaal allebei 3 keer raden. Ja, het kan zijn dat we dan de hele top 5 weten, maar het kan natuurlijk ook zijn van niet. Ik heb hier net even geloot.
0: Zijn jullie er klaar voor?
3: Snappen jullie hem? Jawel, hè?
4: Ja, we zijn er klaar voor.
3: Ja, heel goed. Mirjam, ik heb geloot. Jij mag beginnen. Welk beroep denk jij dat 100 kinderen hebben genoemd wat zij later willen worden?
4: Politieagent.
3: Politieagent is het nummer 5 antwoord. Dus ik noteer 1 punt voor Mirjam. Marjolein, voor welk beroep ga jij?
5: Meester of juf.
3: Meester of juf. Dat is het nummer 1 antwoord.
0: Oh!
3: Dat levert jou meteen 5 punten op en dus de voorsprong, Marjolein. Maar Okay. Het kan natuurlijk allemaal nog meer, je kunt nog inhalen. Wat wordt jouw tweede antwoord?
4: In deze tijd denk ik zelfs dat iemand heeft gezegd influencer.
3: Oeh, die staat wel bij de eervolle vermeldingen, staat niet in de top 5. Ik vind het wel een origineel antwoord. Dan gaan we weer naar Marjolein. Wat is jouw volgende antwoord?
5: Nou, dan maar brandweer.
3: Dan maar brandweer.
4: Ja, precies.
3: Is niet in de top 5 terechtgekomen. Dit wordt heel spannend, heel spannend. Mirjam, het is belangrijk dat je er nu eentje noemt die nog in de top 5 staat.
4: Profvoetballer.
3: Oeh, profvoetballer. Staat ook al bij de eervolle vermeldingen. Heeft net de top 5 niet gehaald. Oeh. Ja, Marjolein, je mag nog één keer. Je hebt hem eigenlijk al binnen, maar je mag toch nog een gokje wagen.
5: Jongen, als je het moet bedenken, kom je er niet op, hè?
3: Wat wil je zelf vroeger worden?
5: Ja, juf, maar die heb ik al genoemd.
3: Ja, die heb je al genoemd, ja.
5: YouTuber misschien?
3: YouTuber, dat is wel mooi. Nee, die staat er ook niet in.
0: Oeh, ik denk dat ik het weet.
3: Wat denk jij?
0: Toch, ik zit nu in van die boekies.
3: Ja?
0: Dan, die gaan dan rond bij kinderen, weet je, een vriendenboekies. Moeder.
3: Moeder? Nee.
5: Ja. Dat had ik ook even over te twijfelen.
3: Ik heb ook echt om beroepen gevraagd. Nee, dat is een goeie. Die staat er niet, staat er niet bij. Dokter was het nummer 2 antwoord.
5: Oh,
0: ja,
5: ja, toch wel.
3: Ja, dierenarts nummer 3.
0: Oh.
3: En een hele originele op 4. Ik weet niet waar die vandaan komt. Of dat ook in jouw boekje staat, Jorieke. Architect.
0: Huh?
4: Ja. Oh, oké.
3: Ja, bijzonder, hè?
5: Verbaasd me niet echt.
3: Maar Marjolein, van harte gefeliciteerd. Het grote opblijfavondboek komt jou toe.
4: Gefeliciteerd, Marjolein.
0: Ach,
3: dat dank je, Mirjam.
5: Het tweede boek wat ik van jou win, dat is wel leuk.
3: Nee.
0: Kappen.
3: Dat is toch niet normaal.
0: Dus Mirjam krijgt helemaal...
3: Krijgt Mirjam ook gewoon. Mirjam, je krijgt
0: het echt?
3: Gewoon.
4: Goed.
3: Tuurlijk.
0: Oh, wijder komt het opblijfavondboek naar jullie toe. En super bedankt voor het meespelen. Oh, kijk, daar word ik gewoon blij van. Daar word ik gewoon blij van, Thijs. Hey, we moeten als een razende door. We praten vanmorgen dus over het belang van investeren in waardevolle gezinsmomenten. Bietske Noordzij is zij ontwikkelingspsycholoog, gezinshouder van gezinshuis De Herberg. Ze is ook nog van Stichting Huis op de Rots. En wij spraken haar net voor de uitzending en ik wilde als eerst van haar weten of het belangrijk is voor een kind om vaste gewoontes en gezinstradities mee te maken. Bietske, is het belangrijk voor een kind dat het vaste gewoonten en gezinstradities eigenlijk meemaakt?
6: Zeker, natuurlijk. Ja, je wil als ouder gewoon tijd investeren met je kind, hè? En dat op de een of andere manier moet je dat wel plannen en organiseren. Want in mijn geval, en ik denk dat dat in meer gezinnen zo is, als je niet uitkijkt, word je gewoon voortgeleefd door je agenda, door de drukte van de dag. En is het gevaar dat je eigenlijk die tijd die je aan elkaar wil besteden, aan andere dingen kwijtraakt. Dus je moet het eigenlijk wel een soort plannen. Je kan dat op allerlei manieren doen, hè? Je kan hele mooie, bijzondere dingen plannen en organiseren en vastleggen. En dat is ontzettend gaaf om te doen, want dat onthouden kinderen vaak ook. Maar het zit soms ook wel in hele simpele, kleine dingetjes gewoon door er even bewust tijd voor te maken. Voor even een één-op-één momentje. Waardoor je echt aan je kind laat zien, ik vind jij echt belangrijk en ik wil er echt voor je zijn.
0: Ja, wat is dat? Wat klinkt ook heel erg logisch, hè? Van ja, je wilt natuurlijk tijd met elkaar doorbrengen en we worden ook een beetje opgeslokt. Maar het klinkt heel logisch, maar blijkbaar is het toch ergens lastig. Maar het is echt belangrijk voor de ontwikkeling.
6: Het is, ja, en het is, zeg maar, wat iedereen denk ik wel weet, is dat de tijd die je als ouder aan je kind besteedt, de aandacht die je geeft, de betrokkenheid, gewoon het samen optrekken en er voor je kind zijn en samen opgroeien en dat coachen on the job, zeg maar, gewoon in het dagelijks leven, dat belangrijk is voor de band die je hebt als ouder met je kind. Maar wat niet iedereen zich realiseert, is dat dat ook de blauwdruk wordt voor hoe je kind zelf weer relaties aangaat met anderen. Want je doet eigenlijk gewoon voor, hoe luister je naar elkaar, hoe los je een conflict op, hoe ga je om met grenzen, hoe ga je om met vriendschap, hoe heb je plezier met elkaar, hoe kun je leuke dingen doen, hoe kun je omgaan met tegenslag. Eigenlijk de basis, de blauwdruk voor omgaan met elkaar, leg je juist in die ding, in dat contact tussen ouder en kind.
3: En dat kom je vooral tegen als je natuurlijk samen dingen aan het doen bent en gaandeweg tegen dingen aanloopt en dat dus ja, voor kan doen ook.
6: Ja, precies. En je ontdekt, oké, maar dit vind jij heel erg leuk en daar moet jij heel erg om lachen en heb jij heel veel plezier in. Maar je broertje of zusje vindt juist hele andere dingen leuk. Of de vader of de moeder of wie dan ook. Je bent ook niet allemaal dezelfde types. Dus je leert ontzettend veel, juist in dat gezin. Eigenlijk is dat gewoon een soort mini-samenlevingje waarin je eigenlijk het leven aan het leren bent. En daar mag je als ouders in voorgaan. Dat is een supermooie taak. Maar ook eentje die wel heel snel onder druk komt te liggen, doordat je dan opgeslokt wordt door allemaal andere dingetjes.
0: Wat valt voor jou onder een waardevol gezinsmoment?
6: Ik kan 100 verschillende vormen kiezen. Ik vind het ook wel leuk dat er door verschillende kinderen en door verschillende gezinnen ook, er ook wel heel veel verschillende dingen passend zijn. Hè? Dus ik vind het altijd heel erg leuk om te kijken, ja, wat sluit echt aan bij elk kind. Dus hoe kan je zorgen, maar als dat kind gaat genieten, als het kind begint stralen en gewoon echt ervan kan genieten, ja, ik heb dan geniet ik als ouder ook van, zelfs als het een voetbalwedstrijd is en ik heb niks met voetbal. Dat jochie ziet stralen daar, omdat je mee staat te kijken en mee staat te doen, of gewoon een potje aan het voetballen ben hier achter in de tuin, denk ik, ja, dat is ook al een kostbaar moment. En ik vind het zelf heel leuk om van de gewone momenten iets speciaals te maken. Dus wij hebben hier bijvoorbeeld, ja, dat is dan weer zo'n soort traditie. Onze kinderen hebben heel weinig beeldscherm. Kan ik nog wel een keer over uitleggen ook waarom dat is, maar goed.
0: Ja.
6: Maar we hebben dus op zaterdagavond om 4:30, van 4:30 tot 5, kijken we met z'n allen een filmpje. Kijken we met z'n allen televisie of iets, een serie, meestal een klein stukje van een kinderserie. En dan hebben we ook chips, dan zitten we met z'n allen op de bank, dan hebben ze chips en cola en dan kijken we met z'n allen film. En dat is echt zo'n gezinsmomentje geworden eigenlijk, een soort van. Maar dat is echt, als de kinderen dat dan, als het dan een keer niet op zaterdag kan, is iedereen van de leg. Ja, maar we moeten om 4:30 al thuis zijn. Want dat moet ons film een beetje. Het kan ook een keer op zondag in ons geval dan. Of een keer, maar dat is echt wel zo. En daar kan ik ook van genieten. Terwijl ik televisie kijk, dus heel stom ben. Maar gewoon van dat moment samen kan ik al dag genieten. Dat je gewoon dat met z'n allen beleeft als een soort, dit hoort bij ons. En dat heb ik ook met spelletjes bijvoorbeeld. Ik heb veel bordspelletjes. We hebben wat jongere kinderen en ook, of een heleboel jongere kinderen eigenlijk, maar ook ouderen van 18 plus. Maar we hebben met hun ook heel vaak op zondagmiddag spelletjes gedaan. Dat doen we nu met de jongste weer. Dat wordt ook gewoon heel erg, ja, dat je daar plezier van kan hebben, maar dat past ook bij ons.
0: En je moet ook wel dingen zoeken die bij je eigen gezin passen. Je hoort tegenwoordig ook best wel vaak de term core memory. Ik weet niet of je die ook wel eens voorbij hebt horen komen.
6: Ja, maar ik heb hem nog niet zo scherp dat ik hem helemaal kon plaatsen.
0: Ja, eigenlijk is dat je dus echt van die herinneringen maakt, wat dus helemaal een soort verankerd is eigenlijk dan in het kind. En dan hoor je wel mensen zeggen al van tevoren van, oh, maar dit, we gaan echt bij een vakantie, of je doet elke week hetzelfde. We gaan echt een core memory maken. Is dat iets wat je eigenlijk kan forceren, of is het iets wat ontstaat?
6: Je kan er wel over nadenken. En dan is het wel leuk om te zorgen dat het, zeg maar, dat het authentiek is. Klinkt ook een beetje afgezaagd misschien. Maar dat het iets is wat echt bij jou past. Het sterkste is als het ook aansluit bij wat kinderen van jou de rest van je leven zien. Ik weet, mijn collega van Recep, die ging met zijn kinderen als ze 12 werden, nam die ze mee naar Israël. Dat past ook bij hem, want hij vindt Israël en Hebreeuws en dat allemaal ontzettend interessant.
0: Mm-hmm.
6: Dus, zeg maar, en dat is natuurlijk een herinnering die je kan maken. Ik ga met mijn meiden naar de paarden en dat is ook wel iets wat bij hun past en bij mij past, zeg maar zo. Dus je kan iets kiezen wat goed aansluit. En als het echt is, zeg maar, als je er echt oprecht van kan genieten, als het echt authentiek is, Ja, dan kan dat echt indruk maken. Maar dit kunnen dus inderdaad kleine dingetjes zijn. We moeten dit briefjes in mijn broodtrommel. Of een reis, of speciale gezinsmomenten. Of wat je ook doet, een paar gekkigheid of bepaalde grapjes. Ja, dat is heel sterk. En vooral, maar het zit hem dus niet in wat je gaat doen. Dat is denk ik wel belangrijk. Want wat in het ene gezin werkt, kan dus in een ander gezin ook helemaal niet werken. Hmm. Dat gaat er vooral om dat kinderen aan jou zien. Dit is wat belangrijk voor jou is. En dit is wat je me mee wil geven. En dit is, het gevoel eromheen wat ontstaat, wat kinderen onthouden. Dit is wat belangrijk is voor mijn ouders. Of dit is waarin ik heb gezien dat ze om me geven. Of dit is waarin ik mijn ouders heb zien genieten. Of waarin ik heb gezien dat mijn ouders mij belangrijk vonden, mij hebben gezien. Eigenlijk gaat het veel meer om die onderliggende waarde dan in welke vorm je het giet.
0: Het is veel meer omdat het kind zich gezien voelt eigenlijk. Doordat je tijd investeert, doordat je leuke dingen bedenkt. Of kleine dingen, grote dingen. Dat het authentiek is.
6: Ja, het kan bijvoorbeeld ook zijn, wat wij met onze kinderen ook wel eens doen, is dat ze mogen kiezen wat we eten. En dan helpen ze mee met koken bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
6: Maar eten hun lievelingsgerecht. Zij hebben betrokken bij de boodschappen doen en bij het koken en zo. Dat is ook echt dan iets van hun. Nou, zeg maar, zoiets kan ook. Dus je ziet, laat echt even zien. Maar ik waardeer jou en ik vind het leuk als jij ook hiervan geniet.
0: Toch wel, denk ik, kan. Hè? Dan kan je het ook misschien luisteren. Je denkt, ik ga ook met mijn gezin dingen bedenken, groot, klein. Maar dan ben je een mooi plan aan het maken voor een mooi moment. Je denkt, misschien wordt dit dus wel die core memory. Ja. Maar kan het misschien dan ook een teveel een kramp worden? Van, nu moet dit mooie verbindende moment gaan worden waarin we elkaar zien en plezier hebben. Het kan ook een beetje druk geven.
6: Ja, dan is het ook gedoemd om niet helemaal het effect te hebben wat je zou willen. Want het gaat juist om die spontane, die relatie tussen jou en je kind, dat centraal staat. Dus de activiteit moet niet centraal staan. Want dan zie je zien, dan heb je net, dan is die chagrijnig en de hond voelt de tanden aan, begint in de tand te doen. Die moet naar de wc en die heeft dan net een, dan slaan we elkaar nog net even de hersens in. Slag voordat jij denkt, nou, we gaan even gezellig.
0: Ja, dit is een waardevol gezinsmoment. Ja.
6: Kijk, ons eens even. Ja, goed, oké. Ik heb ook wel eens met ouders die zeggen, ja, dat moet een avondmaaltijd worden. Dat is echt onze family time. Ja. Dat is dus een heel kwetsbaar moment ook.
3: Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Dat je dan juist denkt, nu moet het gebeuren. En maaltijden, ja, dan wil er nog wel eens wat gebeuren. Alle emotie van de dag moet er natuurlijk uit. En Wietske, als we het dan hebben over die geloofsopvoeding en de doelen die we daarmee hebben. Dan is het natuurlijk ook altijd een doel voor ons als gelovigen om daar iets van de Heere God aan mee te geven. Werkt dit, denk je, daar ook allemaal in door?
6: Je laat als ouder eigenlijk zien hoe God met ons omgaat. Dat hij gewoon zo betrokken is, dat hij wil leren kennen. Dat hij er is in de moeilijke momenten, in de mooie momenten. En om die band op te bouwen met elkaar. Zodat je ook op elkaar terug kan vallen als het slecht gaat.
0: Aldus Wietske Noordzij. Het is even tijd voor even een stukje administratie, Thijs. We hebben natuurlijk dat fantastische boek is nu officieel uit. Het grote opblijfavondboek. Op opwekking, heel veel mensen vragen. Ja, natuurlijk kun je op opwekking een exemplaar ook hiervan kopen. Maar je bent op opwekking, heel veel voor Gronings Radio ben je aanwezig. Maar jij gaat ook nog twee keer een workshop geven. Een opblijfavond organiseren. Waar kunnen de mensen zich... Ik moest even in de app, waar kunnen ze jou zien?
3: Ja, precies, de tijden moet je zelf even checken, want die heb ik niet allemaal in mijn hoofd. Maar ik ga op zaterdagavond in de kindertent Manasse een oude kindworkshop geven. Oh, en dan ga je op zoek naar jouw perfecte opblijfavond. Ga je in ieder geval met één opblijfavond naar huis die je kan doen. En op zondagavond bij Compassion in de kerk, dan gaan we een echte opblijfavond beleven. De ouders tegen de kinderen, dat wordt een fantastische strijd.
0: Dus wil je daar meer van weten, ga dan vooral dus naar die avonden. Ga daar naartoe. Thijs Noorland, dt.nl. Daar kun je natuurlijk ook de boeken bestellen. En twee boeken is gratis verzending. En ik hoop dat ik hoop gewoon dat heel veel mensen hier heel veel plezier aan gaan beleven.
3: Dan ben je een goede ambassadeur, zeg.
0: Ja, maar ik sta gewoon helemaal achter jouw missie. En helemaal achter wat Bert ook zei. Ja, ik kan het zelf gewoon niet. Het is ook gewoon, ik kan het zelf niet verzinnen, snap je? Ik heb hier zelf helemaal geen tijd, geen ruimte voor. Dat kan ik niet. En dat jij dit gewoon doet. Wat Michelle zei. Je bewijst ons een dienst. Daar ben ik gewoon dankbaar voor. Dit is Toby Mac en Heaven on My Mind. En zo meteen horen we wat Matthijs Vlaardingenbroek heeft meegemaakt.

0: my mind. Toby Mac.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Dat horen van Matthijs Vladingenbroek. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Riek, wat leuk je te spreken.
0: Heel leuk ook om jou weer te spreken.
2: Ja, een tijd geleden, ja.
0: En ben jij druk ook in het Pinkster Weekend met overal?
2: Ik ben druk in het Pinkster Weekend. Niet op opwekking, maar ik zit wel op 3 andere festivaletjes.
0: Zo.
2: Ja, in kerken.
0: Ja, dat vergeten we soms, hè?
2: Allemaal richting het noorden.
0: Ja, er zijn zoveel dingen dit weekend natuurlijk.
2: Er zijn zoveel dingen. Niet iedereen gaat naar opwekking. Opwekking is uitverkocht. Dus dan dachten ze, ja, dan moeten we maar iets anders aanbieden dan al die mensen die helaas niet naar opwekking kunnen.
0: Precies, dan ga je daar en daar kom je dan ook gewoon Matthijs tegen. Dat is wat je in ieder geval dit weekend onder andere gaat meemaken. Wat heb je meegemaakt waar je over wil delen?
2: Ik heb een wildernis vierdaagse retraite gedaan in Schotland laatst. Ik kwam het tegen op internet en in boeken dat mensen... Ga je 4 dagen in de natuur zitten en dan heb je een tentje of een cel bij je en een slaapzak. En dan ga je 4 dagen niet op een boek lezen of op je telefoon. Maar je gaat gewoon 4 dagen in de natuur zitten en laat gebeuren wat er gebeurt. En dat kost je meer dan €1000. En je dacht, nou, daar gaat Matthijs Vlaar, moet ik geen €1000 voor betalen. Dat kan ik zelf ook. Dus ik ben naar mijn favoriete eiland Canna geweest in Schotland. En daar heb ik op een duintop heb ik mijn tentje neergezet. Ik heb 8 stenen meegenomen, ook gepakt van het strand. En heb ik een mooie cirkel gemaakt. En ik ben 4 dagen gewoon met een stoel en mijn tentje in die cirkel gaan zitten. Met telefoon uitgezet. En gewoon maar kijken wat er ging gebeuren. En het was magisch.
3: Heel veel vragen.
0: Helemaal alleen?
2: Helemaal alleen.
0: Dus maar geen telefoon, dus... Ook geen boek?
2: Geen boek.
0: Niks.
2: Vasten, dus je drinkt water en de laatste nacht blijf je wakker. It's a thing.
0: Oh, ook vasten?
2: Ja, je drinkt water 4 dagen, dus ik had 12 liter water bij me. En je komt eigenlijk... Ik had een cirkel gemaakt van ongeveer 5 meter doorsnede. En daar heb ik gewoon 4 dagen ingezeten.
3: Zo.
2: Met mijn stoeltje en mijn tent.
0: En wat heb je daar meegemaakt?
2: Ik zei net, dat was magisch. Ik heb thuis geoefend. En als hij thuis oefent, dan ging ik een uurtje op de bank zitten in het park. En na 3 kwartier dan dacht ik, oh, ik verveel me zo erg. Hoe ga ik dit 96 uur achter elkaar doen?
0: Ja.
2: Maar ik was er een dag van tevoren. En ik wist dat ik daarna nog 3 dagen ook had. Dus er was helemaal geen druk. En mijn oma, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar mijn oma die had vroeger zo'n mooie hangklok. En die klok die heeft een lepel en die ging dan tik, tik... Tik. En als ik gestrest ben, dan gaat hij bij mij tik, tik, tik, tik, tik. En als ik in het bad zit, dan gaat hij tik, tik. Maar op dat eiland viel hij helemaal stil. Ik werd helemaal stil van binnen. En eigenlijk elk half uur, er kwam er iets vanuit mijn onbewust naar boven. Een soort pakketje, zo'n Amazon-brenger. Dan deed ik het doosje open, moest misschien heel hard huilen. Of dan kwam er herinneringen naar boven. En dat ging dan weer weg. En dat ging eigenlijk 4 dagen door. Het was een soort hele diepe therapie-sessie.
0: Wow.
2: Met mezelf.
0: Ik heb weinig te zeggen. Ja? Oh, ik hoor, oh, wat fantastisch. En het boezemt me meteen angst in. Dat ik denk, oh man, maar wat enorm bijzonde, Matthijs.
4: De moraal van dit verhaal.
2: Ik ga zo heel bij de moraal van het verhaal.
0: Oh, ja, sorry.
2: Zoek de stilte op.

0: Salita Naweijn en mijn verlosser leeft. Hey Daan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dilemma van Daan.
1: Ja, ik heb er eentje voor jou, Jorieke.
0: Okay.
1: Vorige week was het iets heel anders nu. Vorige week was het erg onrustig in Loosdrecht. Dat weten we allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Ik krijg via mijn socials en via WhatsApp-groepen en zo allerlei oproepen van stuur nou eens gewoon even een vriendelijk kaartje naar het AZC.
0: Ja.
1: Zo van, zeg eens, sterkte.
0: Ja.
1: Hallo. Liefde,
0: ja.
1: Hartje,
0: ja.
1: Misschien wel welkom zelfs.
0: Ja.
1: Is dat iets voor jou, even een kaartje sturen?
0: De intentie is er, maar dat de kaart daadwerkelijk daar komt...
3: In de bus
0: daar,
3: gaat.
0: Daar zit zo veel ruimte tussen.
1: Heel klein moment, het is een heel klein moment.
3: Zoveel stappen.
0: Ik was laatst iets aan het opruimen en mijn man zei... voor wie zijn deze kaarten? Ik zei, ja, dat was van 2 jaar geleden voor die. Dat
1: deze
0: nog,
1: mensen.
0: Dat is nog een kraamding voor die. Dat is die. Laag zit er
1: maar
0: dus
1: even
0: drie
1: los,
0: kaarten.
1: Los van praktisch, Jorieke.
3: Oh, je was mijn verjaardag niet vergeten. De kaart ligt gewoon nog thuis. Oh.
0: Nee, ik heb het ook gezien.
1: Ja?
0: Ik vind het mooi. Ik zeg doen.
1: Ik ga er straks even op verder.
0: Ik zeg doen.
1: In de lunchroom.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christencoaches.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen. 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en bol.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.

0: Want als de webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
7: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
11: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
12: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
13: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: komt door een ongeluk. De A6 Muiden-Lelystad is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
1: In de tijd van de Bijbel werd er al gestreden. Denk onder andere aan het verhaal van David en Goliath. En ook nu is er nog veel strijd. Daarover gaat hier straks dit lied.

0: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Rien, videodeur.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
17: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
16: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
23: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
0: Daan Hartgers.
23: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Phil Wickham. Het is een wat raar weekje, hè? Ja, normaal is onze lunchroom altijd 5 dagen geopend. Nu maar 3. Dus we zijn een beetje van de leg, zeg maar. Maar daar zijn wel mooie en goede redenen voor. Om onze zaak dus 2 dagen te sluiten. Dat doen we morgen voor de Opwekking Top 100. En vanaf overmorgen zitten we met ons hele team in de polder. Biddinghuizen. Het is niet om bloembollen te pellen of zo, of aardappelen te poten. Nee, we verhuizen daar naartoe. En dat doen we met zo'n 65.000 man en vrouw en alles wat ertussen zit. Op naar Opwekking 2026. Je gaat er hier alles van horen en overhoren. Voor nu, welkom in de lunchroom.

0: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, mooie en belangrijke dagen allemaal. Maar, werd zojuist gezongen, er komt een nog veel mooiere dag aan. Er komt een dag dat u weer bij ons bent. Samen zien we uit naar dat moment, naar die allermooiste dag als u weer bij ons bent.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 1 Johannes 4 vers 13, waar staat dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Dus doordat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. De dagtekst van vandaag, 1 Johannes 4, vers 13.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: hoorde de Potter's Hand, aansluitend New Wine. En dat deed me even denken aan een mooi festival. In juli is dat weer, hè, deze zomer. Het is nu 00:30. Eens even kijken naar het weer voor vandaag en morgen namens Buienradar. Vanmiddag trekken die laatste buien weg via het oosten en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Af en toe is de zon ook te zien. Lokaal wordt het 16 tot 20 graden. Morgen dan start de dag met wolken. Maar vooral later breekt de zon door, blijft droog en dan stijgt die temperatuur door naar 18 tot 24 graden.
1: De lunchkaart.
0: Lekker hoor. Even kijken, heb ik hier de kaart voor vandaag? Ja, 20 mei. Nieuwe kaart. De laatste keer alweer deze week. Hè. Morgen hebben we een speciale dag en overmorgen ook. Dus grijp toch de kansen om te stemmen op een mooi muzikaal menu. Het is A of B. Het is allemaal heel simpel, heel eenvoudig, heel overzichtelijk. Welk menu wil je straks helemaal horen? Is dat deze?
1: Menu A.
0: Met Als ik val, History Maker en dit lied.
2: Would you live

0: smaken verschillen, maar zeg het maar. Ja.
1: Daan Hartgers.
0: Wat gaat het worden straks helemaal hier in de lunchroom? Is dat menu A? Dan toets je even A in, stuur je naar ons. Of is dat B? Dan toets je B in, stuur je naar ons. En waarom, hè? A of B?
2: De lunchroom.

0: mogen koken voor wie honger heeft, steunen wie de kracht mist en troosten wie gevangen leeft. Jezus deed het ons voor, de Vader geeft en wij geven door. Ik kom daar straks op terug, op dat steunen en troosten. Je hoorde zojuist Schrijvers voor Gerechtigheid met Albert Smelt en aansluitend Need to Breathe.
1: De lunchkaart.
0: Zo, er komen nog steeds bestellingen binnen. Man, man, man. Volgens mij is iedereen vrij vandaag. Nou, hartstikke leuk, gewaardeerd dat er ook vandaag weer zo massaal gestemd is. Ik zal het gelijk maar zeggen. Het is me nu aangeworden. En ook niet een klein beetje. Nee. Dankzij de stemmen van onder andere Allard, Tessa, Rodé en Petra en Arjan, Marijke, Jannie, Annelieke, Margot, Saskia die zegt het zijn drie prachtige smaakvolle lieden, Kobi en Harry die stemden met name op dat menu vanwege Als ik val van Irma Die. Nou, we gaan ze alle drie luisteren, beluisteren en achter elkaar draaien. Als ik val, History Maker en allereerst Lift Me Up.
2: De lunchkaart.
3: Sometimes I feel like I just keep pretending

0: En dat dacht ik wel. We krijgen alsnog heel veel reacties op menu A. Nou, jullie hebben daarop gestemd. Dank daarvoor. Je hoorde Als ik val, History Maker, ruim 6 minuten lang. En Lift Me Up.
1: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
6: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3.000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
5: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staan een paar files op de A12. Eentje van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Assen Zwolle tussen Assen Zuid en de afrit Westerbork 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
12: Waar zouden we zijn zonder muziek? Nou, misschien levert dat wel heel veel moois op. Klinkt misschien wel tegenstrijdig, maar dit lied gaat daar straks over.

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
17: Groot nieuws.
16: De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation. Groot.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met meer dan zomaar muziek, hè. The Heart of Worship, Matt Redman en Martin Smith. Zeg, je kent dat vast wel, dat je via WhatsApp of je socials een oproepje krijgt, waarbij je dan denkt, nou, ik doe even niet mee, hè. Maar nu kreeg ik er eentje binnen waarvan ik dacht, ja, wat moet ik nou met deze? Gewoon wegklikken? Of misschien niet te ingewikkeld over nadenken en gewoon doen? Nou, dit luidt de tekst. Na de bizarre gebeurtenis in Loosdrecht van vorige week kunnen we actie ondernemen. Zullen wij laten zien dat we met meer zijn? Stuur een kaart om de mensen in de opvang daar een hart onder de riem te steken. AZC Loosdrecht. Rading nummer 1 in Loosdrecht. Nou, dat was die oproep. Kort en duidelijk. Hè? Gewoon een kaartje dus ter bemoediging naar de mensen daar. In de opvang, niks meer en niks minder. Ja, maar dit en ja, maar dat. En het is allemaal niet zo simpel. En wij Nederlanders dan. En de woningen en de criminaliteit en de overlast. Enzovoort, enzovoort. Nou, misschien heb jij dat oproepje ook wel ontvangen. Heb jij er iets mee gedaan? Of ga je er iets mee doen? En heb je misschien wel een advies aan mij? Een kaartje dus, ter bemoediging naar het AZC in Loosdrecht. Ga jij er eentje sturen of zeg je, nou, ik doe niet mee? Dus een kaartje ter bemoediging naar AZC in Loosdrecht.

0: God is on the throne. Je hoorde We the Kingdom. En daarvoor Eline, Ik zal van me houden.
1: Opwekking top 100.
0: Nou, er zijn nogal wat stemformulieren binnengekomen de afgelopen weken. En er zijn zoveel stemformulieren binnengekomen dat we fors gaan uitpakken. Zo gaan we vanaf morgen geen 100 opwekkingsliederen achter elkaar draaien, maar 200. Huppakee. En dat komt onder andere door Margreet. Goedemiddag, Margreet.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb jouw formuliertje voor me liggen. Een mooie, mooie gevarieerde lijst. Van, ik mag wel zeggen, behoorlijk oud. Hè? Nummer 44, Margreet.
2: Ja, dat is een mooi paaslied.
0: Ja, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Tot wat recentere liederen. Hè? 832, Jezus overwinnen. Hoe ben je tot die selectie gekomen, Margreet?
2: Ja, nou, ik heb eigenlijk elk jaar een beetje dezelfde mooie, wat jij ook al zei, een beetje oudere nummers al. Dat, ja, eigenlijk bijna elk jaar wel een beetje hetzelfde lijstje met gewoon de mooiste opwekkingsliederen, met een mooie tekst, zingt lekker mee.
0: Een beetje mix, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, dit weekend zijn die opwekkingsliederen zo ongeveer non-stop in biddinghuizen te horen. Ben je daar ook aanwezig of te zien?
2: Nee, ik luister thuis.
0: Oh ja, nou, dat is genoeg te horen, hoor.
2: Zeker, hè?
0: En te zien ook. Ja, dat kan allemaal via onze site. Een van de liederen waar jij op gestemd hebt, die wil ik speciaal voor jou draaien. En wel op die dag. Waarom koos je voor dat lied, Margreet?
2: Omdat het gewoon een heel mooi lied is. Er gebeurt zoveel in de wereld, zowel privé als thuis. Als in de wereld, maar als privé, dat je met dit lied weet je gewoon, met deze woorden weet je, het komt eens goed.
0: Ja, en ik proef een beetje, daar zie je naar uit, Margreet.
2: Ja, soms zie ik er vanuit, ja.
0: Ja.
2: Dus het is hier ook prima, je hebt hier ook mooie dingen natuurlijk, het is soms ook een beetje dubbel. Je hebt natuurlijk ook wel dingen zoals mijn dochter die studeert dan en mijn jongste die zit net voor zijn HAVO-examen. Die kun je natuurlijk ook nog vele jaren hier. Maar aan de andere kant, het is mooi. Dat wat er aankomt is natuurlijk nog mooier dan hier nu.
0: Ja. Het is dubbel allemaal, Margreet.
2: Ja, precies.
0: Toch?
2: Ja.
0: Nou, we genieten nu van dit lied. Zullen we dat doen?
2: Hartstikke fijn.
0: Op die dag. Genieten van Margreet. En dank voor het stemmen.
2: Graag gedaan.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: Onder andere Margreet stemde op dit opwekkingslied, 818 op die dag. Vanaf morgen en overmorgen zul je horen of dit lied in die opwekking top 100 terecht is gekomen. Nou, ik weet het bijna zeker van wel. Prachtig lied. Het is 14:30, tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekken de laatste buien via het oosten weg. En er komt op steeds meer plekken de zon terecht. Het wordt 16 tot 20 graden vanmiddag. En dan morgen, dan start de dag met wolken. Maar vooral later breekt de zon door. Het blijft droog. De temperatuur die stijgt door naar 18 tot 24 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Er is een actie gaande om kaartjes te sturen naar Loosdrecht, naar het AZC, ter bemoediging voor de mensen daar. Doe jij daar aan mee of zeg je nee? Dat doe ik niet. Laat het ons weten via onze app.
1: Het christelijke

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Je hoorde Hosanna, daarvoor wilde ik zeggen Your Kindness van Celtic Worship. Het is 14:50.
1: De lunchroom. Ja,
0: kom maar binnen. Hè.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan elke dag, hè. Even aanschuiven hier in onze lunchroom. We hebben het vandaag over het volgende. Ik kreeg via allerlei kanalen steeds een berichtje binnen met de tekst: na de bizarre gebeurtenis in Loosdrecht van vorige week kunnen we actie ondernemen. Zullen wij laten zien dat we met meer zijn? Stuur een kaartje om de mensen in de opvang een hart onder de riem te steken. En dat kan dan naar AZC Loosdrecht, Rading 1 in Loosdrecht. En ik dacht, ja, wat moeten we daar nou mee? Moet ik dat nou doen? Of kies je dan ergens voor? Of is het gewoon heel simpel? Nou, gewoon doen, kaartje sturen. Nou, ik vroeg aan jou, wat moeten we daarmee? Wat moet ik daarmee? Wat doe jij daarmee? Mark zegt, vanuit Bijbels perspectief hebben we een opdracht. Er zijn voor iedereen. André zegt, goedemiddag Daan. Mensen die zich gedragen en die in nood zitten, die zijn welkom. Maar niet degene die zich misdragen, zoals in het OV in Ter Apel. Gaan ze ook een kaartje sturen naar de buschauffeurs daar en de conducteurs. Annegina die zegt, ja, zeker doen. Gewoon een kaartje sturen. Ik moest er even over nadenken, maar de kaart is onderweg. Succes met de uitzending en dankjewel. Mattie zegt, ja, natuurlijk doen we mee. Geef het adres maar door. Nou, dat is dus Rading 1 in Loosdrecht. Fimke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat moeten we hiermee?
2: Ja, kaartje sturen, hè?
0: Oh. Ja, zo simpel.
2: Ja, vind ik wel. Gewoon een kaartje sturen. Want ik denk, die mensen hebben al vaak zo'n barre toch gehad. En ze zijn uit hun land en uit hun... Ja, ik bedoel, je vlucht niet zomaar. Dan denk ik, het is... Sommigen hebben zo'n zware tocht gehad. En dan zijn ze zo onheus behandeld. En dan komen ze hier en denken ze een beetje rust te vinden. En dan gaat het zo. Vreselijk.
0: Ja.
2: Schaamteloos.
0: Ja, je kent ook andere geluiden natuurlijk, Fimke. Van wij dan, wij Nederlanders.
2: Ja. Nou, ik denk ook wel, we kunnen natuurlijk niet iedereen... Dat snap ik ook wel. Nederland is ook... Maar Paul, maar als ik die mannen hoor... En ik denk mensen, vooral vrouwen, die zeggen al die mannen. Maar ik snap dat. Je stuurt niet je hele gezin in zo'n klein bootje... die misschien niet eens aankomt. Mm. Dus die mannen zeggen wel, ik ga wel. Mm. En ik zorg dat jij hier komt.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Heb jij zo'n goed hart, Fimke? Hoe zit
2: het? Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon... ik ben net als iedereen, maar ik denk... Ik kan er heel verdrietig van worden. Dan denk ik, man, het zal je toch gebeuren? Wij hier in dit prachtige, rustige land... Wij leven en we hebben alles goed. En je kan naar de dokter gaan. Maar die vluchtelingen... Nou, wij hebben in onze kerk een paar jaar geleden... ook een hele groep opgevangen. En dan ken je die mensen een beetje. En dan... kom je en dan hoor je hun verhalen en dan schrik je wel. Dan denk ik, oh, wat triest, jongens. En ze hebben ook van alles en ze hebben dan een barre tocht gehad. En hoe mensen hun kwetsen, dan denk ik... Ook een jongen die zegt ook al, die politie, hè, die stampte gewoon op mijn telefoon. Dus zijn telefoon kapot. En sommigen werden ook weer helemaal teruggestuurd. Nou, echt bizarre verhalen.
0: Ja.
2: En ook mensen die hun gewoon aangaven omdat ze daar lopen. En dat is dan allemaal Europa al, hè?
0: Ja. Oh. Even helemaal terug, Fimke, naar dit kaartje. Gewoon naar dit simpele gebaar. Jij zegt gewoon pak even een kaartje.
2: Ja, pak even een kaartje. Als de mensen lekker duizenden kaartjes krijgen, dan... Nou, dan doen we toch een beetje, want het is zo'n Bijbelse opdracht. En dan denk ik, we hadden ook jongens bij ons op de Alpha Club. En dan denk ik, nou, hoe kunnen wij Jezus laten zien en ons uitleven zoals het moet? Ik bedoel, wees gewoon lief en vriendelijk.
0: AZC.
2: En houd je daar toch niet tegen.
0: Nee. AZC, Loosdrecht, Rading 1, dat is het adres. En ik weet dat het massaal gebeurt. En jij bent er eentje van, Fimke. Dankjewel.
2: Helemaal doen. Ja. Oké, fijn.
1: Hoi. Het Christelijke Radiostation. Grootnieuws Radio. Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

Stuart Townend in Christ Alone. We gaan de lunchroom sluiten. Ik hoop je te zien op opwekking. Daar ben ik volop aanwezig. En nog eens zo'n 65.000 man. Maar niet voordat we nog eens even naar backstage hebben geluisterd. Natuurlijk met Hans. Te gast is straks Sierra Noah.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. En dan het weer van weer online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere file op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel een kwartier vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En door werkzaamheden een lange file op de A28 Assen, Zwolle, tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork, 20 minuten oponthoud.
13: In 1990 was Kim Hill nog te gast op de EO Jongerendag. Vandaag is ze verantwoordelijk voor een backstage classic. We hebben een single van Mark van Starkenburg en een story behind the song bij een van de liederen van Reni en Elisa. We gaan eerst een stukje samenzang doen met Joke Buijs. Groot is uw trouw alweer.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99.

0: 30. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Garage Ploeg in Sterrijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
11: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
12: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
11: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
13: Zo! Waar is het warm?
14: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200? Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
20: Groot Nieuws. Backstage.
21: Met Hans van Vuren.
20: Het christelijke radiostation. Groot.

0: grote trouwe heer, dat was Joke Buijs.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze woensdagmiddag. Wat superleuk dat je luistert. We gaan een mooie uitzending tegemoet met veel leuke liederen. Kim Hill en Mark van Starkenburg heb ik al even genoemd. Maar wat te denken ook van Charity Gale en Reni en Elisa. Brooke Lichtwood bracht vorige week een nieuw album uit. En ongetwijfeld gaan we daar binnenkort ook wat meer van horen. Maar vandaag pakken we even een wat bekender lied erbij. Honey in the Rock.

0: Honey and the Rock, dat was Brooke Ledgerwood. En ik zei het al, ze heeft een nieuw album en dat nieuwe album heet Eat. Dan nu aandacht voor een single van Mark van Starkenburg, Hoe diep het is. Het is een lied dat hij vanuit de eerste persoon naar een vriend toe zingt, waarmee het dan niet zo goed gaat met die vriend. In het lied lopen ze samen op en vinden ze tussen de moeilijkheden door toch ook lichtpuntjes. En ik kreeg een bericht van Mark en die zegt: misschien is het wel leuk om te laten weten dat ik het lied muzikaal gezien een beetje gebaseerd heb op een lied van Wilder Woods, Be Yourself, en een lied van Stephen Curtis Chapman, Mountain. De rust van de eerste hoor je vooral aan het begin. En de gitaarlikjes, het openklappen van de tweede, dat komt er ook in voor. In ieder geval de moeite waard om eens even lekker te beluisteren. Nou, leuk. Ga zelf voor jezelf eens even ontdekken. Wilder Woods. En Stephen Curtis Chapman, hoor je ze in deze van Mark van Starkenburg, Hoe diep het is.
1: Nieuw uit Nederland.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Thank you, Jesus, for the blood. We hoorden Charity Gale. En daarvoor een nieuwe single van Mark van Starkenburg, Hoe diep het is.
1: Backstage Classic.
0: We gaan vandaag luisteren naar Snake in the Grass. Een lied van Kim Hill. Het staat op haar plaat. Het is geschreven door Wes King. En het was een bescheiden hitje in de CCM-hitlijsten in 1990. Hetzelfde jaar dat zij te gast was op de EO Jongerendag. Ik heb niet helemaal helder of ze dit lied daar toen ook gezongen heeft. Maar dat doet er misschien ook niet helemaal toe. Het is een leuk lied. En ook een mooie aanleiding om eens even een mooie herinnering aan Kim Hill te delen. Ik weet dat ik de eerste keer in Nashville was om een heleboel interviews te doen. Onder meer met Kim Hill. En zij zegt, en dat was vond ik heel vriendelijk van, dus ze zei helemaal mooie dingen. Maar een van de dingen was, ze zegt, wij Amerikanen zijn een beetje verwend met aandacht voor onze gospelmuziek. We hebben geen idee hoe hard jullie in Europa moeten werken om christelijke muziek aan de man te brengen. Nou, Groot Nieuws Radio was er toen natuurlijk nog niet. Maar zij wilde toch iets terug doen. Dus ze zei, mocht je nou volgend jaar weer hier in Nashville zijn, dan regel ik een barbecue voor jou en je collega's. Nou, ik dacht, ja, dat is een mooi verhaal. Moet het nog even zien. Een jaar later kreeg ik een mailtje van Kim Hill. Ze zei, ik zie dat je weer op de planning staat om te komen. Kun jij van even alle Nederlanders die komen laten weten wie dat zijn? Dan ga ik ze allemaal contacten. En samen met de Duitsers en de Zweden en de Nederlanders en de Fransen en de Engelsen, die allemaal daar waren om interviews te doen, werden wij uitgenodigd in de tuin van Kim Hill, waar zij een barbecue had georganiseerd. En zij dacht, om het toch ook wat gezelliger te maken, heb ik ook wat muzikale vrienden uitgenodigd. Ik denk dat Michael W. Smith er was, Ginny Owens, Wayne Kirkpatrick. In ieder geval, het was een mooie herinnering. En voor vandaag een mooi verhaal. Nu Snake in the Grass.
1: Backstage Classic.

0: world. Blaze in this world, uitvoering van For King and Country, met een gastrol voor de originele zanger Michael W. Smith. En daarvoor een hele fijne klassieker van Kim Hill uit 1990, Snake in the Grass. Ja, dan nu aandacht voor een lied van René en Lisa. Want vanwege hun muzikale jubileumjaar delen zij elke maand een verhaal bij een lied. Vandaag vertelt Elisa over Uit Liefde voor Mij.
1: 25 jaar, Reni en Elisa. Reni en Elisa. Story behind the song.
2: Het idee achter het lied Uit Liefde voor Mij is gekomen vanuit de conversatie die Jezus had met Petrus, waarbij hij Petrus vroeg, tot 3 keer toe, hou je van mij? Als je dit in het Grieks zou lezen, dan zie je bij het woord liefde, zoals Jezus dat bedoelde, de onvoorwaardelijke liefde, agape. Maar Petrus antwoordt terug, tot 2 keer toe... dat hij van Jezus houdt als een vriend, op een vriendschappelijke manier. Filio. En dat doet hij natuurlijk niet voor niets. Want hij heeft natuurlijk een paar dagen daarvoor tot 3 keer toe gezegd dat hij Jezus niet kende, hem verloochend. De 3e keer dat Jezus aan Petrus vraagt, hou je van me? Vraagt hij aan Petrus, hou je van me als een vriend? Is die vriendschapsliefde dan ook echt bij jou? En dan zie je dat Petrus daar heel erg verdrietig over wordt. U weet alles, u weet dat ik van u hou. En wat ik uit deze geschiedenis wilde benadrukken, is het feit dat hoe ernstig je ook kunt falen in je liefde naar God toe, dat hij onvoorwaardelijk van jou en mij houdt. En ging niet naar het verwijt toe. Hij wist dat Petrus heel veel van hem hield. Maar Jezus wist nog meer, dat hij altijd van Petrus heeft gehouden en altijd van Petrus zou houden, op een onvoorwaardelijke manier. En dat geldt voor ons net zo.

0: holy, holy God with us. Dat was van Matt Marr en daarvoor met toelichting erbij. Uit liefde voor mij van Reni en Elisa.
1: De dagtekst.
0: 1 Johannes 4, vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. 1 Johannes 4, vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. Wij gaan luisteren naar Gods zegen voor jou. Dit is Selah.

0: Dusty Bibles. Ja, die moet je dus niet in huis hebben. Je moet dat je zorgen dat je Bijbel afgestoft is door hem regelmatig te lezen. Aldus Josiah Queen. Wij gaan luisteren naar het Ademproject. Een van hun eerste liederen was Adem van het Leven. Aansluitend hoor je Cici Winans.
1: Zit

0: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
5: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
4: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
10: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijven.

0: Kijk op dekbedenmatras.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
4: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want met de

0: hartegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
4: Groot Nieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was daar boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op 10.000 euro's. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Groot Nieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je voor het Everdingen 10 minuten vertraging vanwege het slechte wegdek. En verderop tussen Geldermalsen en Knooppunt Empel een 30 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
9: We gaan vandaag contact leggen met Sarah Noah. Haar nieuwste single heet U Was Daar. En het gaat over een jonge versie van Sarah Noah. Aandacht ook voor muziek van Reijer. We horen Mozik Worship en Don Moen. Allereerst is hier Everlasting God van Chris Tomlin.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam.

0: Hoe eenzaam ben jij?
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
5: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
4: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl. Nieuw!

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
7: Het is een lekkere van Albert Heijn.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd

0: gekomen voor de opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Backstage.
2: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: Everlasting God, dat was Chris Tomlin.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Ik zit al een klein beetje vooruit te kijken verderop in dit uur. Een bijzonder fijne backstage classic van zangeres Ayesha Woods. Ik kan daar nu al gelukkig over worden. Omdat op het moment dat zij zingt, de zon harder gaat schijnen. Nou, dat komt omdat zij natuurlijk uit de zonnige gebieden van de Verenigde Staten komt. Maar goed, laat ik niet mezelf even het kop op hol brengen. Laten we eerst even kijken naar de feiten. En de feiten zijn dat wij nu een lied gaan horen van Mosaic Worship. Feit is dat dat de titelsong is van het nieuwe album. Feit is ook dat Mosaic Worship maandag aanstaande het slotconcert zal verzorgen van de Pinksterconferentie. Nou, nu hebben we alle feiten op een rijtje. Dit is Jezus Messias.
8: Nieuw uit Nederland.

toch altijd bijzonder fijn als de stem van Lauren Daigle in een uitzending voorbij komt. Het lied daarvoor was, zoals gezegd, Jezus Messias, de titelsong van Mozik Worship's nieuwe album. De stem van Kees Kraaienoord zat daarin. Ja, en een andere Kraaienoord, Reni Kraaienoord, die horen we weer te gast in dit lied. Een lied van Reijer. Kennen.

0: He Won't. Voor de Firm Foundation van Cody Carnes, met daarvoor Reijer en Reni Krijenoord in het lied Kennen. Bijna half vier, tijd voor nieuwe muziek.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vandaag is een mooie dag om in gesprek te gaan met zangeres Sarah Noah. Het is even geleden dat haar nieuwe single U Was Daar verscheen. Daar moesten we nodig over in gesprek. Sarah Noah, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, leuk om weer met je te praten.
0: Het is al even geleden dat jij met nieuwe muziek kwam. En dat is ook helemaal niet erg, want je hebt allerlei leuke dingen gedaan in de tussentijd. Maar ergens is dat balletje weer gaan rollen en dacht je, ik ga toch weer nieuwe muziek opnemen.
2: Ja, klopt. Ik dacht, het is alweer tijd. En ik had ook al best wel wat nummers liggen. Maar vorig jaar was echt een beetje een rollercoasterjaar. Ook met de bruiloft en nog naar Zuid-Afrika geweest en alles. Dus nu leek het me de tijd om weer nieuwe nummers uit te brengen. En daar had ik nu ook wat meer de ruimte voor. Dus er komen ook nog heel wat nummers aan.
0: Ja, is de bedoeling. Want leg eens uit die gedachte daarachter. Waarom is het tijd om nieuwe muziek uit te brengen? Heb je muzikale plannen voor dit jaar?
2: Nou, sowieso is mijn plan om dit jaar weer een EP te releasen. En ik had dus wat nummers liggen die ik graag nog wilde uitwerken. En ja, ik heb gewoon vaak de ruimte nodig om mijn creativiteit zijn gang te kunnen laten gaan. Mm-hmm. En dat ervaarde ik dit jaar wel. Gewoon meer ruimte, meer rust. Dus daarom, eigenlijk om die reden dacht ik, nou, nu is het tijd. En ik vind het ook gewoon heel leuk om die nummers aan de rest van de wereld te laten horen. Ik ben er ook gewoon heel, heel blij mee. En het zijn weer wat meer rustige nummers. Waar ik heel erg van hou. Met een verhaal. Een beetje lieve vaderachtige nummers. Mm-hmm. Noem ik het. Heel persoonlijk. En U Was Daar is daar eens van.
0: Ja. En U Was Daar lijkt een beetje alsof jij... Dat kan niet, want je bent gitaar aan het spelen. Alsof jij gewoon door je eigen fotoalbum aan het bladeren bent. Je eigen geschiedenis beschrijft en bezingt. Is dat ook zo gegaan? Of klopt mijn beeld gewoon niet?
2: Nou ja, beeld klopt eigenlijk altijd wel aardig goed bij mijn nummers, vind ik. Valt mij op.
0: Heel goed.
2: Want het begon een beetje toen ik op mijn bed zat te pingelen op mijn gitaar. En ik was inderdaad even... Ik was een beetje nostalgisch. Mm-hmm. Het was ook vlak voor de bruiloft eigenlijk. Dus ik was een beetje aan het terugdenken aan mijn kinderjaren bij mijn ouders. Toen ik op mijn bed zat. En dan ging ik vaak voor het slapen gaan wat liedjes zingen en bidden. En toen dacht ik, maar wat bijzonder eigenlijk om te beseffen. God was er toen al in mijn leven. Maar ook in mijn tienerjaren toen. Ja, ik echt worstelde met onzekerheid. En ik misschien niet altijd door had dat hij er was. En ik me vaak eenzaam voelde. Toch was hij daar. En ook vandaag is hij er nog steeds. En misschien is het niet altijd voelbaar. Maar het is wel een waarheid waar ik aan vast mag houden dat hij erbij is. En daar gaat het lied ook over. Dus het was inderdaad even zo'n nostalgisch moment. Alsof ik door een fotoboek aan het bladeren was.
0: En is dat besef dat God erbij was, is dat nieuw besef of wist je dat toen eigenlijk ook al wel?
2: Nou, ik denk dat ik het altijd wel heb geweten. Maar wat ik zeg, het is soms niet altijd even voelbaar. Vooral op soms eenzame momenten in je leven. Misschien dat anderen dat dan juist wel heel erg ervaren, Gods aanwezigheid. Mm-hmm. Maar voor mij was het niet altijd voelbaar. Alleen dan is het een... iets wat ik gewoon weet, wat voor mij waarheid is, waar ik dan weer mezelf aan vast mag houden op momenten dat ik het misschien even niet voel, want geloof is niet alleen gevoel, het is ook de wetenschap van dingen. Gewoon weten dat God erbij is, weten dat hij voorziet en weten dat hij onze maker is. Dus dat is het meer.
0: Oké, okay. En hoe heb je dan gedacht, dat wil ik dan ook in een lied vangen? Wat is je doel daarvan? Zing je dat dan voor jezelf? Van joh, blijf nou af en toe eens even terugkijken en beseffen God er altijd bij was? Of is dat een boodschap, een gedachte die je dan ook met anderen wil delen?
2: Ja, het schrijven begint vaak voor mezelf. Als een soort van reminder of uitlaatklep van dingen wat me bezighouden. Maar ik vind het heel mooi dat... Als zo'n nummer dan, als je hem gaat ontwikkelen en je gaat hem uitbrengen, dat het dus voor anderen ook een mooie reminder mag zijn. En ik heb ook al reacties gekregen van wat een herkenbaar verhaal ook, wat je zingt. En wat mooi om eigenlijk zo ook terug te blikken op mijn eigen leven. En even stil bij te staan dat hij er altijd is. Dus ja, het begint bij mezelf. En tegelijkertijd is het dan heel mooi als je dat ook weer kan uitdelen. En dat het tot zegen kan zijn voor de mensen om je heen.
0: Je zegt, soms is het ook het weten dat hij er is. Heb je, terwijl je terugblikte en nog eens even je leven doornam, heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, nou, daar twijfel ik een beetje of hij er wel bij was? Want je zegt, de tijd dat ik me gewoon niet zo gezien voelde op school, ik kan me voorstellen dat je dacht, ja, was hij er nou echt? Of
2: nee, als ik terugdenk, dus twijfel ik daar niet aan. En ik denk wel, op die momenten weet ik nog wel dat ik soms huilend op mijn kamer zat, me zo eenzaam voelde en gewoon een beetje boos was van, heer, maar waarom doet u hier niks tegen? Of waarom grijpt u niet in? Of waarom neemt u mijn tranen niet weg? Maar wat ik heel mooi vond, en ik zal het kort houden, was laatst zei iemand, als moeder moet ik soms ook mijn kind even laten huilen, zodat het weer bijvoorbeeld op een gegeven moment zelf in slaap kan komen. Ik kan niet altijd daar zijn, elke keer weer optillen, elke keer weer troosten. Soms moet hij even door dat pijnlijke punt heen om uiteindelijk tot die rust te komen, want hij heeft slaap nodig. Mm. En toen dacht ik, soms werkt God ook zo. Hij ziet ons wel huilen en hij ziet ons worstelen, maar hij kan niet altijd dat allemaal maar, ja, hij kan het wel. Maar ik denk niet dat het goed is als hij dat altijd allemaal maar gelijk wegneemt. Want in die momenten leren we ook en groeien we ook en worden we sterker. Dus ik denk dat God er altijd is, maar dat hij ook soms wijze keuzes daarin maakt. Van oké, maar nu laat ik je even huilen en ik ben er wel en ik zie je en ik huil met je mee. Maar hier moet je doorheen. Ik ook, hè. We moeten door de stormen heen om wel veilig naar die overkant te komen. Want hij is erbij, maar we moeten wel door de stormen heen in het leven soms.
0: Kijk, wij hebben onze preek van de week al te pakken. dat gezegd hebbende. Heb jij nog plannen dit Pinksterweekend?
2: Ik ga naar Opwekking. En zondag, eind van de middag rond 16:30... sta ik samen met mijn zus Rosa van de Vijver en Riek-Jan Schilder in de Compassion Tent om een concert te geven. Dus daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, en wat ga je wel zingen? Ga je dit ook zingen?
2: Ik ga Uwels daar ook zingen. Dus als je blijft wil horen, moet je zeker even komen kijken. En samenzangnummers en een aantal luisternummers. En, wat heel mooi is, mijn zus gaat zand schilderen. Mm. Dus er is ook nog veel te zien. Dus dat gaat heel mooi worden.
0: Nou ja, en ik begrijp dat dat soort van aansluitend aan de zing-in is. Dus, dus mensen die zijn dan helemaal in de stemming om mooie muziek te horen.
2: Ja, ik hoop dat ze dan nog zin hebben om lekker te zingen.
0: Nou,
2: maar,
0: anders moeten ze gewoon lekker naar de zandschilderes kijken.
2: Ja,
0: zandprinses is het, denk ik, hè?
2: Ja, zij wil niet meer prinses genoemd worden. Dus het is nu zandkunstenares.
0: Oh, zat ik toch goed. Ja. Nou, hartstikke goed. Oh nee, ik maakte de schilderes van. Nou ja, in ieder geval, iemand doet iets met zang en iemand doet iets met zand.
2: Met zand,
0: En het wordt hartstikke leuk. Hey, we gaan luisteren naar je nieuwe single. Die heet dus U Was Daar, Cyrano. Ik wens jou een heel mooi weekend toe. En wie weet treffen we elkaar daar.
2: Ja, zou leuk zijn. Dankjewel.

0: mijzelf aan u volkomen.
1: Geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u.
2: Groot Nieuws Radio.

0: God Will Make a Way, dat was Don Moen. En daarvoor de nieuwe single van Sierra Noah, U Was Daar. Dan gaan we nu terug naar 2004. Aisha Woods kwam toen met haar eerste album, Introducing Aisha Woods. En dat was een album dat uitkwam op het platenlabel van Toby Mac. Toby had haar gehoord op de Jamaicaanse radio, want daar komt zijn vrouw vandaan. Dus regelmatig gaan ze op familiebezoek naar Jamaica en daar wordt dan Caribische muziek gedraaid. En op die zender was muziek te horen van Aisha Woods. Die had een lied opgenomen, of het nou een demo was of een eigen beheer EP, ik weet het niet meer zo, maar hij was er erg van onder de indruk. En hij heeft het radiostation gebeld en zegt: joh, wie is die vrouw? Ze had net een talentenjacht gewonnen. Wie is die vrouw? Ik wil haar een platencontract aanbieden. Ze gaf hem haar nummer en hij belde naar Aisha, die woonde in Florida. En op de antwoordapparaat stond Toby Mac bij Aisha van: joh, wil je me terugbellen? Want ik wil graag eens met je praten. Zij dacht: ja, hallo, iemand zit me in de maling te nemen. Dus zij heeft dat laten gebeuren. En een week later belde hij weer. En op een gegeven moment was het toch echt raak. En raakten ze met elkaar in contact. En hebben ze samen een plaat gemaakt. Nou, mooi verhaal bij dit lied. Een heel blij lied, een heel zomers lied, een heel happy lied. Aisha Woods.
1: Backstage Classic.

Grootnieuwsradio live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Liese.

0: U behoor ik toe, gebaseerd op Psalm 139, zangeres De Lize, dus, die dus een optreden zal geven in de studio van Grootnieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie. Dat gebeurt op zaterdagmiddag. Nou, en in voorbereiding van die Pinksterconferentie is er morgen geen backstage, maar alvast de opwekking top 100. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Straks natuurlijk ook bij de dag van vandaag.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
4: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
11: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
14: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt.

0: water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: "Zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël." De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging.
4: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow op Groot Nieuws Radio vanuit onze studio in Veenendaal, waar het trouwens wel steeds rustiger begint te worden. Ik merk dat steeds meer collega's rustig gaan beginnen in te pakken en ook de een na de ander richting Biddinghuizen vertrekt voor de Pinksterconferentie. Maar we zijn er vandaag nog gewoon. Morgen beginnen we al een beetje voor te verwarmen met lekker veel opwekkingsmuziek op je radio. Maar vandaag dus nog gewoon een reguliere middagshow. De dag van vandaag gaat zo meteen van start met In Salvation en Eline zo meteen. Hart vol lof komt eraan.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis.

0: wachten? Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100... Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. De dag van vandaag.
8: Met Laurens van der Kraats.
7: Het christelijke radiostation. Groot.

0: is een lekker begin van de middagshow. In Salvation op je radio. Samen met Eline, je hoorde het lied Hart vol lof. En daarmee is het 10 minuten over weer.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow. Ik hoop dat je een fijne dag achter de rug hebt. Een dag waarop de temperatuur al iets meer begint te stijgen. Onderweg naar die 30 graden ook die eraan zitten komen. En de korte broeken ook weer en zo. Hier bij Groot Nieuws Radio zijn we druk met het inpakken van alle spullen. De locatie, radiostudio, alle draaiboeken, microfoons, spandoeken. Om dus helemaal klaar te zijn voor opwekking wat er natuurlijk aan zit te komen. En morgen ga je dat op de radio ook al echt terug horen. Want dit is de laatste reguliere de dag van vandaag van deze week. Want morgen gaan we al van start met lekker veel opwekkingmuziek op de radio. Normaal gesproken op de vrijdag van de Pinksterconferentie gaat dat helemaal van start met die opwekking top 100. Maar dit jaar een bonusdag. We beginnen een dag eerder. Morgenochtend al om 7 uur bij nummer 200. En gaan we zo lekker toewerken naar die nummer 1. Dus extra veel opwekkingsmuziek dit keer als aftrap van het Pinksterweekend. Zo meteen gaan we al een beetje vooruitblikken. Want ik heb in de 1 uit 1008 een lied gekozen. Wat mij ook echt weer even terugbrengt naar mijn jeugd. Een lied dat mijn moeder heel vaak aan had vroeger. En die ook in de bundel terecht is gekomen.

0: Mr. Toby Mac en Help is on the way.
1: 1 uit 1008.
0: Vandaag een lied van een cd die mijn moeder vroeger heel vaak aan had staan. Komt uit 2007. De Hemel Vertelt van Marcel en Lydia Zimmer. En dit lied is de eerste track op dat album. En de hele tekst draait eigenlijk om één paradox. God is eigenlijk totaal onbegrijpelijk en verheven. We kunnen hem eigenlijk met ons verstand, met ons hoofd als mensen helemaal niet begrijpen en vatten. Tegelijkertijd is hij persoonlijk aanwezig en heel dicht bij ons. En daar gaat natuurlijk ook Pinkster over. In 2014 kwam die nog op plek 23 binnen in de opwekking top 100. Maar dit is het origineel. Ook op 729 in de top 1008. Marcel en Lydia Zimmer.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de Sing-In. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid.

0: Het draait niet om ons, maar om Christens in ons. City Light hoorde je. Zo direct lef op je radio. Eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws. Het is 4:30.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er komt een landelijke staking in het openbaar vervoer, onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits bijvoorbeeld geen treinen en bussen, zegt vakbond FNV. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37 jaar. Het OM verdenkt hem van terrorisme. En Italië is woedend op Israël vanwege de ruwe behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza die deze week gearresteerd werden. Er wordt een klacht ingediend bij de Israëlische ambassadeur. Wat Nederland gaat doen is onbekend.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond begint nog met een enkele bui. Vannacht is het vrijwel overal droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen komt het betere weer dan echt deze kant op. Het wordt dan namelijk zonnig en warm en maximaal 24 graden. Lekker hoor! Dan, situatie op de weg, krijg je van de ANWB.
2: Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Onderweg naar huis met je favoriete christelijke muziek. En ook wel een beetje energie hoor, want die erftes komen er zo aan. God is with us. En eerst lef. En tussen vrees en veiligheid.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Deafters en God is with us op Groot Nieuws Radio.
1: Maar hoort gewoon maar eens lenteweer. Olifanten safari.
2: Stuur deze.
3: Woord van vandaag.
0: Het is 5:08 op de woensdagmiddag. En ik ga graag even met je kijken naar welke woorden allemaal deze dag typeren. En dan begin ik even bij het nieuws van vandaag. Want ja, we moesten allemaal meer gaan betalen voor onze veiligheid. Hè? De NAVO-norm die moest volgens Rutte omhoog. En dat hebben we dan ook als Nederland braaf gedaan. Maar wat blijkt nu? Het is onduidelijk waar al die miljarden heen gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer vandaag. Het ministerie van Defensie gebruikte veel afwijkende regels bij hun inkopen zonder goede onderbouwing. En van zo'n 7 miljard is nou eigenlijk onduidelijk of dat nou op de juiste manier is gebeurd. Daar ben ik niet zo sterk in mijn eigen huishoudboekje, maar met dit soort bedragen zou je toch wel wat meer mogen verwachten. En in Ter Apel wordt niet langer alle nieuwe asielzoekers toegelaten tot het opvangcentrum. Dat meldt het COA vandaag. De locatie zit met meer dan 2300 bewoners ver boven de capaciteit. En daarom krijgen voorlopig alleen kwetsbare mensen toegang. Volgens het COA is de situatie ontstaan doordat er in gemeenten te weinig opvangplekken beschikbaar zijn. En dan schrijf ik ook het woord opbouw op. Want de opbouwweek van opwekking in Biddinghuizen is in volle gang. Zojuist heeft directeur Carlino Bus een filmpje online gezet vanaf het opwekkingterrein. En daarin neemt hij je allemaal mee, zeg maar, in alle veranderingen die er zijn. Want ja, ik weet niet of jij er een beetje goed op gaat, maar er zijn best wel dingen anders op het terrein dan anders. Dus als je nu misschien vanuit automatisme vanaf veld E of F ergens heen wil lopen, let even goed op, want er is best wel wat veranderd nu.
4: En op de plek van de samenkomsttent staat nu de snacktent, waar je natuurlijk een heerlijk frietje kan halen.
0: Ja, die vond ik sowieso even belangrijk om even met je te delen. Maar ben je benieuwd naar de rest van de veranderingen op het terrein? Check dan even het opwekking-account. Want daar neemt Carlino je helemaal mee op het terrein en wat er allemaal anders is. En ik heb begrepen, er zijn ook nog wat dagtickets voor de conferentie beschikbaar. Dus slijf lachen, kan je. Dit is Natalie Lane. En jouw woord van vandaag is ook welkom, hè?

Natalie Lane. The Long Way op Groot Nieuws Radio. Hoe was je dag? Ja, misschien een speciale afspraak gehad. Iets waar je al heel lang naar uitkeek. Een bijzonder moment. Misschien was het wel inpakken omdat je naar de conferentie gaat. Laat het weten. Wat is jouw woord van vandaag? Je mag het nu appen.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid en miljoenen stemmen op Groot Nieuws Radio. En er zijn ook heel veel stemmen die van zich laten horen hier in de WhatsApp van Groot Nieuws Radio. Luisteraars, Margeet die zegt: examenspanning mag je opschrijven als woord van vandaag. Want mijn zoon heeft vanmiddag zijn één na laatste examen gemaakt. Oei, oei, spannend. En Merel, die is ook van de partij wat betreft de examens. Ze zegt: trots mag je voor mij opschrijven. Want ik had vandaag een biologie-examen. Wat ik eigenlijk heel eng vond. En ik dacht dat ik het niet kon. Maar het ging juist heel goed. God heeft me er doorheen geleid. Nou, wat fijn, Merel. Dan heb ik Arjen aan de telefoon. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag? Even kijken of Arjen er is. Arjen, wat is jouw woord van vandaag?
1: Safety host.
0: Safety host. Oké. En heeft het te maken met opwekking? Denk het wel, hè?
1: Helemaal correct.
0: Tot ja. Wat ga je precies doen?
1: Ik ga straks 4 dagen op het jongerenterrein meewerken aan een stukje toezicht en veiligheid. Dus,
0: ja.
1: Stukje.
0: Ja, een stukje veiligheid is belangrijk natuurlijk. Maar op opwekking, gebeuren er nou hele rare dingen op opwekking dat je zegt van nou, daar hebben we echt een stuk beveiliging voor nodig? Of wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? Of is het de eerste keer voor je?
1: Het is niet de eerste keer voor me. Ik ga al wat meerdere jaren. En eigenlijk op het jongerenterrein is het eigenlijk gezellig, leuk, respectvol. En als je iets vraagt aan de jongeren, ze werken gewoon altijd mee.
0: Dan wordt het gewoon een rustig weekend voor jou, Arjan.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is ontspanning door inspanning.
0: Ja.
1: Het is gewoon met de jongeren, zeker in de TPG. Als je daar gewoon 10.000 jongeren echt helemaal los in gaat van God. Je mag daar een steentje aan bijdragen. En is dat gewoon geweldig om te zien. En
0: de TGP, de Great Place bedoel je dan, hè?
1: Sorry.
0: Nee, een stukje. Ja, wij kennen elkaar. Weet je, dus dat soort termen. Maar ik snap dat iedereen hem kent. Maar wat zijn dan dingen waar je als safety host op let? Waarvan denk jij wel van, nou, als ik dat zie, dan ga ik toch wel even ingrijpen?
1: Klimmen op de attributen. Dat mag natuurlijk niet. Je mag niet bij elkaar op de schouders zitten, is een dingetje wat we in de gaten houden. Fietsen, stepjes zijn ook niet toegestaan. Eigenlijk gewoon de huisregels zoals de opwekking zijn opgesteld op het jongerenterrein. Die ken je uit je hoofd. En als ze daar buiten gaan, spreek ze op aan.
0: Ja, en wat zijn dan jouw dingen die je uit de kast kan trekken op het moment dat het echt escaleert? Want jij gaat niet zomaar, denk ik, klappen uitdelen of zo. Jij moet, je hebt je regels. Wat is de ruimte die je hebt als safety host op opwekking om op het moment dat iets escaleert, daar mee om te gaan?
1: Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik heb uiteraard een leidinggevende en dan ga ik het niks melden bij de leidinggevende.
0: Heel goed, dat lijkt me de goede weg. Hey Arjen, hartstikke veel succes komende dagen en geniet er ook van. Waar kijk je zelf het meest naar uit?
1: Nou, het mooie is dat ik met heel het gezin ga, met mijn zoon, dochter en aanhang. En die saamhorigheid en gezelligheid, dat is waar ik naar uitkijk.
0: Heerlijk. Nou, geniet er lekker van. Ik wens je een heel mooi weekend.
1: Hey, dankjewel hè.
0: Dan gaan we naar het woord van vandaag uit de Bijbel.
2: De dagtekst.
0: En vandaag is dat 1 Johannes 4 vers 13. Daar staat dat wij in hem blijven en hij in ons. Weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. 1 Johannes 4 vers 13.

0: vol zomersgeluid van Trinity en I Carry Your Heart. Zo direct na vijf hoor je Kees Kainoort.
1: Ik weet dat mijn verlosser leeft.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
0: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
2: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
7: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Uitzicht vanaf deze berg, zeg!
14: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken. Conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
15: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorrang.

0: Nieuwsradio Verkeer. ANWB.
1: Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want er moet daar met spoed een ambulance langs.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
9: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
13: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
14: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
13: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
14: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio. En bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
18: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
20: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
21: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
22: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
21: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon.

0: naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
1: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.

0: gekomen voor de opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot nieuws. De dag van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijk.

0: Kees Kaaijdoort en dezelfde Jezus.
1: De dag van vandaag.
0: De temperatuur stijgt en de muziek wordt ook alleen maar fijner hoor de komende dagen. En ik merk toch dat je dan lekker al een beetje in die kampeersfeer gaat komen. Ook Rent Collective komt er zo meteen aan. Dus ja, we gaan echt wel richting het piekse weekend. Je voelt het aan alles. Zometeen wil ik je graag even bijpraten wat betreft het christelijke nieuws van vandaag. Onder andere daarin zometeen het overlijden van Jan Visser. Ja, misschien zegt die naam je niet direct iets, maar hij heeft heel veel bekende liederen geschreven. Bijvoorbeeld het lied Glorie aan God, Je hoeft niet bang te zijn en nog veel meer. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. En een bijzondere Bijbelse opgraving. Archeologen die hebben verschillende opgravingen gedaan, wat bevestigt dat het Bijbelse Bethsaida gevonden is. De plek waar dat zou zijn geweest. Ja, waar dus heel veel Bijbelverhalen ook hebben plaatsgevonden. Dus daar zometeen meer over. En eerst Maverick City Music.

0: Chris Tomlin op Groot Nieuws Radio. Ik vind het altijd een bijzonder lied dit. Gewoon beseffende dat dan op duizenden plekken in het land dat lied te horen is. God of the City. Het is 6:11 en ik kijk graag even met je naar het nieuws van vandaag. Ja, All Israel News die schrijft dat archeologen nieuwe aanwijzingen hebben gevonden die zouden bevestigen dat de opgravingsplek Al-Arash mogelijk het Bijbelse Bethsaida is. Dat dorp aan het meer van Galilea zou de woonplaats zijn geweest van de apostelen Petrus, Andreas en Filippus. Onderzoekers vonden onder meer resten van een Byzantijnse kerk, een huis uit de eerste eeuw en een mozaïek met een mogelijke verwijzing naar Petrus. Volgens wetenschappers laat dit zien dat de christenen deze plek al vroeg als belangrijk beschouwden. En de opgravingen gaan nog door in de hoop definitief te bewijzen dat het om het echte Bethsaida gaat. En de Nederlandse gereformeerde kerken die hebben een nieuwe commissie opgericht om predikanten te ondersteunen die in conflict raken met hun kerkenraad. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Volgens betrokkenen ontbreekt er vaak pastorale zorg juist op het moment dat een dominee in een inktzwarte periode terechtkomt. De commissie koppelt voorgangers aan een onafhankelijke pastor die dan luisteren, meebidden en geestelijke steun bieden. Emeritus predikant Albert Feijen die noemt een losmaking een van de ergste dingen die als dominee kan overkomen. Soms, zegt hij, is er jaren niet met de predikant gebeden. En Jan Visser is overleden. Ik denk dat veel mensen zijn muziek en vertalingen van bekende aanbiddingsliederen wel kennen. Al zal de naam je misschien van hem niet direct veel zeggen. Zo heeft hij bijvoorbeeld dit lied geschreven. Even een fragment. Naast muzikant was hij ook jarenlang leraar en maakte hij samen met zijn vrouw Gerry kinder- en bijbelmusicals. In interviews zei hij dat hij bijbelse boodschappen graag toegankelijk en vrolijk wilde maken voor kinderen. Vandaag vindt zijn herdenkingsdienst plaats in Veenendaal. Jan Visser is 86 jaar geworden. Ja, ook een van zijn liederen is Glorie aan God. Vorig jaar kwam hij binnen stond hij op 74 in de opwekking top 100. Dus ja, het kan zomaar zijn dat hij morgen of overmorgen ook nog langs gaat komen op Groot Nieuws Radio.
1: Pilgrim gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: één keer. Wat een stem heeft deze man. Rent Collective, Your Royal Blood. Ja, ze waren ook op strand heen. Daar waren ze enthousiast over. Ik heb hele mooie verhalen gehoord. Het is 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland, Frankrijk en Italië zijn boos op Israël. Ze hebben een klacht ingediend tegen de arrestatie van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Daarbij ging het er veel te hard aan toe. De NS vindt het vervelend voor de reiziger dat er over dikke maand geen treinen rijden in de ochtendspits. Er is dan een landelijke staking tegen de kabinetsplannen om langer door te werken. Er rijden ook geen bussen en trams op woensdag 24 juni. En zanger Harry Styles gaat het podium veranderen bij zijn concerten in Amsterdam. Fans hebben geklaagd dat het zo hoog is dat hij vanaf de eerste rij niet is te zien. Mensen die vanavond gaan hebben pech. Het nieuwe podium is overmorgen pas af.
0: Nou, dat grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond begint nog met een enkele bui. Vannacht is het vrijwel overal droog en het koelt dan af tot een graad of 10. Morgen komt het betere weer er dan echt aan en het wordt dan zonnig en warm. Maximaal 24 graden. Lekker hoor. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. Zo direct een nieuwe rode draadplaat. Tenminste, daar gaan we vanuit als jij erbij helpt. We gaan iets verbinden aan Guy Penrod van The Gators met Revelation Song. Naar Martin Smith.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: te vinden op het album God's Great Dance Floor van Martin Smith. Wat overigens echt weer een totaal ander lied is dan dit, hè? Dat is toch leuk, die veelzijdigheid. Waiting Here For You hoorde je van Martin Smith.
1: De rode draadplaat.
0: En dan nu is het een grote verrassing. Want wat zal er zo meteen op Groot Nieuws Radio te horen zijn? Jij bepaalt het met de rode draadplaat. We waren gisteren bij een lied die te linken was aan Battle Music. Want maandag was het No Longer Slaves. En vanuit daar gingen we naar de Gators toe. Ja, dat draaien we niet vaak op Groot Nieuws. Maar ja, jarenlang ook natuurlijk op tv die programma's geweest. En Guy Penrod die heeft een mooie uitvoering gemaakt van de Revelation Song. En dat was gisteren de rode draadplaat. En die klinkt zo...

waar we zijn gebleven. En waar gaan we naartoe? Dat is nu de grote vraag. Jij bepaalt het. Titel en artiest mag je nu voorstellen door te appen naar de studio van Groot Nieuwsradio. Ja, duik de tekst even in van het lied. Ga even kijken waar die vandaan komt. Wat de zangers zijn die betrokken zijn. Ja, en bedenk een leuke link, zou ik zeggen. App hem maar.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Een van de nieuwste van Martijn Buwalda. Je zou eens moeten weten.
1: De Rode Draadplaat.
0: En dan nu gaan we naar een nieuwe Rode Draadplaat toe. Tenminste, er moet nog even gestemd gaan worden. En daarbij mag jij zo meteen meedoen. Als je nu luistert, ben je stemgerechtigd. En mag je je WhatsApp gaan openen en 1, 2 of 3 zo meteen gaan appen. Het zijn allemaal nummers die ik aan je voor ga stellen die te linken zijn aan de Rode Draadplaat van gisteren. En dat was deze.
2: Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
0: God Ben Rutt.
2: Who was and is to come.
0: Revelation Song van Guy Penrod. En dan gaan we naar 3 andere opties toe. Ja, Laura die is met een hele creatieve gekomen. Die zegt, bij Penrod moet ik denken aan rod, wat in het Engels hengel betekent. En ja, dat brengt me bij Josiah Queen en Fishes and Loaves.
3: Oh, I'm trying to let go. My heart isn't easy, but I give you control.
0: Optie 2 is op naam van Jantine. Ze zegt, ik hoorde in het Engels deze zin langskomen. Die was en is en komen zal. En die zin zit ook in Heerser over alle dingen.
4: Heerser over alle dingen. God van de oneindigheid.
0: Kees Kruijnoord en Martijn Buwalda, optie 2. En dan de laatste is een suggestie van Jeroen. Die wil namelijk van Guy Penrod naar een formatie, of ja, een groep waar die ook heel aan verbonden is geweest. Namelijk de Gators, Bill en Gloria Gator, met Thanks. Dit is waar we nu zijn. Guy Penrod, Revelation Song. En jij mag nu stemmen welk lied we nu gaan draaien. 1 voor Josiah Queen, Fishes and Loaves. 2 voor Martijn Buwalda en Kees Kruijnoord met Heerser over alle dingen. En 3, Bill en Gloria Gator met Thanks. Nou, als jij even appt, zeg ik thanks ook tegen jou. En dan gaan wij hier heel druk stemmen, tellen hier in de studio. En dan degene met de meeste stemmen zo voor je draaien. Dus kom maar door. Ondertussen Hillsong Chapel. Dit is Cornerstone.

0: Hillsong Chapel. Door de Cornerstone.
1: De rode draadplaat.
0: En dit is het moment. Welke rode draadplaat gaan we helemaal draaien op deze woensdag 20 mei 2026? We waren bij Guy Penrod en Revelation Song. En we gaan nu naar een lied waar Jan Tiene mee kwam. Ze zei, die was en is en komen zal. Die zin zit ook in dit lied. En er is heel druk opgestemd door onder andere Anita, Yvonne, Gerarda en... even kijken, Joas. Het is heerser over alle dingen. En volgens mij is deze luisteraar er heel erg blij mee. Jenneke, of niet?
2: Ik ga voor 2. Het is toch een heerlijke combinatie. Martijn Buwelda en Kees Kraaienoord. Fijne uitzending.

0: Martijn Boelde en Kees Kruijnoord met de rode draadplaat van vandaag. Heerser over alle dingen. Zo direct gaan we de woensdagavond in met Cela.
1: Ja, Cela!
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
5: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
4: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
9: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Groot Nieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over.
3: En toen was het 6 uur geweest. En dat betekent dat de woensdagavond begint. En op Groot Nieuws Radio betekent dat de afwasmix. Gaan we zo van genieten.
20: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro. Nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
24: Is dit allemaal van jou?
25: Alleen de belangrijke dingen.
26: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
27: Allsafe. Geeft ruimte.
28: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of

0: Je werkt met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. De dag van vandaag.
9: Met Laurens van der Kraats.
8: Het christelijke radiostation.

0: Sela, Glory heeft een naam. De dag van vandaag. Kunnen we niet de afwasmix meenemen naar opwekking, Luc?
1: Oh, dat is wel een goed idee. Ik denk dat er op de camping inderdaad wel flink wat afwas gedaan wordt.
0: Toch, daar hebben ze wel nood aan de man. Misschien is het wel nodig, want dan stapelt het zich de hele dag misschien al op. Misschien wel die hele weekend. En ja, veel mensen hebben ook wel een vaatwasser. Natuurlijk denk ik normaal gesproken in huis wel. Ja. Dus misschien is er dit weekend wel meer nodig dan ooit.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Misschien moeten we ergens nog een afwasmixje gaan infietsen. Ja. Komend weekend, dat lijkt me goed. Nou, we gaan hem weer presenteren. Misschien heb je de hele vaat van de hele week wel opgestapeld. Is dit het moment om er toch echt mee aan de slag te gaan? Dan krijg je wat muzikale ondersteuning. En als je een vaatwasser hebt, dan is dit het moment om hem lekker in te gaan ruimen. Want er komt wat hulp via de radio jouw kant op. En dat betekent lekker veel muziek. Abba van de Opwekking Band komt eraan. Testify to Love, het origineel van Evelyn. En het origineel zeg ik, het origineel is van Ralph van Manen natuurlijk. Hè? We willen niet vloeken in de kerk. En eerst een lied van Phil Wickham en Crowder. Die hebben het bekende lied Amazing Grace weer onder handen genomen. En daar een nieuw couplet en een nieuw refrein van gemaakt. En die is heel gaaf geworden. It really is Amazing Grace is de eerste in de afwasmix van

Moment. Met José Witteland en ABBA. Heel benieuwd of hij ook in de opwekking op 100 staat. Morgenochtend gaat hij al van start. Ze gaan een bonusdag doen dit jaar, omdat er zoveel gestemd is op de lijst dit jaar. En ik merk ook überhaupt nu weer richting die 30 graden gaan, dat ik ook wel meer zin krijg in dit soort nummers. Wat dacht je van deze? Blessing Offer. Dit is Brighter Days in de middagshow.

0: brighter day. Blessing over brighter days. Zometeen hoor je het ADEM-project, eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de president van Israël over de behandeling van activisten voor Gaza. In een filmpje is te zien dat ze stevig worden aangepakt. Minister Berendsen gaat de Israëlische ambassadeur een tik op de vingers geven. De NAVO gaat maatregelen nemen vanwege drones die af en toe opdoken in Europese landen. Zo wordt in Brussel de ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte extra beschermd tegen drones. Reizigersorganisatie Rover is boos op vakbond FNV. Die heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer over dikke maand. Rover vindt dat er ook op een andere manier actie gevoerd kan worden.
0: Dan krijg je het Groot Nieuwsradio weerbericht door Buienradar. Vanavond begint nog met een enkele bui. Vannacht is het vrijwel overal droog en koelt het af tot een graad of 10. Morgen komt het betere weer er echt aan, want dan wordt het zonnig en warm en maximaal 24 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En daardoor file op de A27 richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. De Doorgeefbijbel reist verder door het land. We waren gisteren nog bij iemand in de buurt van Arnhem. Ja, we gaan eens even kijken bij wie er nu is aangekomen. We horen het zo.
3: De dag van vandaag.
0: Naar het ANEM-project.
4: Het christelijke radiostation.

0: Het Ademproject met Kosbaar.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ik ben wel benieuwd hoor, want gisteren kregen we toch wel de indruk dat de Doorgeefbijbel richting Biddinghuizen gaat. Ja, of die daar al is of onderweg is. Zou wel leuk zijn natuurlijk met de Pinksterconferentie als die ook daar is.
2: Met Elvira van de Eerde.
0: Hi Elvira, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom bij de Doorgeefbijbel.
2: Ja, leuk.
0: Ja, kende je het item eigenlijk?
2: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk, ja. Zelfs. Ja? Je luistert ook wel eens, of hoe moet ik het zien?
2: Ja hoor, als ik in de auto zit vooral heb ik Groot Nieuwsradio aan. Ja.
0: Ah, wat leuk. Gaaf. Nou, ja. En dan heb je me ineens zelf. Hoe is dat?
2: Ja, ik dacht, wie komt er nou achterom bij mij gisteravond met een grote bak in de handen? Die kist waar de Bijbel in zit. Ik dacht, hè, Fleur, wat doe je nou?
0: Lachen. Ja, dus, hoe ken jij Fleur? Wat is jullie connectie?
2: Fleur is mijn nichtje, ik ben haar tante.
0: Ah, leuk. Ja, en zij komt dan uit Spankeren, hè? Bij Arnhem, hebben we gisteren begrepen. En waar woon jij?
2: En wij wonen in Dieren.
0: Oh ja, in de buurt ook, hè?
2: Dat... Ja, dus vlakbij, ja.
0: Ja. Hey, en nu begreep ik dat we een beetje richting Biddinghuizen zouden gaan, dacht ik. Ja, ga jij dan ook naar de Pinksterconferentie toevallig?
2: Nou, dat was wel leuk geweest, maar ik ben er helaas niet bij. Maar ik weet wel iemand die wel gaat en die kan hem meenemen naar Biddinghuizen.
0: Dat is gaaf. Nou, dat gaan we dan morgen vanzelf weer horen, want we gaan er lekker mee door, ook het weekend. Hey, gaaf Elvira. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Hoe ziet jouw leven eruit?
2: Ik ben, wij hebben een gezin met 4 kinderen. Ik ben maandag, dinsdag, woensdag gewoon thuis. En op donderdag en vrijdag dan sta ik voor de klas.
0: Ah ja, wat voor klas, wat voor school?
2: Ik werk op het speciaal onderwijs. Dat is de middenbouw en dat zijn kinderen van 8, 9, 10 jaar. En met een beperking, minder begaafde kinderen, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: En dan komt Pinksteren er natuurlijk aan. Je zei je gaat niet naar opwekking toe. Zijn er andere evenementen of dingen in geloofscontext die jij wel graag doet? Misschien concerten of op een andere manier?
2: Oh, jawel hoor. Ja, ik ben in het najaar ga ik weer naar Oslo Gospel. Dat vind ik ook erg leuk. En we gaan naar de kerk. Ik ben lid van een kerk in Doesburg. En daar hebben we ook onze activiteiten. Dus ook Pinksteren gaan we daar natuurlijk vieren. En zo komt er soms wel eens iets op je pad. Soms een kinderconcert of zo met onze kinderen. Dat ik bij Marcel en Lydia of bij... dat je zulke vrolijke dingen hebt. Of Nederland zingt of zo. Dat vind ik ook erg leuk. Ja.
0: Ja. Hey, en je vertelde net dat je dus ook op die manier met Pinksteren stilstaat. Ook in je eigen kerk. Wat betekent het Pinksterfeest voor jou?
2: Nou, dat God heel dichtbij is gekomen. En dat hij gewoon in mij mag wonen. En dat ik, dat ik gewoon heel dichtbij hem kan leven. En hij in mij... Ja, en dan, ik weet niet, dat bemoedigt gewoon heel erg. Hij kent me en hij is bij me. Ja, en ja, dat is door zijn geest dat hij dicht bij me kan zijn. Dat is dus een heel mooi feest, ja.
0: En bepaalt dat op de een of andere manier ook de manier waarop jij je dagelijks leven leeft?
2: Ja, zeker. Ik hoop dat de vruchten van de geest ook in mij zichtbaar zijn. En dat ik liefde en geduld en al het goede van God mag laten zien in mijn omgeving. Ik doe mijn best, zeg maar, met hulp van God. Ja.
0: En God doet de rest. Ja.
2: Yeah.
0: De Doorgeefbijbel heb je dus gekregen. Ik ben heel benieuwd welke tekst jij gearcheerd hebt. Zou je hem willen openslaan en de tekst met ons willen lezen?
2: Ja, ik doe hem open. Nou, het is bijna in het midden. En daar staat Psalm 116. En daar wil ik de eerste 2 versen uitlezen. Het is heel bekend en een beetje een open deur voor veel mensen misschien. Maar het heeft mij echt heel veel. Ja, het geeft heel veel herkenning voor mij. En het is voor mij de waarheid, zeg maar. Ja. En dan lees ik in Psalm 116, vers 1 en 2. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang.
0: Ja, dus je noemde het net al eigenlijk. Hè? Het staat ook in verbinding met Pinksteren. Hij is bij je, zei je. Daar vertrouw je op. Welk verschil maakt het dat je inderdaad met alles bij hem terecht kan?
2: ja, als ik alles zelf moest doen en ja, mijn keuzes helemaal in mijn eentje moest maken, dan, ja, dan had ik denk ik best wel veel stress en zo. Ik weet niet, ik kan alles met hem delen. Ik heb soms zorgen of maar ook blijdschap. Dat kan ik allemaal bij hem brengen. En ik heb gewoon zijn hulp nodig elke dag. En ja, ik ben echt een... ja, ik vraag altijd heel veel. Dus ik hoop dat ik hem ook genoeg prijs en loof ervoor. Maar ik ga heel biddend door het leven. Dus deze tekst past helemaal goed bij mij. Ja, hij hoort mijn stem en hij hoort me smeken. Soms is het ook echt dat je een extra hart nodig hebt. En dan denk je weer, oh, wat is het? Daar kom ik weer, hè? Mm-hmm. Met een vraag of met een angst of met iets waar ik mee zit. Mm-hmm. Of, ja, dan heb ik ook gewoon ervaren dat dat gewoon de beste plek is. Dus ja. De ene keer kun je gewoon heel relaxed je dagen ingaan. Maar als je echt... iets meemaakt. En dat heb ik zelf ook wel ervaren. We hebben zelf ook een minder begaafde dochter. En ja, die niet altijd gezond was. En ja, die moest geopereerd aan de hart. En ja, en dan ga je op je knieën. Want dan denk je, ja, waar moet ik het zoeken? Ik heb God nodig. Hij is het, de gever van het leven. Ik moet echt bij hem zijn. Hmm. Nou, en als je dan rustig wordt. En dan doe je dat de volgende keer weer. En dan denk je, ja, ik moet gewoon bij hem zijn. Hij is de enige die me rustig kan maken. Die ons kan zegenen of kan geven wat we nodig hebben. En dat is ook van de geest natuurlijk, dat ik dat zo heb ervaren. En ja, dat hij zo bij me is en me rustig maakt. Ja. Dat is echt heel fijn, dat gun ik echt iedereen. Ja.
0: Wat zou je willen zeggen tegen luisteraars die dat ingewikkeld vinden of moeilijk vinden om inderdaad die verbinding met God te zoeken en op de knieën te gaan en te bidden?
2: Nou, doe het gewoon en je zal het gewoon ervaren dat God gewoon, ja, hij hoort je gewoon echt. Je denkt misschien, nou, het is praten in de lucht of zo, maar dat is echt helemaal niet waar. Hij is gewoon, hij hoort je en hij kan ons allemaal tegelijk horen. Dat is ook zo wonderlijk. En hij begrijpt ook precies wat je bedoelt. Je hoeft ook helemaal niet mooie woorden te gebruiken of zo. Je kunt gewoon je hart uitstorten en stamelen en stommelen. En dat maakt helemaal niet uit. En dat, dat is gewoon wat je nodig hebt. Hè? We hebben het hier niet. Bij mensen zul je toch soms teleurgesteld raken. En God weet ook precies hoe je je voelt. Dus doe het gewoon. En je zal het echt merken dat hij echt naar je luistert.
0: Psalm 116, de eerste twee versen gearseerd door Elvira vanuit Dieren. Dankjewel en we gaan morgen horen aan wie hem het doorgegeven en waar die is. Ik denk dan ergens in Biddinghuizen. Wie weet.
2: Nou, ik denk via Arnhem, maar
0: dat
2: hoor je dan nog.
0: Ja. Dankjewel, mooie avond en dankjewel Elvira.
2: Ja, jullie ook. Fijne avond. Doei.
0: Hoi.

0: jezelf als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Je zit vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Lauren Daigle met You Say.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct kun je op 7FM genieten van de stem van Nando Kok met de muziek van Consumed by Fire. Op ons non-stop kanaal hoor je zo meteen Crowder met Come As You Are.
2: Come as you are.
0: Op Groot Nieuwsradio Blijde Klanken en hier op ons hoofdkanaal begint zometeen het programma Wens met Tim Hendricks en het christelijk Gennemuider Mannenkoor Stereo met dit lied.

En dan was dit de laatste reguliere uitzending op Groot Nieuws Radio wat betreft de dag van vandaag voor deze week. Want morgen dan staan we helemaal in de opwekking Pinksterconferentie sferen. Want de opwekking top 100 gaat dan van start. En dan denk je, hè, dat is toch normaal gesproken op vrijdag? Ja, dat klopt ook. Maar dit jaar doen we het even anders dan anders. Er waren zoveel stemmen binnengekomen dat we dachten, we gaan het niet één, maar twee dagen doen. Dus we beginnen morgenochtend al met nummertje 200 vanaf 7 uur 's ochtends. Dus zorg dat je je radio aan hebt staan en ga samen met ons lekker richting het Pinksterweekend. Heel graag tot morgen, dan ben ik er gewoon weer om 4 uur, maar dan dus met de opwekking top 100. Heel graag tot morgen en ik wens je een mooie avond. Dit is Michael W. Smith.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding. Met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
1: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstra Bakkeveen.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Groot Nieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
8: Zometeen
5: Wens.
10: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Dit is Boef en familie.

0: sanitair en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
10: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatie cadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
11: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
18: De mooiste kerk- en koormuziek.
17: Het christelijke radiostation.
18: Geweldig.

0: zijn wij zwak, belast, beladen en terneergedrukt door zorg. Dierbare Heiland, onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot den Heer. In zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons nimmermeer. Het openingslied vandaag, deze speciale uitvoering van Welk een vriend is onze Jezus, door het Geener Muidermannenkoor Stereo, onder leiding van Harm Hoeven.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Van harte welkom bij deze nieuwe Wens-uitzending. Fijn dat je er bent op deze woensdagavond 20 mei 2026. We hebben op je gerekend en wat mij betreft kunnen wij vertrekken. En doe ik hier de open uitnodiging om lekker mee te doen met dit programma. Om mee te bouwen aan de muzieklijsten die we hier maken. We kiezen samen de muziek uit. Zet ook jouw lied op de lijst. En laat ons even weten voor wie we deze plaat dan kunnen draaien. En mogen we met het lied misschien een persoonlijke wens doorgeven. En zo met de verzoekplaten ook vanavond, deze woensdag 20 mei, weer een hoopvol geluid op Grootnieuws Radio te horen. Ga met ons mee naar Wapenveld voor de eerste wens. Tanja Sweres, het is voor jou. Jouw ouders vragen een lied voor je aan en zeggen: lieve Tanja, 11 mei mocht je 40 jaar worden. Maar je topt erg met je gezondheid. En daarom ja, een felicitatie, maar ook een bemoediging voor jouw nieuwe levensjaar. We hopen dat het lukt om naar opwekking te komen. Een dikke knuffel en we bidden om kracht en zijn zegen. Liefs van je vader en moeder. En deze is voor jou. Elise Manna zingt Brug over woelig water.

0: Tanja, de wens zit hem in de liefdevolle woorden van jouw ouders. En in het lied voor je gezongen. Elise Mannen, een brug over woelig water.
1: De dagtekst.
0: Iedere dag inspiratie uit de Bijbel. En vandaag een tekst, ook weer voor onderweg richting Pinksteren. En Johannes hoofdstuk 4 vers 13. Daar staat: dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. 1 Johannes 4 vers 13. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest.

was het koor Adonai met het lied Geest van God bij de dagtekst. Terug te lezen op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Op naar Lisse met een lied voor Lenny Oldenhagen. En ik kan u vertellen, dit is een wensactie van Daan, Stijn, Flore, Romee en Lotte. Ja, supermooie actie, lieve mama. Van harte gefeliciteerd met uw 43ste verjaardag, laten ze weten. U bent de beste moeder die wij ons maar kunnen voorstellen. Wat de toekomst ook mag brengen, weet dat God altijd bij u is. En zo hier de wens met heel veel kusjes van Daan, Stijn, Flore, Romee en Lotte. En dit muzikale cadeau. We draaien een toekomst vol van hoop. Sliedrechts mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Zonneberg.

Het lied Een toekomst vol van hoop, door de mannen uit Sliedrecht gezongen, was dit naar Psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Jichdol Jahu, onder leiding van Arie den Hertog. Je hoorde Lucas Kramer zingen. Dan de wens voor Hanny van Leent uit Leusden. Goedenavond, we mogen u trakteren op muziek en dat doen we graag namens uw vriendinnen. Truus Kruiswijk zegt hier: lieve Hanny, op 17 mei ben je 88 jaar geworden. En wij, je vriendinnen, feliciteren je van harte hiermee. Je hebt een heftige periode achter de rug. En we weten dat jij je hulp zoekt bij onze hemelse Vader. Wij wensen jou Gods zegen en nabijheid in je nieuwe levensjaar toe. Lieve groeten van je vriendinnen en voor jou het lied. Ga met God en Hij zal met je zijn.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

0: En ook dat is het Reizends Mannenkoor. Je hoorde ze onder leiding van Pieter-Jan Leusink met When the Saints, het Blijde Klanken Koor van de Week. Officieel heeft het koor een algemene identiteit, maar omdat het nauw verbonden is met de Reizense gemeenschap, heeft het geestelijke lied een belangrijke rol in het repertoire. En daarnaast is er ook ruimte voor klassieke, moderne en zelfs musical muziek. Van welke muziek hou jij? Misschien kun jij je stempel drukken op onze uitzending Het Mag. Er is ruimte voor jouw verzoekplaat en je kunt hele mooie dingen doen met jouw verzoek op de radio.
1: Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.
0: De uitzendingen van Wens kunnen niet zonder jouw persoonlijke touch. Jij doet iets met de uitzending, jij brengt er leven in. En als je dan in actie komt, in beweging komt, dan gebeurt er iets. Dan heeft het impact op een positieve manier. En luister even mee naar hoe Marielle, Ernie, Veerle, Florine en Juliette dat doen. Ze vragen een plaat aan voor hun lieve mama en oma, Wil Rosa uit Andel. En zeggen: lieve mama, lieve oma, van harte gefeliciteerd met uw 77ste verjaardag. Heel veel liefs, geluk en gezondheid toegewenst. Door Marielle, Ernie, Veerle, Florine en Juliette. Met deze plaat erbij. Een danklied door het gemengd Drechtstedenkoor Praise Him gezongen.

En zo kom je hier vanavond weer helemaal tot rust met De Haven van Rust, gezongen door het mannenkoor Westerlauwers onder leiding van Jan Hipma. En laat nou het geval zijn, hè, dat we dus met elkaar ook op een boot zijn, dat we varen. We varen mee met Johan en Ali Visser uit Drachten en iedereen die daarbij aanwezig zijn. Lieve pa en ma, opa en oma. Vandaag vieren wij dat jullie 60 jaar getrouwd zijn. Als we dit horen, zitten we met familie en vrienden op een boot op de Friese Meer. We zijn dankbaar voor Gods trouwe zorg. Dank aan Hem. En we weten dat God ook in de toekomst voor ons zal zorgen. Dit lied is voor jullie. Van harte gefeliciteerd, lieve pa en ma, opa en oma. Johan en Ali Visser uit Drachten.

Een lied van vertrouwen. Wat de toekomst brengen mogen in deze uitvoering van het tv-programma Petrus in het Land. Met de hartelijke felicitaties voor het bruidspaar Johan en Ali Visser uit Drachten. Van harte met jullie 60-jarig huwelijksjubileum. En wat zal ik zeggen, behouden vaart nog, vaar veilig met familie en vrienden vanavond op een boot op de Friese meren. Heel mooi om het zo te vieren met elkaar, lijkt me. Ik heb er meteen een mooi plaatje bij. Geniet er nog even van. Wij gaan richting de afsluiting van deze wensuitzending met het lied Vrede zij u, opwekking 58. Morgen trouwens, morgen om 7 uur, dan beginnen we met het uitzenden van de opwekking top 100. Morgen en overmorgen in aanloop naar het Pinksterweekend, naar Pinksterconferentie opwekking, die we ook uitzenden hier op Groningen Radio. Dus ja, de allermooiste opwekkingnummers volgens jou. Je hebt erop kunnen stemmen. En morgen dan horen we hoe dat klinkt. De mooiste nummers, meest geliefde, waardevolle opwekkingnummers volgens ons. Dus morgenochtend 7 uur. Dit was het voor wat Wens betreft. Morgenavond zijn we er met een nieuwe uitzending van Wens. Jouw verzoekplaat kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Een hele goede avond nog en tot morgen.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
8: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
7: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
9: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
7: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
14: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
15: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
2: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 10 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
13: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.

0: is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
7: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
12: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
13: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Het rijdt nog langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de afrit Rotterdam-Noord en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
22: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
22: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
24: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
25: Hey buurman.
26: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
25: Stef?
26: Ja?
25: Waar bel jij nu mee aan?
26: Je Ring videodeur.
27: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
30: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 20.

0: uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de afrit Rotterdam-Noord en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
4: Zometeen
0: levenswoorden.
5: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
7: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
5: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200.

van de PKN. Maar eerst openen we samen de Bijbel om de dagtekst met elkaar te lezen. En die staat vandaag in 1 Johannes 4, vers 13. Daar staat dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest.

0: Anthem Worship, You're the Praise. Aankomend weekend, dan is het weer zover. Het Pinksterweekend, de uitstorting van de Heilige Geest. Daar staan we dan bij stil. Misschien ben je in deze dagen, in aanloop van dat Pinksterweekend, op je werk of met familie of vrienden, al wel een beetje aan het praten over Pinksteren. Wat betekent dat nou eigenlijk voor jou? Rebecca Onderstal van de PKN die deed dat ook met een aantal leden uit de kerk.
1: In de aanloop naar Pinksteren had ik een gesprek met mensen in mijn kerk over de Heilige Geest. Wat is dat, Heilige Geest? Jezus heeft het zelf voor zijn dood over de trooster of de helper die komen zal. En de komst daarvan is verbonden met het feest van Pinksteren. Maar wat stel je daarbij voor? Hoe merk je daar iets van in je eigen leven? In die gesprekken met mensen uit mijn kerk vertelde iemand een verhaal en dat wil ik jullie vertellen. Het is het verhaal van Geertje. Geertje en haar vriendinnen zijn op vakantie in Frankrijk. Het is even geleden. Je moet weten, het was de tijd dat je nog geen mobiele telefoons had. Dus ze zijn in Parijs en dan worden ze op een mooi Frans pleintje beroofd van al hun bezittingen. Hun geld, hun pasjes. Het is ook nog zondag. Alles is dicht en ze kunnen dus ook niemand bellen. Er is geen hulp. En ze kunnen niet naar huis zonder geld, zonder treinkaartje. Dus daar staan ze. Geen van de vriendinnen weet raad, maar Geertje wel. Die zegt, ik ga bidden. Ze zoekt een rustig plekje op ergens aan de Seine. Daar gaat ze zitten en ze bidt. Eigenlijk luistert ze en ze vraagt, wat moeten we nu?

En dan komt er een ingeving. God geeft antwoord. Er komt een ingeving die ze zelf niet bedacht zou hebben. Ga naar het station en ga in de rij staan voor het loket. Dan komt het goed. Nou, omdat het zo'n gek idee is, denkt Geertje, dat moet wel van God komen. En ze troont haar vriendinnen mee naar het station, mopperend en wel. En terwijl ze in de rij staan, een hele lange, worden die vriendinnen steeds bozer om dat idioot idee van Geertje. En dat laten ze ook horen daar in die rij. Wat doen we hier eigenlijk, mopperen ze. En terwijl het loket steeds dichterbij komt, stel ik me voor dat Geertje om zich heen kijkt en zich afvraagt, wat gaat er nu gebeuren? Waar is die helper? God zei dat het goed zou komen, dus laat die hulp maar komen. Is ze vol vertrouwen of toch heeft ze enige twijfel? Nou, terwijl ze daar staan, hoort iemand achter Geertje die mopperende vriendinnen en begint een gesprek. Hij vraagt, het is een Belg, dus hij verstaat hun, aan Geertje waarom ze zo boos op haar zijn. En als ze uitlegt dat ze beroofd zijn, dan vraagt hij, begrijp ik het goed dat jullie geholpen zouden zijn als ik het geld voorschiet voor die treinkaartjes? Ze kunnen alleen maar knikken. En die man die trekt een dikke portemonnee tevoorschijn. Geertje vraagt zich nog even af of dat geld allemaal wel eerlijk verkregen is, maar ze zijn er vooral blij mee. En ze spreken af dat ze het geld na terugkomst zullen brengen naar de moeder van deze Belg die ergens in Nederland woont. Eind goed, al goed, ze kunnen naar huis. Zo kwam het goed door de helper in Parijs. Johannes vertelt over de komst van die helper, die Heilige Geest, in het evangelie in Johannes 20. Hij vertelt er eigenlijk heel kort over. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dus Jezus blaast op de leerlingen. En in die adem ontvangen ze iets van zijn geestkracht, zijn vrede, zijn helpende Heilige Geest. Jezus laat zijn vrienden niet zomaar achter. Hij geeft ze een helper, de Geest.

0: Chris Tomlin, you're the good, good father bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Rebecca Onderstal hoorden we hoe de Heilige Geest als een helper werd voor de leerlingen van Jezus die de wereld in moesten gaan en het evangelie moesten delen.
1: Maar hoe merken we daar nou iets van die helper? Van Geertje leer ik dat het gebed daar een belangrijke rol in speelt. Als oefenplek, als moment van concentratie om open te staan, om je te laten helpen. Je kunt het ook zo zeggen, je doet een stapje opzij voor God. Je maakt ruimte om te luisteren. En daar kunnen bepaalde goede gewoontes bij horen. Iets wat je dagelijks doet. Tijd die je neemt om stil te vallen op een manier die bij jou past. Of dat nou op de fiets is, of 's avonds in bed, of op een ander moment. En het zit niet in geweldige teksten of in precieze lijstjes of in precies weten wat je moet zeggen. Het verhaal van die helper in Parijs laat een paar dingen mooi zien. Als je contact zoekt met de helper die God geeft, dan hoef je de tegenspraak en het gemopper en het ongeloof niet uit te schakelen. Dat verhaal vertelt zelfs dat gemopper helpt om hulp te vinden, om contact te maken. En wachten hoort erbij. Je weet niet hoe lang het duurt tot je iets hoort, tot er iets gebeurt. Hoe lang die rij duurt voor het loket. En waar je eigenlijk precies voor in de rij staat. Dus wachten hoort bij bidden. Het is een oefening in wachten en luisteren. En dat is eigenlijk best moeilijk in alles wat we doen en in alles wat we ons afvragen en wat we ook graag zelf willen oplossen. Om dan te luisteren naar die helper, die eigenlijk is als een soort souffleuse die je iets wil influisteren. Maar dan moet je je oren wel open houden. Ja maar, denk ik dan vaak. Wie zegt dat je dan het juiste hoort? Het gebeurt toch heel vaak dat iemand denkt Gods stem te horen, maar daarmee brokken maakt, mensen veroordeelt of zelfs kwaad doet. Dat luisteren naar God, dat gaat niet vanzelf. Dat moet je wel oefenen. Je moet leren onderscheiden wat van God is en wat niet. Wat is nou echt Gods souffleuse, Gods helper, en wat is je eigen stem die je hoort? Het is ook een kwestie van het willen leren en oefenen. Een methode die ik mooi vind is die van het levensgebed, die we kunnen leren van Ignatius van Loyola, een monnik. En die leert je om aan het eind van de dag terug te kijken in je gebed als je bidt. En na te voelen wat je hebt meegemaakt en gedaan tijdens een dag. En door daar de tijd voor te nemen en te voelen en terug te kijken, kun je ontdekken dat er dingen zijn die je vreugde geven en rust. En die dingen die op de lange duur, dus niet op het moment zelf, maar als je nog weer terugkijkt, vreugde geven, die, ja, je zou bijna kunnen zeggen goed voelen, die kunnen wel eens van God zijn en met God verbonden. Dat zijn de goede dingen. En daar kun je voor danken. En dan zijn er ook dingen die je onrust geven als je terugkijkt. Waarbij je voelt en je afvraagt, deed ik dat nou eigenlijk wel goed? Deed ik een ander of mezelf of de schepping daarmee wel recht? Of juist kwaad? En dat zijn dingen, daarbij kun je om vergeving vragen of Gods hulp. Dus bidden is, kort gezegd, een stapje opzij doen. Het is luisteren. Het is ruimte maken om te ontdekken waar je de helper van God kunt horen en wat hij jou influistert. En ja, dat is weer wat we mogen ontdekken met Pinksteren.

Komend weekend sluiten zij de Pinksterconferentie af. Mosaic Worship, je hoorde Kees Kraaienoord en Eén Heer. Daarvoor Cela, You Raise Me Up. Zometeen muziek van de Nederlandse Cela. Ook hoor je nog Hillsong United naar Josh Baldwin. I know.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 125 tot en met 128 uit de Basisbijbel, een pelgrimslied. Als je op de Heer vertrouwt, sta je zo stevig als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft staan. Net zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heer rondom zijn volk, nu en voor altijd. Hij zal niet toestaan dat het kwaad voor altijd zal blijven heersen over zijn volk. Want anders zou zijn volk ook slechte dingen gaan doen. Heer, wees goed voor mensen die goed leven, maar laat het slecht aflopen met de mensen die slechte dingen doen. Ik wens Israël vrede toe. Psalm 126, een pelgrimslied. Het leek wel een droom toen wij die gevangen waren meegenomen weer naar Jeruzalem terug konden gaan. We lachten en we juichten. De andere volken zeiden: de Heer heeft iets geweldigs bij hen gedaan. Ja, de Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er zo blij over. Heer, breng verandering in ons lot. Zoals de droogstaande beek in de woestijn weer gevuld worden door de regen. Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien, omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Psalm 127. Het pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Het heeft geen zin om vroeg op te staan en tot laat te werken. Het heeft geen zin om zo te zwoegen voor je eten. Want aan de mensen die van hem houden, geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Hij geeft ze als beloning. Flinke zonen zijn voor een vader wat scherpe pijlen zijn voor een krijger. Het is heerlijk voor een man als hij zijn pijlkoker vol heeft met zulke pijlen. Dan hoeft hij zich niet te schamen als hij in de poort van de stad met zijn vijanden spreekt. Psalm 128, een pelgrimslied. Het is heerlijk voor je om diep ontzag voor God te hebben. Het is heerlijk voor je als je hem in alles gehoorzaamt. Want dan zal je kunnen leven van het werk dat je handen hebben gedaan. Je zal gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. Je vrouw zal zijn als een wijnstruik vol druiventrossen tegen de muur van je huis. Ze zal je veel kinderen geven. Er zullen net zoveel zonen en dochters rond je tafel zitten als dat er druiventrossen zitten aan een wijnstruik en olijven aan een olijfboom. Zo goed zal de Heer voor je zijn als je diep ontzag voor hem hebt. De Heer die in Jeruzalem woont zal goed voor je zijn. Je zal je leven lang genieten van de welvaart van Jeruzalem. Je zal lang genoeg leven om je kleinkinderen te zien. Ik wens Israël vrede toe.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Het rijdt nog langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de afrit Rotterdam-Noord en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.

Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op

0: Lidl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Dus vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
14: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn, die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. Dan nog het weer van Weer Online. Er is nogal wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven, maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog, daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.